vrede tussen Iran en Amerika. Ze blijven over en weer aanvallen uitvoeren en dat vergeldingsacties noemen. De laatste aanval werd vannacht uitgevoerd door Amerika. Het zat hen niet lekker dat Iran droneaanvallen uitvoerde op schepen in de Straat van Hormuz. En het was een uur lang billenknijpen, maar Engeland is dan toch groepswinnaar geworden op het WK. Ze wonnen met 2-0 van Panama door goals van Bellingham en Kane. De andere wedstrijd was tussen Kroatië en Ghana. Die won Kroatië met 2-1, maar beide ploegen zijn door naar de volgende ronde. Dan nu het weer van Weer Online. Het onweer trekt via het noorden weg, maar vanuit het zuiden komt een nieuw regenfront overtrekken. Daarna klaart het op. Overdag wordt het zonnig en 25 tot 30 graden. Later weer kans op flinke onweersbuien. En tot zover het ANP-nieuws.

Goedenacht. Het onweer heeft in delen van ons land flink huisgehouden. Een woning in het Utrechtse Snelrewaard is bijna helemaal afgebrand nadat het rieten dak door bliksem was getroffen. In Boskoop vatte een hooiberg vlam na bliksem. En in het Groningse Toornwerd kwamen twee kalveren om na brand door de bliksem. 150 andere koeien en meerdere paarden bleven ongedeerd. Ook zorgde vele regen voor overlast. Een deel van de A44 is ondergelopen. Van Burgerveen tot Kaag is de weg dicht, doordat er een laag water op de weg blijft staan. In Amsterdam melden veel mensen wateroverlast. De veiligheidsregio roept op alleen te bellen als er direct gevaar dreigt. Opnieuw zijn er Amerikaanse aanvallen op Iran. Volgens president Trump zou Iran het staakt het vuren geschonden hebben. De Iraniërs zeggen juist dat de Amerikanen aanvallen blijven uitvoeren. Afgelopen dagen waren er meerdere aanvallen over en weer. En het is nog niet duidelijk wat de schade is naar de derde aardbeving in Venezuela. Die was afgelopen avond en het was minder sterk dan de eerste twee. Maar er waren al veel gebouwen ingestort en er zijn al meer dan 1400 doden. De vrees is dat er nog veel meer slachtoffers onder het puin liggen. Dan nu het weer van Weer Online. Het kan vanavond nog flink regenen, onweren en soms ook hagelen. En dan waait het ook hard. De ochtend begint droger en met zon. Het wordt 25 tot 30 graden. In de namiddag wel weer kans op buien. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Music. Q.
1: Als je mijn gedachten eens kon zien, dan stond

Goedemorgen. Op verschillende plekken in ons land zijn er branden of is er wateroverlast door het noodweer. In Landsmeer is de bliksem ingeslagen en zijn er meerdere woningen ontruimd. Ook is er iemand naar het ziekenhuis gebracht. Op veel andere plekken waar de bliksem is ingeslagen is er vooral materiële schade. In Duitsland zijn afgelopen 2 dagen zeker 5 zwemmers verdronken. Zo werd het lichaam van een 8-jarig jochie gevonden in een meer bij Hannover. De andere slachtoffers zijn mannen tussen de 27 en 45 jaar. Ook in Frankrijk vielen meerdere doden. Veel mensen gaan zwemmen op plekken waar het niet veilig is. De trainer van Schotland, Steve Clarke, is opgestapt. De Schotten pakten 3 punten dit WK en eindigden in hun groep op nummer 3 achter Brazilië en Marokko. Maar dat is niet genoeg om door te gaan. Clarke leidde Schotland voor het eerst in 28 jaar weer naar een WK en had net bijgetekend, maar stopt nu dus toch. En het is Ronaldo's Portugal weer niet gelukt om te winnen op het WK. Ze speelden tegen Colombia en het bleef 0-0. Colombia is daardoor groepswinnaar. Portugal werd tweede en Congo werd derde in de pool. Zij wonnen met 3-1 van Oezbekistan. Eerder vanavond won Engeland met 2-0 van Panama en Kroatië won met 2-1 van Ghana. Dan nu het weer van Weer Online. Het kan vannacht nog flink regenen, onweren en soms ook hagelen. Rond 5 uur is code oranje afgelopen. De ochtend begint daarna droger en met zon. Het wordt dan 25 tot 30 graden. In de namiddag wel weer kans op buien. En tot zover het ANP-nieuws.

Goedemorgen. Het noodweer heeft op verschillende plekken voor problemen gezorgd. Zo was de brandweer in Landsmeer druk bezig met het blussen van 3 huizen dat bliksem insloeg. Daar moest 1 persoon naar het ziekenhuis. Ook in Wassenaar, Huizen en Naarden was brand. Inmiddels is in de zuidelijke helft van het land code oranje opgeheven. Er lijkt weinig meer over van het staakt het vuren tussen Amerika en Iran. Amerika voerde vannacht aanvallen uit op militaire doelen in Iran. De Iraniërs slaan terug en zij claimen vannacht Amerikaanse doelen in Kuwait en Bahrein te hebben geraakt. De twee waarschuwen elkaar vooral niet verder te gaan met de aanvallen, maar dat maakt maar weinig indruk. Afgelopen jaren zijn er zeker 100 kinderen van 12 jaar of jonger via Snapchat misbruikt. Sommige van hen worden zelfs verkracht. Dat stelt RTL Nieuws op basis van honderden rechtbankenuitspraken. Officieel moet je 13 jaar oud zijn om Snapchat te gebruiken, maar ouders klagen dat de app helemaal niets controleert. En het is een lekkere nacht voor de elftallen van Engeland en Colombia. Beide landen zijn in hun groep bovenaan geëindigd. Engeland won met 2-0 van Panama, dat is uitgeschakeld. En in die pool gaan Kroatië en Ghana ook door, zij speelden 2-1. Colombia speelde tegen Portugal, dat bleef 0-0. Portugal gaat door als tweede. Dan nu het weer van Weer Online. De buien trekken via het noorden langzaam het land uit en daarna klaart het op. Straks gaat de zon schijnen en wordt het 25 tot 32 graden. Later op de dag weer kans op stevige buien. En tot zover het ANP-nieuws.

Goedemorgen. Op verschillende plekken zorgde ingeslagen bliksem vannacht voor brand. Het gebeurde onder meer in Wassenaar, Snelrewaard en Landsmeer. In Landsmeer moest er ook iemand gewond naar het ziekenhuis. Verder zorgde het vele regenwater voor veel meldingen, bijvoorbeeld in Amsterdam. Inmiddels is code oranje overal opgeheven. Het staakt-het-vuren tussen Iran en Amerika lijkt alweer in de prullenbak verdwenen. Beide landen hebben elkaar vannacht aangevallen en zeggen dat het vergeldingsacties zijn nadat er afgelopen dagen ook al aanvallen waren. Ook slaan ze dreigende taal naar elkaar uit. Afgelopen jaren zijn zeker 100 jonge kinderen via Snapchat misbruikt. Sommige van hen werden zelfs verkracht. Dat stelt RTL Nieuws op basis van allerlei rechtbankuitspraken die ze hebben doorgespit. Officieel moet je 13 jaar oud zijn om Snapchat te gebruiken, maar deze slachtoffertjes waren jonger. En de spelers van Oranje leven mee met Cody Gakpo en zijn vriendin. Ze verloren voor de wedstrijd tegen Tunesië hun nog ongeboren zoontje. Ondanks het verdriet blijft Gakpo na overleg met zijn vriendin wel bij Oranje en zal hij erbij zijn tegen Marokko. Die wedstrijd is in de nacht van morgen op dinsdag. Dan het weer van Weer Online. De buien zijn bijna het land uit en dan gaat de zon straks weer schijnen. Temperaturen lopen op naar 25 tot 32 graden. Later op de dag weer kans op stevige buien. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
3: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
4: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
5: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram 1 euro. En Glorix toiletblok en gel ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
6: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Word wakker aan het water. Kom tot rust in de natuur. Of voel de zee aan je voeten. Beleef vakantie zoals vakantie bedoeld is. Boek nu met korting tijdens de grote vakantiedeals op europarks.nl.
8: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
9: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
10: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
11: Een ijskoffie voor mevrouw. Mm.
10: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel.

0: van Zonnig Zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
1: Dat gaan we vieren.
0: Zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Dat gaan we vieren.
0: Aldi.
3: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
1: Dat gaan we vieren.
0: Dus nu naar Aldi.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
5: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
6: Zeker! Net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
7: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.

0: Nee, hè.
1: Dag, buurvrouw. Sleutels vergeten?
0: Ja, weer eens.
1: Nou, tof jij even.
0: Oh ja?
1: Ik heb net koffie gezet.
0: Lekker.
1: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je voelt

0: jaarbestrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Wereldster The Weeknd. After Hours Till Dawn Stadion Tour. Live in Amsterdam. Johan Cruijff Arena. 16, 17 en 18 juli. The Weeknd met Playboi Carti. Koop nu de laatste tickets via mojo.nl/The Weeknd.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, 0,5 kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
4: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 20.

0: 9,99. Altijd laag. Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
1: Kom maar verder.
0: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
1: Hij is weer klaar.
0: QuickFit en weer verder.
2: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.

0: getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
2: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
3: Everyone from left to right van Holland komt er al. Go left!
4: Samen voetbal kijken en barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle aanmerken nu 1+1 gratis. En Calvé-saus ook 1+1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
5: Goedemorgen, het nieuws van 7 uur. Dit is Ronald Remmelswaan.
6: Goedemorgen. Blikseminslagen hebben vannacht voor flinke schade gezorgd. In Landsmeer moest iemand gewond naar het ziekenhuis na brand in een huis. Ook in Wassenaar en op een boerderij in het Groningse Toornwerd sloeg de bliksem in. In Veldhoven is door harde windstoten een groot deel van een oude molen beschadigd. De kap met wieken ligt op de grond. Op de TT in Assen werd het programma gisteravond een paar keer stilgelegd vanwege het noodweer. Het optreden van Danny Vera ging helemaal niet door. Het concert van Lil Kleine in het Olympisch Stadion in Amsterdam moest eerder stoppen. In Amsterdam was ook veel wateroverlast door de regen en viel hier en daar de stroom uit. De aanvallen in het Midden-Oosten zijn weer opgevoerd. Amerika viel militaire doelen in Iran aan als wraak voor een beschieting in de straat van Hormuz. Daar werd een schip geraakt. Daarna schoot Iran drones en raketten af op Amerikaanse doelen in Kuwait en Bahrein. En op het WK voetbal is Iran uitgeschakeld. Het komt door gelijkspel tussen Algerije en Oostenrijk. Deze twee plaatsen zich nu allebei voor de 16e finales en Iran kan naar huis. Argentinië won met 3-1 van Jordanië en Lionel Messi verbeterde zijn eigen topscorersrecord. Hij heeft nu 19 goals gemaakt op een WK. Dan het weer van Weer Online. De buien zijn bijna het land uit en er gaat straks de zon weer schijnen. Temperaturen lopen op naar 25 tot 32 graden. Later op de dag weer kans op stevige buien. En tot over het ANP-nieuws.
5: Q-Music, verkeersinformatie dan door Flitsmeister. Op de A44 van Nieuw-Vennep naar Wassenaar ligt heel veel water op de weg. Ter hoogte van Nieuw-Vennep. Moet je richting Wassenaar, dan volg je Den Haag-Leidschendam. Dan ga je over de A4 en de N14. Flitsers zijn gezien op de A1 ter hoogte van Bad Bentheim. Op de A4 van Leiden naar Den Haag bij hectometerpaal 44.3. En er wordt gecontroleerd op de A16 Breda richting Dordrecht 48.1.
7: Q-Music. Jorien Renkema.
5: Goedemorgen voor de zondag. Zometeen kun je lekker meezingen met Snap. Rhythm is a Dancer. Meteen na Sienna Spyro.

hier. Het is ochtend. De plaknacht is officieel voorbij. 7:08, het is een prima tijd om eruit te gaan. Lekker al dat zweet van vannacht eraf douchen en dan beginnen aan een frisse dag. Ja, het is ook echt lekker fris buiten. Toen ik hier net naar Q2 reed was het ongeveer 20 graden. Veel regen gehad onderweg, dus je merkt dat de aarde echt een beetje aan het afkoelen is nu. In ieder geval tijdelijk, want ook vandaag wordt het in heel Nederland weer rond de 30 graden. Maar ik heb dan wel zo'n gevoel dat ja, als je dan een paar dagen die extreme temperaturen hebt gehad, dan voelt 30 graden gewoon bijna als een koele dag, toch? Dat zo, zo klinkt het. Het wordt maar 30 graden vandaag. Nou goed, ik zei net, het is ochtend. Dat is een kleine knipoog naar mijn dochter van 3, Josje. Die heeft op haar kamer een hondje. Die wordt elke ochtend om 7 uur wordt hij wakker. Dan doet hij zijn oogjes open. En dat is voor haar het teken dus van, nou, je mag uit bed. Maar in de praktijk is ze vaak al veel eerder bij ons in bed gekropen. En dan zeggen we altijd, het is nog nacht. Je moet nog even slapen. En als dan om 7 uur eindelijk dat hondje wakker is, dan zegt zij, het is ochtend. Dus bij deze gedraag ik me ook even als die peuter die je wakker maakt. Het is ochtend. We kunnen uit bed. We gaan

Khalifa, Charlie Puth en See You Again. Nou, op Cue Music op deze heerlijke zondagochtend. Waarbij het is afgekoeld, zei ik net al eventjes. Het is het moment om even je ramen open te zetten thuis. Als je nu toch wakker bent, laat alles even doorwaaien. Dat doet Nonja ook. Nonja die meldt zich bijna ieder weekend wel met een prachtige poëtische tekst. Vandaag hebt ze: goedemorgen Jorien, wat een actieve nacht was het. Een indrukwekkend schouwspel van flitsen aan de hemel. En nu voelt de lucht heerlijk fris en koel. Alle ramen en deuren staan open, zodat de frisse wind lekker door het huis kan waaien. Wat kan dat toch een verschil maken? Nu is het tijd voor een heerlijk lange ochtendwandeling. Gemma die is er ook, die zegt: goedemorgen Jorien, vanochtend lekker vroeg opgestaan om te gaan wandelen. Nu een uurtje onderweg, inmiddels heb ik Cue Music aangezet. Fijne uitzending, fijne dag. Exact hetzelfde voor jou, Gemma. Femke zegt: oh, ik zou willen dat de wekker uitgesteld kon worden. Nou, dat kan, hè? De snoesfunctie, die bestaat. Ja, ja, ja, 10 minuten per keer erbij. Maar nee, ik begrijp de boodschap, Femke. Ze zegt: weer een veel te korte nacht en ik ben wel eens toe aan meer slaap dan 4 uur achter elkaar. Sterkte, Femke, hou vol, hou vol. En ook hou vol, zou ik willen zeggen, tegen Jacinta. Die app namelijk een foto. Als je nu toevallig meekijkt via de app van Cue Music, dan kan je hem ook in beeld zien. Jacinta, die is wakker geworden met uit het raam het uitzicht op haar auto waar een boom bovenop is gewaaid. Minder fijn wakker geworden, zegt ze, maar het lijkt goed gegaan te zijn. Nou, op die foto ziet het niet uit alsof het goed gegaan is, Jacinta. Maar goed, misschien ben je inmiddels bezig kijken. Ze gaat naar Dordrecht, vanuit de kop van Overijssel, zegt ze. Dus ja, goed. Als die boom echt bovenop die auto lag, dan was ze waarschijnlijk ook niet onderweg. Dus het zou goed gegaan zijn, Jacinta. Fijne reis. Fijne zondag. En hou lekker de radio op Cue. Hoor je zo meteen Avril Lavigne en Complicated. Daar Sarah Larsson. Dit is Midnight Sun op Cue. Goedemorgen.

0: komt een berichtje binnen van Jessica. Die zegt, ik heb veel te weinig geslapen door dat onweer. Ik moest alles binnenhalen. Omdat alles nog in de tuin stond vannacht. Nou, ik vind het heel leuk als jij ook even van je laat horen via de Q-app. Net als Jessica.
1: De soundtrack van je weekend.
0: Laat me even weten wat je aan het doen bent. Hoe je bent wakker geworden. Wat je plannen zijn voor vandaag. Gewoon eigenlijk zoveel mogelijk praktische. Nou ja, of ook minder praktische. Gewoon zoveel mogelijk informatie over je zondag. Want daar kan ik dan iets leuks mee doen. Daar kan ik dan een liedje bij verzinnen. Dat doe ik iedere weekendochtend. Dan zoek ik een liedje uit aan de hand van jouw weekendplannen. Ik zal je een voorbeeld geven. Gisteren had ik Bianca aan de telefoon. Samen met haar dochter Zoe. Zoe is 7 jaar. Ging meedoen aan het NK trampoline springen in Ahoy, Rotterdam. Daar was airco, gelukkig, vertelde ze. Ja, anders met 38 graden trampoline springen lijkt me wat heftig. En voor Zoe draaide ik toen dit liedje.

0: Levitating van Dua Lipa. En dat betekent zweven. Ik dacht, ja, ik kan wel iets doen met Jump. Maar dat vond ik iets te voor de hand liggend. Dus ik ging voor Levitating als soundtrack van het weekend van Zoe. Nou, dat was dus het idee. Dat is het idee. Laat me zoveel mogelijk info weten over jouw zondag. En dan zoek ik zometeen hoogst persoonlijk voor jou een liedje uit.
1: Ben jij net gestart als ondernemer? Kom meteen professioneel over. Verstuur je facturen eenvoudig en snel met...
2: Als ik terug in de tijd zou mogen, kleine Freek, je hebt echt geen flauw idee wat je allemaal te wachten staat.
3: Door ons werk en door Stef lukt het ons om gewoon te leven en niet stil te gaan staan.
2: Het geeft zo'n leuke afleiding aan iets wat een tijdje gewoon niet zo leuk was.
4: Stream de docu Suzanne en Freek, we vieren het leven. Nu bij Videoland.
1: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen vandaag nog 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
6: 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
8: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste... En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
9: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
10: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
8: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
11: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
11: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
13: Ondersteuning bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Avogel perimenopauze mentaal met safraan. Wat helpt bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens. Nu met 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Lees voor het kopen de verpakking.
14: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting.

0: Biddinghuizen. Trommel je leukste vrienden op en scoor snel je tickets op mudmasters.nl.
1: Start je dag zonder barst.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals Ben & Jerry's of Magnum, diverse bekers, 1 plus 1 gratis. En alle Santa Maria, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
4: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifpui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
6: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
7: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
8: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
9: En ik de onderscheid.

heftigste buien zijn inmiddels het land uit. Op de meeste plekken breekt de zon weer door. Er wordt iets koeler dan de afgelopen dagen. Temperaturen tussen de 25 graden in het westen tot 32 graden in het oosten. Later vandaag weer kans op buien. Q-Music, verkeersinformatie dan door Flitsmeister. Op de A44 van Nieuw-Vennep naar Wassenaar ligt er ter hoogte van Nieuw-Vennep heel veel water op de weg. Moet je richting Wassenaar, dan volg je het beste Den Haag-Leidschendam. Dan ga je over de A4 en de N14. Flitsers zijn gezien op de A1 ter hoogte van Bad Bentheim. Op de A4 van Leiden naar Den Haag behekt met de paal 44.3. En er wordt

0: Ja, dit appje zag ik hier. Dacht ik, ik moet hier even achteraan werken of achteraan bellen. Want was dit nou zo niet leuk?
1: De soundtrack van je weekend.
0: Steffi, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Was het zo stom in Toverland dat je nu alweer met gierende banden naar huis gaat?
2: Nee, zeker niet. De man met de hamer kwam om de hoek. Dus we redden het niet meer om nog langer te blijven.
0: Maar je moet me even helpen. Want jij appt dat jij gisteren om 4 uur bent aangekomen in Toverland. En dat je nu dus alweer naar huis gaat. Dus hoe lang heb je daar dan rondgelopen in dat park? Dat is toch maar heel even.
2: Dan hebben we er 14 uur gelopen, 15 uur. Nou ja, zoiets ongeveer. Pak een beet. Nee, wij zijn gistermiddag om 4 uur in Toverland aangekomen. Omdat Toverland 25 jaar bestaat, zijn zij vanaf gisterochtend 9 uur tot vanochtend 10 uur open. Dus 25 uur achter elkaar.
0: Oh.
2: En in die 25 uur hebben ze verschillende tijdsblokken met allemaal entertainment en lasergamen met vampieren. Of dansen met vampieren en lasergamen in attractie. En zo zijn we eigenlijk een beetje de nacht doorgekomen.
0: Dus jij hebt gewoon de hele nacht in een pretpark gelopen?
2: Ja, dat klopt.
0: Wauw, wat leuk.
2: Maar ja, was wel echt super vet.
0: Was het dan ook druk?
2: Ik vond het echt heel druk. Er waren ook mensen die meededen aan een 25-uurs-challenge. Dus die waren echt vanaf gisterochtend 9 uur tot vanochtend 10 uur. En daar waren ook echt heel veel mensen nog van aanwezig.
0: Wauw. Dus, was het weer dan? Want de temperatuur was wel prima volgens mij. Maar hebben jullie nog noodweer gehad?
2: Ja, we hebben ook noodweer gehad. We hadden net de eindshow met het vuurwerk gehad om 11:30. En toen zagen we het al flitsen op de achtergrond eigenlijk. En toen hebben we op een gegeven moment toch maar besloten om naar binnen te gaan. Omdat het in één keer heel dichtbij kwam. En toen brak het wel echt stevig los.
0: Oh nee, maar er is verder niks afgelast. Het kon gewoon allemaal doorgaan zoals het gepland was.
2: Nou, ze hebben wel bepaalde activiteiten omgegooid. Want eerst was dus het lasergamen met de vampieren. En dat is dus omgegooid in dansen met vampieren en lasergamen in een andere attractie.
0: Oké.
2: Dus ze hebben wel wat aanpassingen gedaan. En we konden ook eigenlijk als volwassenen spelen in een speelkasteel. Maar ja, dat is ook niet door.
0: Ik weet niet wat ik hoor, joh. Terwijl ik lag te slapen, was er dus gewoon een heel festival in een pretpark ergens in Nederland. Waar gewoon de hele nacht het doorging. En heb je dan nog wel ergens een powernapje gedaan? Misschien gisteren of zo?
2: Vannacht toen het dus begon te onweren, zijn we naar binnen gegaan en hebben we een powernapje op een bankje gedaan. Niet heel comfortabel. Maar ja.
0: Nou, dat snap ik wel, dat je nu om 7:45 denkt, gierende banden naar huis.
2: Ja, zeker. Koffie zit in de hand, in de beker, want die hebben we wel nodig.
0: Ja, dat snap ik. Nou, leuk zeg. Ik zat even te denken, wat kan ik voor jullie draaien? En toen zat ik een beetje in die toversfeer, want ja, Toverland. En toen kwam ik uit op Mystical Magical van Benson Boone.
2: Super vet, ja.
0: Wel thuis, Steffi, en wel trust alvast, hè?
2: Dankjewel, hè.

weet nog zo goed dat dit liedje uitkwam in 2011. En dat echt de hele wereld daarvan in een ban leek te zijn. Somebody That I Used To Know van Gotye. Dat was in ieder geval zo in mijn omgeving. Iedereen zei, wauw, dit liedje, heb je dat al gehoord? Dat is zo goed, dit is echt niveau Beatles. Nou, het mogen duidelijk zijn, inmiddels is het ook nog zieker geworden. Gotye dus, 15 jaar na dato, nog steeds op de radio en nog steeds goed. En hij heeft zich trouwens zelf helemaal teruggetrokken, hè, na dat grote succes. Hij is helemaal uit de schijnwerpers gegaan en hij werkt nu alleen nog maar achter de schermen aan, ja, projecten die hij gewoon heel leuk vindt, maar die niet per se hele grote successen worden en die je dus, nou, eigenlijk niet meer op de radio hoort. Nou, alles behalve teruggetrokken uit de schijnwerpers is Taylor Swift. Die heeft in haar leven honderden stadionshows gedaan, maar binnenkort staat ze op het allerbelangrijkste podium van haar leven. Voor het altaar, om te trouwen met haar Travis Kelce. Geruchten zijn dat het 4 juli gaat gebeuren. Dat is volgende week zaterdag. Nou ja, professioneel gezien heeft ze zichzelf ook weer op een voetstuk gehesen. Want ze heeft ook een nieuwe single die de soundtrack is van de nieuwe Toy Story film. Dat is deze. I Knew It, I Knew You. Taylor Swift.

Ik kan haar nog 1 week afkondigen als Taylor Swift. Vanaf volgende week is Taylor Kelce. I knew it, I knew you, hoorde je op Q. En zometeen naar achter deze heerlijke zomerhit.

0: van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
1: Dat gaan we vieren.
0: Zo goedkoop, daar word je fan van. Dat gaan we vieren. Aldi.
2: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
1: Dat gaan we vieren.
0: Dus nu naar Aldi.
3: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk.
4: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
7: Zou 2 glaasjes bubbels mogen voor mij en mama?
8: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
9: Kijk eens dames, 2 glazen bruiswater.
8: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
6: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
10: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
11: Toyota Mania duurt nog 3 dagen. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
12: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
13: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
12: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
11: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
14: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
15: Loop binnen bij Bruna voor een gratis zomertas. Je ontvangt hem bij aankoop vanaf €15. Dus hup naar de winkel voor een mooie tas en heel veel vakantieplezier. Een goed verhaal begint bij Bruna.
16: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
17: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
18: Je denkt misschien, dynamische energie, niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
19: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
20: doei doei!
19: Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker.

0: 3FM en nieuws van 8 uur. Dit is Ronald Remmelswaan.
1: Goedemorgen. Noodweer heeft vannacht voor flink wat overlast gezorgd. In het Utrechtse Snelrewaard ontstond een grote brand nadat de bliksem in een nok van een woning was geslagen. Ook in Amsterdam-Zuid vatte een dak vlam. Ook in Wassenaar, Nunspeet, Boskoop en het Groningse Toornwerd braken branden uit na blikseminslag. Door de storm waaiden in Brabant bomen om en was er schade aan daken. In Veldhoven kwam zelfs de hele kap van een monumentale molen naar beneden, met wieken en al. Het TT in Assen moest gisteravond het programma een paar keer stilleggen. Een optreden van Danny Vera werd afgelast. Oekraïne heeft in Zuid-Rusland een olieraffinaderij in brand geschoten met drones. Er zijn volgens Rusland een dode en een gewonde gevallen. Rusland schoot raketten af op Kiev, daardoor vielen 2 gewonden. En in Venezuela is een jongen van 11 3 dagen na de aardbevingen levend teruggevonden onder het puin. De interim-president postte er een video van en noemt het een bron van hoop voor het hele land. Er worden nog 10.000 mensen vermist, meer dan 1.400 zijn doodgevonden. Dan het weer van Weer Online. We beginnen de dag met veel zon. Het wordt in het binnenland rond de 30 graden. Aan de kust is het met 25 tot 28 graden iets minder warm. Vanmiddag meer wolken en in het zuidoosten kans op stevige buien. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Q-Music, verkeersinformatie door Flitsmeister dan. Op de A44 van Nieuw-Vennep naar Wassenaar ligt ter hoogte van Nieuw-Vennep veel water op de weg. Moet je richting Wassenaar, dan volg je Den Haag-Leidschendam. Over de A4 en de N14 ga je dan. Er wordt ook druk geflitst deze zondagochtend op de A1 ter hoogte van Bad Bentheim. Op de A4 van Leiden naar Den Haag bij 36.7. Controle op de A10 van de Zeeburgertunnel naar de A10 Noord bij 4.0. De A16 dan van Breda naar Dordrecht bij hectometerpaal 48.1. En op de A16 van Dordrecht naar Breda, de andere kant op dus, daar staan ze bij 58.5.

Sofia. Hij is de man van El Mismo Sol, Alvaro Soler. Maar dit was volgens mij de opvolger, zo even uit mijn hoofd, van El Mismo Sol. Sofia, hoorde je. Het is wel een grappige guy, die Alvaro Soler. Hij is geboren in Barcelona, heeft een Spaanse moeder, maar zijn vader is Duits. Hij heeft met zijn ouders jaren in Japan gewoond, maar tegenwoordig woont hij in Berlijn. En de clip van het liedje dat je net hoorde heeft hij opgenomen in Cuba. Dus het is echt een cosmopoliet, zoals je zou kunnen zeggen, Alvaro Soler. En nu op cue, een Amerikaanse, die heeft gestudeerd in Amsterdam. Haar naam is Stella Lefty. Daar in Amsterdam ging het niet zo heel goed met haar. Ze was daar niet echt heel erg gelukkig. En eigenlijk om de ellende een beetje te vergeten, begon ze een muziekcarrière, zou je kunnen zeggen. Ze ging via TikTok allemaal liedjes maken. En nou, dat ging best wel heel erg goed. Inmiddels is ze terug naar Amerika, heeft ze Amsterdam achter zich gelaten. En heeft ze een dikke hit met de single die genoemd is naar een stad in Amerika waar ze niet zelf woont, maar die wel heel erg mooi is. Ik ben er ooit geweest. Boston. Zijn we internationaal georiënteerd, hè, deze ochtend. Stella Lefty op cue.

0: Gaga en Poker Face. Misschien heb je het de afgelopen dagen met die bloedhitte ook wel eens gedacht. My body isn't ready. En dat is precies de titel van onze nieuwe alarmschijf. Maar nee, die gaat niet over dat het warm is buiten. My Body Isn't Ready is de nieuwe single van Samber. En dat is eigenlijk best wel een serieus liedje. Gaat over onzekerheden over hoe je eruit ziet. Dat vertelt Samber zelf even.
1: This song I wrote, you know, about something I've been struggling my whole life, which is, you know, issues with my body image. And I feel like I, growing up, you know, feeling like I look different from the other kids in school. I always wanted a song that talked about that.
0: Nou, ik zal nog even vertalen voor als het te snel ging. Hij vertelt dus dat hij altijd al heeft gestruggeld met hoe hij eruit ziet. Hij vond altijd dat hij er anders uitzag dan andere kinderen op school. En hij wilde een liedje schrijven dat daarover gaat. En als je dan naar de tekst van het nummer luistert, dan snap je ook ineens veel beter wat hij bedoelt. Dat het heel moeilijk is om de liefde te vinden als je niet van jezelf houdt. Daar gaat dit liedje eigenlijk over. En het klinkt als een cliché, en dat is het misschien ook wel. Maar de boodschap van Samber is, je bent niet de enige met die gedachten. Je bent niet alleen. En dat verpakt hij dan in een verdomd goed liedje.

0: Sheeran op Q. En zometeen na 8:30 hoor je deze klassieker van Cyndi Lauper. En deze hit van Bebe Rexha. VGZ helpt de zorg vernieuwen.
1: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
0: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
2: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
2: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier. Nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Scoola.nl.
5: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
6: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
7: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
6: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
4: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton.
11: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
12: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
13: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
14: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
15: Deze zomer pakken ze je niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Keukenkopers, opgelet. Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
18: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
19: De beste plek voor jou, NVM. Het is

0: Biddinghuizen. Trommel je leukste vrienden op en scoor snel je tickets op mudmasters.nl.
1: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
2: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
3: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt.
4: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
5: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
1: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
6: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
1: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
7: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Pepsi, Rivella of Sissi, 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En snacktomaatjes, 500 gram, ook 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
8: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
9: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
11: We beginnen de dag met veel zon. Later ontstaat er meer bewolking. Met vanuit de tijd oosten ook kans op een stevige bui. Het wordt iets koeler dan de afgelopen dagen. Temperaturen tussen de 25 graden in het westen tot 32 graden in het oosten. Q-Music, verkeersinformatie door Flitsmeister. Met een kleine file op de A28 van Hoogeveen naar Assen doe je er tussen de brug over het Oranjekanaal en Assen-Zuid 4 minuten langer over. 3 kilometer file daar. Flitsers dan, die zijn gezien op de A1 ter hoogte van Bad Bentheim. Op de A16 Breda richting Dordrecht bij 48.1. En er wordt gecontroleerd op de A28 van Zwolle naar Meppel bij 109.7. Jorien Renk.

maakt niet zo Wat ik wilde zeggen is, het maakt niet zoveel uit hoe oud je bent. Dikke kans dat je deze gewoon helemaal kan meezingen. Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun. Was een hit in 1984. Maar het origineel werd al een aantal jaar daarvoor geschreven. In 1979 was er ene Robert Hazard die dit liedje maakte. Luister even.

cassettebandje. Het is eigenlijk nooit verder gekomen dan een demo, deze van Robert Hazard. Maar Cyndi Lauper kreeg dat nummer in handen en die gaf er een eigen draai aan. En als ik zeg een eigen draai, dan moet ik ook echt een eigen draai. Want de titel van het nummer van Robert Hazard was eigenlijk ook een beetje anders. De titel was namelijk Girls Are Having Sex. Nou, dat moest dus allereerst al anders volgens Cyndi Lauper. En ook die hele tekst, die maakte zij veel feministischer. De sound werd wat gepolijster, zoals je hoorde. En nou, ik hoef je niet uit te leggen hoe dat is uitgepakt. 1984, 11 weken lang in de...

40. Nou, we blijven nog even in de girls sferen. Want in de huidige top 40 is Harry Styles al 16 weken te vinden met deze knaller. American Girls. Die bedenken ook heel veel van.

zeg toch? Sunny Days. Ook vandaag gaat de zon weer volop schijnen. Vooral vanochtend en vanmiddag. Richting de loop van de avond neemt de kans op een bui vanuit het zuidoosten weer een beetje toe. Maar wel lekker om alles even tegen elkaar open te zetten deze ochtend. Dit is ook meteen lekkere inspiratie voor je stemlijst van de Q Top 500 van de zomer. Ja, daar moet Sunny Days toch al hoog in eindigen. Nou, als je de Q-app of de website van Q opent, dan zie je hem groot in beeld. De pagina om jouw stemlijstje door te geven voor de heetste hitlijst van het jaar. De Q Top 500 van de zomer. 40 favorieten kan je aan ons doorgeven, jouw 40 favoriete zomerhits. En als de temperaturen dan binnenkort weer een keer door het dak gaan, dan hoor je dus 5 dagen lang die lijst op Q Music. De Q Top 500 van de zomer. Maak nu je stemlijst, qmusic.nl of in onze app.

0: dans.
1: Ja, nou, vreugdedansje snap ik dat je dat wil doen. Hè? Na 38 graden, een paar dagen, is het vandaag 30 graden. Maar het is nog steeds warm. Dus doe een beetje rustig aan.
2: Foute been uit bed.
1: Wat betreft dat dancing with somebody. Mando Jouwe hoorde je op cue. En zo meteen na 9. Bas van Nimwegen, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Jorien.
1: Wat ben jij van plan zo meteen voor het foute been uit bed?
3: Ja, je zei het al, die bloedhitte. Ben jij er klaar mee of niet?
1: Nou, het voelde wel een beetje als overleven de afgelopen dagen.
3: Wel,
1: gisteren lag ik echt op een tuinbank. Gewoon te wachten tot het een beetje zou gaan waaien of koeler zou worden. En ik dacht, ik moet gewoon niks doen. Ik moet gewoon stil liggen en wachten tot dit voorbij is.
3: En dan zweet je al kapot.
1: Ja. Ja. Maar wat wel een hele goede tip is, dat heb ik gisteren ook al op de radio genoemd. Maar ik ga het nog een keer zeggen. Wij hebben dus thuis een neveldouche gemaakt. Oh. Dat klinkt heel fancy, maar we hebben dus gewoon een stuk tuinslang opgehaald. Daar heeft mijn vriend met een hete naald allemaal gaatjes in geprikt. Oh. En als je dat ophangt en er dan water op zet, dan heb je dus gewoon zo'n hele fijne nevel.
3: Dat hangt bij jullie in de slaapkamer nu.
1: Nee. In de tuin uiteraard. Maar dat is wel een goed
3: idee. Ja. Nou, het is nu natuurlijk iets koeler gelukkig, maar ik hoor zoveel geklaag om me heen van mensen die er heel onklaar zijn, mee zijn. Dus daarom dacht ik, laten we op zoek gaan naar foute verkoelende liedjes.
1: Leuk.
3: Dus Ice Baby.
1: Ja, natuurlijk. Ijskoud van Nielsen.
3: Ja, ook een goeie.
1: Is je wishful thinking.
3: Of Why, Tell Me Why.
1: Oh,
3: en lekker drie er doorheen.
1: Ja, leuk. Cold as Ice.
3: Goeie. Of Cool and the Gang kan natuurlijk ook.
1: Ook een hele leuke. Nou, we moeten niet te veel gas voor de voeten wegmaaien van de mensen. Dus kom vooral door via de Q-app. Heb jij een idee voor een fout liedje met een verkoelend effect? Kom maar door.
4: Denk jij hetzelfde als Mattie, Marieke of Annemarie? Elke ochtend
2: om 9:30.
4: Voordeel.
5: Nadeel.
4: Goud.
5: Zilver.
4: Fontein.
5: Water.
6: Ja, mijn god.
4: Het laatste woord is ketting.
6: Armband.
1: Armband.
2: Ben jij de volgende?
4: Win 2500 euro.
2: Mattie en Marieke's 4 op een rij.
7: Mattie en Marieke. Q-Music.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar 2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
9: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
11: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
12: Kijk, het is een last minute super sale bij Price 5 vakanties.
11: Dus?
12: Dus als je slim bent, boek je nu pap.
11: Ah, met superkorting.
12: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
11: Prijsvrije vakanties.
13: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
11: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de last minute supersale.
13: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
14: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.

0: Vlieringhuizen. Trommel je leukste vrienden op en scoor snel je tickets op mudmasters.nl.
1: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
2: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar 1,95. I'm loving it.
3: Ondersteuning bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Avogel perimenopauze mentaal met safraan. Wat helpt bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Nu met 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Lees voor het kopen de verpakking.
4: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
5: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
6: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
7: Juich mee met Oranje. Score je eigen Jumbo juichjack en personaliseren met unieke juichjack-emblemen. Bij besteding vanaf €35 krijg je 1 gratis pakje emblemen extra. Samen juichen voor Oranje, dat is de ja van Jumbo.
8: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor. Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
11: e-boekhouden.nl. Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
12: e-boekhouden.nl. Nu, 15 maanden gratis voor starters.
13: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
14: Dat gaan we vieren.
13: Zo goedkoop, daar word je fan van. Dat gaan we vieren. Aldi.
15: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
13: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
14: Dat gaan we vieren.
13: Dus nu naar Aldi.
16: Exact 9 uur. Goedemorgen, Kim is het nieuws. Krijgen we Ronald Remmelswaan.
17: Goedemorgen. Door de storm vannacht rijden de treinen nog niet helemaal lekker. Bij Gouda sloeg de bliksem in en daardoor rijden geen treinen naar Rotterdam en Den Haag. Het duurt nog even, want ze konden pas gaan repareren toen de storm was gaan liggen. Op veel andere plekken liggen bomen en takken op het spoor en rijden er minder treinen. Door blikseminslag is op veel plekken brand geweest. In Landsmeer was brand op een zolder, 1 persoon raakte gewond en de buren moesten hun huis uit. In de buurt van Oudewater was een grote brand in een woning met een rieten dak. En in Veldhoven is een monumentale molen vernield. De kap en de wieken liggen op straat. Er is opnieuw een kind levend onder het puin van de aardbeving in Venezuela gehaald. Het is een jongen van 11. De interim-president noemt het op X een teken van hoop. Gisteravond was er opnieuw een aardbeving in hetzelfde gebied van de bevingen woensdag. Er worden nog 10.000 mensen vermist en er zijn ruim 1.400 doden. En Argentinië won vannacht met 3-1 van Jordanië en dat was niet het enige feestje. Messi scoorde zijn 19e doelpunt op een WK en verbeterde zijn eigen record. Het is zijn 6e doelpunt dit WK voor Argentinië. Dat is groepswinnaar geworden. De eerste tegenstander in de knock-outfase is Kaapverdië. Dan het weer van Weer Online. We beginnen de dag met veel zon. Het wordt in het binnenland rond de 30 graden. Aan de kust met 25 tot 28 graden iets minder warm. Vanmiddag meer wolken en in het zuidoosten kans op stevige buien. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Dan Q-verkeer van Flitsmeister met één file op de A28 Hogeveen-Assen. Tussen de brug over het Oranjekanaal en Assen-Zuid kom je in 8 minuten. Controles, eentje op de A16 Breda-Dordrecht. Opletten ter hoogte van Zevenbergshoek staat ze bij 48,1. Q Music. Bas van Nimwegen.

0: Bring Back You. En Fever Dream.
1: Met je foute been uit bed.
0: Hey Suzanne, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Zo, staat tuinhuisje nog in de tuin bij je?
2: Jazeker.
0: Ja? Heeft het bij jou ook zo gestormd afgelopen nacht?
2: Het was vreselijk.
0: Niet te doen, hè? Hoe ging het eraan toe? Ben je wakker geworden? Of?
2: Jazeker. De onweer was... ik denk dat het bij ons aardig geschampt heeft. Maar het regen en het waaide wel heel hard. Ja,
0: waar zit je in Nederland?
2: In Vianen, vlak onder Utrecht.
0: Oh ja, precies. Ja, volgens mij overal in het land dat het echt wel tekeer is gegaan.
2: Hey, ja, zeker.
0: En wat zijn de plannen voor deze zondag?
2: Wij zijn onderweg op vakantie. Naar vakantie, dus...
0: Oh, wat lekker.
2: Ja.
0: Waar gaat de reis naartoe?
2: Richting Zweden.
0: Oké, okay, wat goed. Wat leuk. En hoe gaan jullie daar? Gaan jullie kamperen of in een hotel? Of,
2: ja, we gaan kamperen.
0: Ah, heel goed. En dan gewoon een tentje?
2: Nee, we doen het wel wat luxer met de caravan.
0: Nee, Suzanne, die gaat niet meer op een luchtbed liggen, hoor ik.
2: Wat zeg je?
0: Ik zeg, Suzanne gaat niet meer op een luchtbed liggen.
2: Nee, zeker niet.
0: Die tijd is voorbij.
2: Hey, absoluut.
0: Hoe is het weer in Zweden nu?
2: Ja, het is wel een stukje minder. Begin 20 graden. Dus op zich prima om wat te doen.
0: Oké, nou wel lekkerder dan die 40 graden die we gehad hebben natuurlijk.
2: Dat zeker.
0: Ja, want we waren op zoek naar verkoelende liedjes. Hoop mensen die klagen om me heen, moet ik zeggen, over die bloedhitte. Hoe sta jij daarin?
2: Klagen doet iedereen natuurlijk en dat doe ik ook. Maar weet je, we moeten het ermee doen. Iets anders kunnen we niet.
0: Nee, zo is het ook. Ja, het is zo ook weer voorbij natuurlijk. Hè, zo is het ook.
2: Ja, daarom.
0: Nu waren we op zoek naar verkoelende foute liedjes. Waarom deze?
2: Regen is altijd prima.
0: Regen? Ja, daarom ga jij naar Zweden toe, hè?
2: Daarom ga ik naar Zweden, inderdaad.
0: We gaan de foute benen uit bed zoeken naar je opsturen, Suzanne.
2: Helemaal goed.
0: En ik ga de Weather Girls voor je draaien. Fijne vakantie.
2: Fantastisch. Oké, dankjewel.

Daarvoor de suggestie van Suzanne en met je foute been uit bed. It's Raining Man van The Weather Girls. Heeft geen uitleg nodig, toch, na afgelopen nacht? We waren op zoek naar foute liedjes. Kunnen we wel gebruiken na afgelopen dagen die een beetje afkoelend waren. Maar komende dagen wordt het echt top weer, hè? Rond de 25 graden met zon. Zo willen we die zomer gewoon een beetje hebben in Nederland, hè? Niet te gek. Met dit temperaturen is het eigenlijk perfect ook om binnenkort de Q-top 500 van de zomer weer van zolder te halen. Ik hoorde Jorien er een uurtje geleden nog over. Je kan namelijk je favoriete zomerliedjes weer doorgeven. Doe je via Q-music.nl of in de Q-music app. Als er maar een paar dagen echt lekker zomers is, dan doen we de top 500 van de zomer op Q. Ik wil je toch even een van mijn suggesties laten horen. Dit mag best wel inspiratie zijn voor jouw stemlijstje. Een van mijn ultieme favoriete zomerliedjes. Vorig jaar nog op nummer 49 in de lijst. Kate Ryan, dit is Desenchanté bij Q.

0: je vannacht niet wakker zijn geworden van al dat onweer en de storm, dan zorg je zo meteen wel voor dat je rechtop in bed zit. Ja, je wordt sowieso wakker met de draaiorgel van Joris. Hij gaat weer een liedje draaien op zijn draaiorgel. Aan jou de taak om te raden welk liedje die draait. Maak je kans op het Q-prijspakket. En ook X-Alarm schrijft van Bruno Mars. Heerlijk liedje. On My Soul, hoor je zo op Q.
1: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
2: Kom maar verder.
1: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
2: Hij is weer klaar.
1: QuickFit en weer verder.
3: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
8: Loop binnen bij Bruna voor een zomerlang leesplezier. Heerlijke romans, bloedstollende thrillers en de allerleukste kinderboeken. Nu, tijdelijk, 2+1 gratis. Dus kom langs in de winkel of op bruna.nl. Een goed verhaal begint bij Bruna.
9: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
10: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
11: Ik heb letterlijk niks.
12: Het gaat de hele dag regenen, hè?
13: Nee, ik heb geen regenjas.
14: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
15: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
15: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
17: Laat die wasmachine maar draaien hoor. Nu Lenoir vloeibaar wasmiddel. Pots, wasverzachter en geurbooster. 3 voor maar €15. Wasmand in de hand. En op naar...
18: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelen.
19: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
20: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
21: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
22: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes. 1 euro. En Optimaal drinkjoghurt, een literpak, ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
23: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken.
0: En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
2: Sorry, het is WK.
23: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Samsung 5000 serie 8 kilo energiezuinige wasmachine voor €469. Mediamarkt.
24: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
25: Hier mis ik weer van Weerplaza. Vanochtend is het zonnig. Wel wat koeler dan de afgelopen dagen. 30 graden is nog lekker. Vanmiddag meer wolken en ook kans op stevige buien. Q-verkeer van Flitsmeister met één file op de A28. Valt mee Hoogeveen-Assen tussen de brug over het Oranjekanaal en Assen-Zuid. Kom je in 5 minuten.
26: Bas van Nimwegen.
25: Two Brothers on the Fourth Floor. Hoor je zo. Na Teddy.

0: Never Alone met Q-Music.
1: Joris,
2: daar is Joris.
0: Je ochtendritueel op zondagochtend. Dan jengelt hij je weer wakker met zijn draaiorgel. Joris ten Haven, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Hoe is het leven?
1: Nou, het gaat wel goed.
0: Ja?
1: Ja, lekker gewerkt deze week. En ik moet zo meteen zelfs nog even op pad.
0: Oh, waar moet je naartoe?
1: Nou, ik moet bij een kerk draaien zo meteen.
0: Een kerk?
1: Ja, op zondagmorgen. Hoe vind je dat?
0: Ze denken, dat doen ze wat anders dan het kerkorgel.
1: Nou, ik zou je vertellen, Bas. Er is hier in Zuidlaren een hele grote psychiatrische instelling. En dat zitten niet alleen mensen die gek worden van mijn draaiorgel. Dat is er niet speciaal voor opgericht. Ik maak hem zelf al.
0: Ja, precies.
1: Ik weet wat jij gaat zeggen. Ja, maar daar hebben ze een geestelijk verzorger. En die neemt afscheid. En bij de uitgang van de kerk staat straks een lekker vrolijk draaiorgel met een hapje en een drankje.
0: Ach, wat goed. Wat gezellig. Ja, hey, moet jij nog naar Amerika trouwens voor de WK voetbal?
1: Ja, daar ga ik heen natuurlijk. Hè?
0: Nou, ik denk, misschien vraagt de KNVB jou nog. Ze hebben Orgel Joker, gaan ze ook nog invliegen, toch? Dat is ook een idee.
1: Ja, zij rijdt mij heel erg in de wielen steeds, ja, die Orgel Joker.
0: Ja, eigenlijk. Grote concurrent.
1: Ze helemaal niet door natuurlijk. Ja, eigenlijk wel. Nou ja, leuk dat ze gaat. Nee, ik ben niet gevraagd. Nee.
0: Nou, wie weet, de finale kan nog, hè? Dat ze dan echt met een klapper uit willen. Dan bellen ze ja.
1: Ik heb een hele mooie oranje popperie, dus dat komt helemaal goed.
0: Voor nu ga je gewoon een liedje draaien op de radio. Weet je welk liedje Joris draait? Stuur deze kant op via een berichtje met de Q-Music app. Maak je kans op het Q-prijzenpakket? Ja, moeten we nog iets weten vooraf?

0: bij Key Music Love Somebody. Daarvoor nog die ex-alarmschijf. Lekker liedje is dat. Bruno Mars en On My Soul.
1: Horis. Daar is Joris.
0: En Horis, daar is Tessa. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Heb je al een cadeautje voor je moeder, Tessa?
2: Ik had zoals eerder deze week jarig, dus ik heb al cadeautjes gegeven.
0: Ach, wat goed. Gefeliciteerd nog.
2: Dank je wel.
0: Wat voor cadeautje heb je gegeven?
2: Deze Pandora-beeldjes gekregen.
0: Wat voor beeldjes?
2: Van Pandora. Dat zijn armbanden waar je beeldjes met gebeurtenissen kan toevoegen.
0: Wat een mooi cadeau. Nee, ja, ik dacht, anders kan je misschien nog een draaiorgen cadeau doen.
2: De cadeautjes heeft ze al gehad.
0: Ja, precies. Ik zou heel snel door. Ja. Nee, maar anders staat vandaag een draaiorg voor de deur te jengelen natuurlijk. Dan
3: Joris.
0: Dan komt Joris nog even draaien, Tessa, maar... Ja, precies. Ja, nee, ik snap het ook hoor. Hey, verder kan het hoogtepunt van de dag natuurlijk ook gewoon het chemische prijspakket worden wat je binnensleept. Want jij denkt te weten wat Joris op zijn draaiorg wil draaien.
2: Ja, klopt.
0: Wat dacht je te horen?
2: Ik dacht Señorita van Shawn Mendes en Camila Cabello.
3: Ja, dat is hem hoor. Dat is helemaal goed. Hartstikke reden, daar is hij.
0: Ja, dat is hij. Hartstikke goed, Tessa. Gefeliciteerd. Het chemische prijspakket komt je kant op.
2: Dankjewel.
0: En dat draaiorgenconcert, dat laten we dan maar achterwege, denk ik, hè?
2: Al was het liedje wel heel leuk geweest.
0: Ja, dat wel. Ja. Nou, wie weet. Ooit nog een keer. Ik wens je nog een mooie zondag, Tessa.
2: Dankjewel.
0: Doeg.
2: Doeg.
0: Shawn Mendes, Camila Cabello.

0: Nickelback bij Q Music. Hey, hey, I wanna be a rockstar. En rockstar, zometeen Summer. Homewrecker komt eraan en ook Offenbach hoor je zometeen.
1: Oranje fans opgelet, KPN.

Het zonlicht binnen. Met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak.

0: Veringhuizen. Trommel je leukste vrienden op en scoor snel je tickets op Mudmasters.nl.
1: Smeuïg en rijk gevuld? Dat is de krentenbol van FOMAR. Als beste getest, nu 8 bollen voor €1,69 bij...

0: En er is altijd een Veldzinkantoor bij jou in de buurt. Ga eens langs. Bijvoorbeeld voor een verzekeringspakket dat past bij jouw situatie. Helder en onafhankelijk. Dat is een
1: Veldzinkadvies. Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl.

0: prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
2: we Oranje. De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
3: Weekend deal bij Karwei. Alleen vandaag nog vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
4: Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat, always maandverband en inlegkruisjes 5 voor 10 euro. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Hallo, Odido hier. Dit weekend heb ik iets extra leuks voor je. Bestel tot en met zondag de Samsung Galaxy S26 Plus of S26 Ultra met extra weekendvoordeel. En krijg er een Galaxy Tab A11 Plus bij cadeau van €329. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
7: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
8: Oh, wat een goal!
9: Goal?
10: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
11: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
12: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL. Let's
13: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar, voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
12: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
14: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
15: Het is 10 uur. Het Q Music News krijgen van Ronald Remmelswaan.
16: Goedemorgen. Door het hele land hebben de treinen last van stormschade. Bij Gouda sloeg de bliksem in en daardoor rijden er geen treinen naar Rotterdam en Den Haag. Ook rijden er geen treinen tussen Breda en Tilburg en tussen Utrecht en Amersfoort door bomen en takken op het spoor en een kapotte bovenleiding. Op veel andere plekken rijden minder treinen. In de buurt van Antwerpen is vannacht de bliksem ingeslagen in een kampeerboerderij waar 24 kinderen logeerden. De schuur waar ze lagen te slapen vloog in brand. Alle kinderen zijn geëvacueerd. 2 moesten naar het ziekenhuis. Door het noodweer is in Veldhoven vannacht een oude molen zwaar beschadigd, maar de eigenaar is van plan hem te gaan restaureren. Ik ben heel blij dat er niemand gewond is geraakt, zegt hij. De kap van de molen woei los en klapte met wieken en al op de grond. De molen is al ruim 100 jaar familiebezit. En volgens Bahrein is er een woongebouw geraakt bij aanvallen van Iran op Amerikaanse doelen. Zouden geen doden zijn. Ook Kuwait werd aangevallen. Het is de tweede dag op rij dat er weer wordt geschoten door de VS en Iran na het staakt het vuren. Begon met een Iraanse aanval op een tanker in de straat van Hormuz. Dan het weer van Weer Online. Het warmt weer snel op met veel zon. Het wordt vanmiddag zo'n 30 graden in het binnenland en 25 tot 28 aan de kust. In de loop van de middag meer wolken met in het zuidoosten kans op stevige buien. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Dan Q-verkeer van Flitsmeister met 2 files gemeld. De A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en de Nederlandse grens kom je in 7 minuten. En de A28 Hogeveen-Assen tussen de brug over het Oranjekanaal en Assen-Zuid. Daar is je vertraging 5 minuten.
17: Q-music. Bas van Nimwegen.
15: Er is nog een storm op komst. Hurricane van Offen.

nog in de tuin of ligt hij bij de buren van drie huizen verder? Ja, op sommige plekken is het flink tekeer gegaan vannacht. Of tenminste, volgens mij vooral waar niet. Misschien ben je ook wel wakker geworden vannacht. Bij mij was het een uurtje van 2-3. Dat ik echt recht op het bed zat. Ik weet niet of het nou de wind was of een klap onweer, maar het stormde echt, hè. Waaien en het onweerde ook aan één stuk door, had ik het idee. Op een hoop plekken is de bliksem ook ingeslagen, zag ik. Lotte, die stuurt, ik heb een hondje die ontzettend bang is van onweer. Dus die zat 2 uur lang te hijgen en te trillen vannacht. Ja, meerdere appjes die binnenkomen ook van omgewaaide bomen. Gelukkig zijn we voorlopig van de plaknachten en de onweer in ieder geval af. Komende week wordt het echt een stuk aangenamer. In ieder geval qua zomerweer. Temperatuur rond de 25 graden. Gewoon lekker zonnig, dus goed vooruitzicht. Ook fijn dat de festivals en concerten dan natuurlijk niet gecanceld hoeven te worden. Gisteren natuurlijk nog in Zeeland bij Concert at Sea. Daar sloeg de bliksem in, hè. Toen was hij gelukkig net klaar met zingen. Hij stond er ook. Ruben Hille hoort hem nu op Q Music. Winnaar van The Voice of Holland. The 20 Seconds.

Nightje Music samen met Aloe Black in My World op je zondagochtend. Is dat jouw moeder ook bovenaan in de WK-pool met de familie? Of misschien die ene collega die echt de ballenverstand heeft van voetbal? Zo gaat het vaak toch? Bij Q zitten we ook met een groot deel van het bedrijf in zo'n voetbalpoeltje. We hebben allemaal €15 ingelegd. Dus ja, die prijzenpot die is lekker gevuld. Ik wil niet opscheppen, maar nou, het gaat mij nog best goed af, moet ik zeggen. Ik zat net heel even te checken. Ik sta voor nu op een 9e plek. Ja, ik sta er het beste voor van alle Q-DJ's. Het beste prestatie op zich al, toch? Ik zal ook even checken wie dan het minst lekker gaat. Dat is onze Anton Griep van de middagshow. Die staat op plek 52. 52! Ja, die heeft waarschijnlijk Oezbekistan als wereldkampioen ingevuld. Die heeft geen idee natuurlijk. Let even op trouwens, hè, want gisteravond zijn de laatste poolwedstrijden gespeeld. Dat betekent dat vanavond de knock-out fase van start gaat van het WK. Dus, ja, nu moet je je voorspellingen weer in gaan vullen voor de 16e finales. Vergeet dat niet, kan tot vanavond 9 uur. Kun je misschien nog een sprongetje maken richting die top 3. Dat zou lekker zijn.

snel mogelijk te raden welk liedje je hoort. Begin je bijvoorbeeld met alleen de drums, daarna komen er steeds meer instrumenten bij. Hoe sneller je het liedje raadt, hoe meer wasbeurten je van me krijgt. Wil je een poging wagen? Ik daag je uit, stuur dan nu het woord Car Wash in een bericht met de Q Music app.

0: goede voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
2: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
3: Rook?
2: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
3: Nee, rook. Uit de meterkast.
1: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
2: Zo, koffie?
1: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
0: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
3: doei doei
4: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
5: Hey, ben je er weer?
6: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
5: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
6: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
5: Ja, lekker.
7: Je voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
8: Je denkt misschien, dynamische energie, niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
9: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
10: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
11: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
12: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
13: Hola, ¿dónde está mi casa?
12: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
13: Paella, paella.
12: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
13: Buenas noches.
12: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
14: Ondersteuning bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Avogel perimenopauze mentaal met safraan. Wat helpt bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Nu met 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Lees voor het kopen de verpakking.
15: Maal Smit, kom naar Nederland. Op 4 november staat hij in de Ziggo Dome Amsterdam. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/Maal Smit.
16: Word wakker aan het water. Kom tot rust in de natuur. Of voel de zee aan je voeten. Beleef vakantie zoals vakantie bedoeld is. Boek nu met korting tijdens de grote vakantiedeals op europarks.nl.
17: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
18: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
17: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
19: Smeuïg, rijk gevuld... Dat is de krentenbol van Fomar. Als beste getest, nu 8 bollen voor €1,69. Bij Fomar, voordeel markt.
20: Fomar, voordeel markt. Hit beste korting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.

0: En Khalid bij Kimis Can Save My Love. Het is zondagochtend, hoog tijd voor... Bas betaalt je car wash. Normaal maar die storm altijd lekker om even je auto door de car wash te halen. Natuurlijk Dirk, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe lang is het geleden dat je auto door de wasstraat hebt gehaald?
1: Een half jaartje denk ik.
0: Een half? Ja. Zo.
1: Ja.
0: En die zal goor zijn dan?
1: Het is van de buitenkant is die lekker geweest.
0: Jij geeft niks om je auto?
1: Dat is een gebruiksvoorwerp.
0: Ja, ik weet genoeg. Met dit antwoord kan ik mijn conclusies trekken, Dirk.
1: Ja.
0: Nou, dan gun ik jou van harte een ritje door de wasstraat. Moet je natuurlijk wel wat voor gaan doen. We gaan een Bas betaalt je car wash spelen. Je moet zo meteen zo snel mogelijk een liedje zien te raden. Je begint met bijvoorbeeld alleen de baslijn van het nummer. En naarmate je verder komt, dan ga je steeds meer van het nummer horen. Dus dan komt er later ook een pianootje bij. De drums, bijvoorbeeld gitaartje. Nou, hoe sneller je de titel en artiest raadt, hoe meer wasbeurt je van me krijgt, ben je te laat staan met lege handen.
1: Ja, dat moet allemaal goed komen.
0: Je klinkt vol vertrouwen wel.
1: Ja, zeker. Ik denk wel dat ik wel muziekkennis heb in ieder geval.
0: Zo? Nou, hoog van de toren blazen hoor ik.
1: Ja.
0: Nou, laat maar zien dan. Ben je er klaar voor?
1: Ik ben er helemaal klaar voor.
0: Dan ga je 4 wasbeurten.
1: Dankjewel.
0: Welk liedje is dit? Komt uit de Zero's trouwens.
2: 3 wasbeurten.
1: Twee
2: wasbeurten.
1: Anywhere, any place, any time. Van Nina en Kimal.
0: Nou, hartstikke goed. Ja. Nou, ik dacht, dit wordt nog best een pittige opgave. Maar dit heb je hartstikke goed gedaan, jongen.
1: Ja, fijn.
0: Ja, knap. We gaan 2 wasbeurten je kant op sturen. Want dit was inderdaad het goede antwoord. Nou, goed gedaan, man. Ik denk dat ze bij de wasstraat ook staan te kijken van... Hé, wie is die man? Die is half jaar geleden voor het laatst geweest. Nou komt hij 2 keer per week.
1: Lang niet naar je zin.
0: Ze komen je kant op. Fijn weekend.
1: Dankjewel, fijn weekend.

smaakt als het geluid van een mooie melodie in je hoofd en hart. Proef de heerlijke zachtheid en een fantastische kruiden- en bloemenfrisheid. Verschillende goed uitgebalanceerde kruiden zijn gekoppeld en vormen samen deze complexe gin. Huh? Ja. Nou, het is de beschrijving van de gin van Lost Frequencies. Hij heeft dus zijn eigen gin ontwikkeld, hè? Ocus Organic Gin. Goedkoop is het trouwens niet. Nee, voor een mini flesje van 35 centiliter tik je €36 af. Proost. Ik heb hier ook een heerlijke zomerse Lost Frequencies cocktail. Inclusief fantastisch uitgebalanceerde kruiden en bloemenfrisheid. Heerlijke complexiteit. Ja, moeilijk woord inderdaad. Lekkere zomerhit uit 2015. Blijf lekker. Lost Frequencies samen met Yannick Davy. Dit is Reality by Q.

0: Candlelight bij Key Music. Het is bijna 11 uur. Laatste nieuws zometeen met Rebecca.
1: Ja, er zijn weer veel problemen door het noodweer van gisteren. Ik praat je zo even bij.
0: En zometeen in de Top 40 Classic terug naar 28 juni 2009. Toen was er een heel emotioneel moment tijdens een concert. Wat het was voor je zo ook deze komt eraan. Van de

0: Nadeel.
1: Nadeel.
0: Goud.
1: Zilver.
0: Fontein.
1: Water.
2: Ja, mijn god.
0: Het laatste woord is ketting.
2: Armband.
1: Armband.
3: Ben jij de volgende?
0: Win 2500 euro.
3: Mattie en Marikus, vier op een rij.
4: Mattie en Marikus. Q Music.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van 600 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
6: Ik heb een goed idee. Picknick in het park. Met de tafelsausen van Remia is het nog nooit zo lekker geweest. Heerlijk borrelen met je vrienden. Remia, lekkerder wordt het niet.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Everyone from left to right van Holland komt eraan. Go left!
8: Samen juichen en samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
9: Zomer bij Trendhopper betekent barbecue vibes. Scoor jouw nieuwe interieur en krijg bij besteding vanaf 2000 euro... een Trendhopper Kamado barbecue cadeau. Dus shop, chill en grill. Dat is typisch Trendhopper.
10: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf 35.599 euro of 197 euro netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
9: Score die Trendhopper Kamado barbecue. Kijk nu in de winkel of op trendhopper.nl.
11: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En taxi en dubbel fris boost. Een pak van 1,5 liter. Ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
12: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreuk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
13: Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat, al het biodermal, van zonbescherming tot bodylotion, 1 plus 1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi hem vol bij
14: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
16: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
17: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
16: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
18: Hey, wakker worden. Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
19: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
20: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
21: Rook?
20: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
21: Nee, rook. Uit de meterkast.
19: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
20: Zo, koffie?
19: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
18: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.

0: 30. Altijd laag.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Goedemorgen, het Q Music nieuws van nu.nl. Krijgen van Rebecca Looyen.
3: Goedemorgen. Meerdere mensen zijn gewond geraakt door het noodweer dat gisteren over het land trok. In Zeeland werden twee mensen op het strand gevonden nadat ze waarschijnlijk getroffen waren door de bliksem. Ook bij Concert at Sea hadden ze daar last van. 10 medewerkers zijn nagekeken door medisch personeel en een van hen moest daarna naar het ziekenhuis. Ook is er op verschillende plekken brand uitgebroken. De storm zorgt ook voor veel schade op het spoor. Daardoor rijden er al de hele ochtend minder treinen. Er rijdt bijvoorbeeld niks tussen Rotterdam en Den Haag door een blikseminslag. En op verschillende plekken liggen er bomen en takken op het spoor of is de bovenleiding kapot gegaan. Daardoor rijden er ook geen treinen tussen Breda en Tilburg. Op andere trajecten is er vertraging. De meeste problemen zijn begin van de middag waarschijnlijk weer opgelost. Er moet een richtlijn komen voor schermtijd bij baby's en peuters. Die oproep doen wetenschappers na een groot onderzoek naar de impact van die schermtijd. Baby's bouwen zo bijvoorbeeld een minder goede band op met hun ouders. En dat zorgt voor veel problemen op jonge leeftijd. Hun taalontwikkeling loopt achter. Ze kunnen last hebben van oogproblemen, moeilijker in slaap komen en slechter samenspelen.
0: WK 2026.
3: De groepsfase zit er officieel op en het continent Afrika heeft een bijzondere prestatie geleverd. Want maar liefst 9 landen zijn door naar de volgende ronde. Alleen Tunesië is afgevallen en dat is een record, al doen er dit jaar ook wel meer landen mee dan normaal. De prestaties van Azië vallen je dan weer tegen, alleen Japan is door naar de knock-out. Nederland speelt morgen weer in de nacht van maandag op dinsdag. Om 3 uur 's nachts trappen we dan af tegen Marokko. Het weer dan nog van Weerplaza. Overwegend droog met een mix van wolken en zon vandaag. Het wordt een graad of 28. Morgen meer zon, maar dan wel een paar graden koeler.
2: Dankjewel, Rebecca. Dankjewel, verkeer van Flitsmeister. Met 1 file op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en de Duitse grens kom je in 2 kilometer 11 minuten. Doe je er langer over. 1 controle op de A27 Utrecht-Hilversum. Opletten bij 90,5.
1: Music. Bas van Nimwegen.
2: Ik heb zo echt 3 lekkere liedjes waar je

0: hier word je blij van, toch? OneRepublic, Sunshine by Q. We gaan terug naar de muziek van 17 jaar geleden, 28 juni 2009. Ja, zakdoek eerst bij de hand, want het was een verdrietige dag voor de fans van K3.
1: Ik kan zelf amper geloven dat dit het nu is. 10 jaar, dat wist je niet zomaar uit, hè. Jullie waren gewoon fantastisch, dank u wel.
0: Kathleen stopte na 10 jaar bij K3. Ze nam afscheid met een afscheidsconcert in Ahoy, Rotterdam. Op het podium was wel grappig, kregen ze ook nog 3 konijnen. Die heetten Karen, Christel en Kathleen. Waren ze toch voor altijd samen. Ja, en de afgelopen tijd stonden ze natuurlijk weer op het podium samen. Niet die 3 konijnen, maar de OG K3. Ze deden natuurlijk de reunieconcerten. Was voor Kathleen trouwens ook de laatste keer dat ze echt op het podium stond. Ze stapt nu definitief uit de schijnwerpers, heeft ze gezegd. Woont ook met haar gezin in Zuid-Afrika. Hè? Ja, dan de top 40 van toen, 28 juni 2009. Ik ben benieuwd, welke van deze 3 liedjes wil je zo meteen helemaal horen? Laat het weten, kan in de Q Music app. En leuk als je even een audio-appje inspreekt. Kan ik even horen hoe brak je klinkt op zondagochtend. Ga je voor Esme Denters. Stond op 3 toen in de top 40. Op 6 stond Pitbull.

0: Lekker dansen zoals, hoe heet hij ook weer? Uit de B&B van Liefde. Maar Gosha, ja? Nou, welkom moet het worden. Stem op je favoriet, doe je in de Q-Music app. Spreek een audio-appje in. Liedje bij de meeste stemmen hoor je zometeen. Na de belangrijkste track van de week, die is voor Somber.
1: De Q-Music alarmschijf.
2: Somber, my body isn't ready.

0: Martin Garrix and Love bij Key Music and Mad. Vandaag terug naar 28 juni 2009. Toen nam Kathleen afscheid van K3. Ach, verdrietig dag. Toen in de top 40 Esme Dentist met Oude Heer kon je uitkiezen. Pitbull met I Know You Want Me. En Agnes met Release Me. Ja, uit B&B voor Liefde. Walter was het natuurlijk, hè? Favorietje van hem.
1: Ik heb zeker zin om te dansen. Ik ben heel benieuwd hoe dat zal zijn.
0: Ja, die danste altijd op Release Me van Agnes. Bjorn Stevens die zegt, doe maar Pitbull voor mij. Stephanie die zegt, Pitbull, geen enkele twijfel. Ik ga klaarstaan voor een dansje. Start maar in die plaat. Nou, moeten we nog even zien, hè. Elin die zegt, die eerste natuurlijk Esme Dentist met Oude Heer. Carlijn van der Horst, ik ga voor het liedje van Walter uit B&B van Liefde. Even lekker dansen. Dan Sandra.
2: Goedemorgen. I want Pitbull. You know I want you.
3: Doe mij maar Esme Denters. Zou weer leuk zijn om haar weer te kunnen horen.
4: Doe mij maar Pitbull.
5: Mijn stem gaat naar Esme Denters vandaag. We horen eigenlijk helemaal niks meer van haar. Dus laten we nog maar lekker een keertje zingen.
0: Nou, dan zullen we er nog maar eens een keertje lekker laten zingen. Ze heeft ook gewonnen met 46% van de stemmen. Oude Heer is de top 40 classic van

0: podium bij, of in het publiek moet ik zeggen, bij, in het podium, dat zou gek zijn. In het publiek bij Concert Zie, daar trad hun kandidaat Ruben Hille op. Van The Voice of Holland won uiteindelijk natuurlijk. En zij zaten daar in het publiek als trotse coaches. Was mooi om te zien. Je hoorde ze halverwege Suzanne en Freek bij Key Music. Zometeen Bruno Mars. I just might. Komt eraan. En ook Zara Larsson met Midnight Sun. Hoor je zo op Q.
1: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
5: Oranje fans opgelet,

0: zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
1: doei doei
0: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
2: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
3: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
3: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1+1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor dit gouden deeltje kom je heel snel naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Begon jouw dag met ruitschade?
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
10: Maal Smit, kom naar Nederland. Op 4 november staat hij in de Ziggo Dome Amsterdam. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/Maal Smit.
11: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
12: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram €1. En Glorix toiletblok en gel ook €1. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
13: Altijd helder en onafhankelijk. Dat is een Veldzinkadvies.
14: Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
15: En er is altijd een Veldzinkantoor bij jou in de buurt. Bijvoorbeeld voor een pensioenadvies. Dat bijdraagt aan jouw financiële rust. Helder en onafhankelijk.
13: Dat is een Veldzinkadvies.
16: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
15: Een helder, onafhankelijk pensioenadvies. Ga voor jouw adviseur naar Veldzinken.nl.
17: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp alleen vandaag nog je kans met een Brabantia droogrek hang-on voor maar €49,99. Karwei, maak het mooier.
18: Het is 11:30. Goedemorgen. Overwegend droog met een mix van wolken en zon. Het wordt een graden van 28. Morgen meer zon, maar wel een paar graden koeler dan. Dat is niet erg, toch? Kunnen we hebben. Q-verkeer van Flitsmeister dan met 1 file langer dan 5 minuten op de A12 Arnhem-Oberhausen. Tussen Oud-Dijk en de Duitse grens kom je in 3 kilometer. 14 minuten is je vertraging.
19: Bas van

0: Music en Bright Eyes. Nou, één voordeel, Dana. Je bent in ieder geval niet je tent uitgedreven vanmorgen.
1: Nee, inderdaad.
0: Ja, je had er liever wel gewoon gestaan natuurlijk.
1: Ja, we hadden het liever gewoon meegemaakt natuurlijk.
0: Je had eigenlijk in Binnenhuizen geweest bij DEFCON 1, Hardstyle Festival.
1: Ja, zeker. Ja, nou ja, ik was er al. En toen moest ik opeens naar huis.
0: Toen kwam het bericht dat het werd afgelast.
1: Ja, was echt heel naar.
0: Hoe voelde je toen? Hoe ging dat?
1: Ja, voor mijn vriendengroep was de shock vooral uiteindelijk richting huilen. Maar je zag ook voor mensen de shock die gewoon echt heel boos werden. En ook gewoon, ja, wij waren gewoon een beetje bang. Teruglopend naar onze tent, helaas.
0: Maar als je nu achteraf bijvoorbeeld echt op noodweer van de afgelopen nacht ziet, snap je het dan?
1: Ja, dat vind ik een lastige.
0: Ja, het is natuurlijk heel dubbel.
1: Snap ik het. Ja.
0: Je hebt gewoon maanden toegeleefd naar dit festival.
1: Nou, maanden, ja. Wij gaan al jaren met mijn vriendengroep. Wij hebben een groepsapp waar iedere dag in wordt gezegd. Nog 300 dagen, nog 299 dagen. Dus ja, wij leven hiervoor.
0: Snap ik.
1: En dan moest je ineens naar huis.
0: Ja, zuur. Ja, ja, ik kan vragen, wat heb je dan gedaan dit weekend? Maar
1: Nou, ik zit nu toevallig met die vrienden. De eerste dag dat we thuis waren, werd ik allemaal gewoon een beetje in shock thuis gezeten. En gisteren zei iedereen eigenlijk van ja, zullen we maar gewoon met z'n allen thuis een beetje gezellig maken. Dus dat hebben we maar gedaan.
0: Heb je de nacht doorgehaald?
1: Nee, ik heb wel wat uur geslapen. Maar wel als typisch DEFCON niet zoveel.
0: Oh, wat goed. Gewoon een goed feestje gevierd nog.

0: dat zeker.
1: Nou, wat
0: ja,
1: lekker. Ja. Dus gewoon een brakke zondag.
0: Ja, ja, nou ja, niet zo brak als ik hoopte te zijn, maar wel een beetje.
1: Nou, zal ik dan in de sfeer nog even een stukje hardstyle draaien?
0: Dat zou ik heel leuk vinden.
1: Nou, komt ie aan. Is wel lekker, toch?
0: Ja, dit is echt top. Ja, dit is echt cool als ik dat wil.
1: Ik weet niet hoeveel luisteraars ik over 3 minuten nog heb, maar...
0: nou, veel deftige luisteraars in ieder geval.
1: Ja, dat wel. Ik vond het leuk je even te spreken, Dena. Fijne zondag nog.
0: Ja, hetzelfde.
1: Doeg.
0: Doei, doei.
1: Nou, zo kan hij wel, hè. Laten we ook het origineel maar gewoon even draaien. Het is ook gewoon zondag.

Key Music. Would I Lie to You? Ja, zo klonk het. Dat is een lekker geluid, hè? Nu heb je gelijk vakantiegevoel, toch? Ultiem zomergeluid. Zal ik dit gewoon 3 minuten lang even uitzenden? Dit? Een soort ASMR eigenlijk, hè? En ja, zo klonk het gisteravond in Bloemendaal. Maar zo had het eigenlijk moeten klinken. Ja, Sommier zou eigenlijk een show doen in de openluchttheater Caprera. Maar dat moesten ze vanwege Code Rood ook aflasten. Net als veel andere festivals en concerten. Gaan het wel inhalen. 13 augustus gaat het nu gebeuren.

0: Hè? Het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Ik heb een goed idee. Picknick in het park. Met de tafelsauzen van Remia is het nog nooit zo lekker geweest. Heerlijk borrelen met je vrienden. Remia, lekkerder wordt het niet.
5: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
6: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat letje, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
5: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
7: Ja! Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
8: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Met alleen deze week een 50-plus mobiel sim-only. Het eerste jaar voor maar 1 euro per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
9: Hey, jij daar.
10: Heb je ook zo zin in vakantie?
9: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel 600 euro korting.
10: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
9: Prijsvrij vakanties.
11: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
12: Hola, ¿dónde está mi casa?
11: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
12: Paella.
11: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
12: Buenas noches.
11: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
9: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
13: Toyota Mania duurt nog 3 dagen. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
14: Samen voetbal kijken en barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle A-merken nu 1+1 gratis. En Calvé-saus ook 1+1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
13: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
15: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
17: De beste plek voor jou, NVM.
15: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
18: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
19: Laat die wasmachine maar draaien hoor. Nu Lenoir vloeibaar wasmiddel, pots, wasverzachter en geurbooster. 3 voor maar €15. Wasmand in de hand en op naar...
20: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
22: Kom maar verder.
21: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
22: Hij is weer klaar.
21: QuickFit en weer verder.
23: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
24: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
25: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
26: Wie, ik?
25: Ja, jij. En je vindt het niet eng?
0: maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
1: Echt waar?
0: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
1: Dat is stoer van mij.
0: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot €300 korting per persoon. Woehoe! Op sunweb.nl.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op Simpel.nl.
4: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
22: Dat gaan we vieren.
4: Zo goedkoop, daar word je fan van.
26: Dat gaan we vieren.
27: Aldi, je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
4: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
22: Dat gaan we vieren.
4: Dus nu naar Aldi.
28: 12 uur en hele goede middag. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Rebecca Looijen.
29: Goedemiddag. De stikstofplannen van het kabinet zullen het einde zijn voor veel veehouders in ons land. Dat zeggen de boerenbonden in een verklaring. Vrijdag werd het nieuwe stikstofpakket gepresenteerd. Daarin staat dat de uitstoot flink naar beneden moet en er bijvoorbeeld minder koeien gehouden mogen worden. De landbouwminister verwachtte toen al dat boeren er niet blij mee zouden zijn, zei hij bij RTL Nieuws.
30: Kijk, het zal raar zijn om te zeggen dat zij de polonaise gaan lopen van het pakket. Dat zal ook niet zo zijn. We vragen heel wat van boeren. Alleen het is heel belangrijk om dit land en ook juist die boer, die jonge boer, weer vergunningen te kunnen verlenen.
29: Woensdag wordt er in de Tweede Kamer over de plannen gedebatteerd. Shorttrekker Sven Roes wordt vermist. Er is sinds gisteravond niks meer van hem vernomen. Hij werd een paar uur daarvoor voor het laatst gezien bij een tankstation in Muiden. De Nederlandse Schaatsbond reageert geschokken. Veel Olympische shorttrekkers delen een oproep om naar hem uit te kijken. Het enorme containerschip Galapagos is door de straat van Hormuz gevaren. De rederij noemt het een belangrijke mijlpaal, maar waarschuwt ook voor te veel optimisme. Vannacht deden Amerika en Iran weer verschillende aanvallen en vrijdag werd er in de zeestraat nog een tanker beschoten. En we hadden opnieuw te maken met een officiële tropennacht. In de Bild daalde de temperatuur niet onder de 20 graden. Het is voor het eerst dat dat 3 dagen op rij gebeurt. Toch is het record voor de warmste nacht nog niet gebroken. Dat ligt op 24,4 graden. Zo'n warme nacht gebeurt meestal pas later in de zomer. Er is ook goed nieuws, want voorlopig lijkt er een einde te komen aan al die plaknachten. Het weer dan nog van Weerplaza. Overwegend droog met een mix van wolken en zon vandaag. Het wordt een graad of 28. Morgen meer zon, maar wel een paar graden koeler.
28: Flitsmeister dan, 1 file gemeld op de A12. Arnhem richting Oberhausen bij de grens. 2 kilometer en een kwartier. Wil je de flitsers doen?
31: En de flitsers, ik moet even bij jou kijken. Op de A27 richting Hilversum bij 90.5.
32: Music. Tom en Bram.
28: Zo jongen, heb je de hele inboedel weer meegekregen?
31: Ja, 2 honden, alles erop en eraan.
28: Nou, dan zijn we los. Shakira, daar starten we mee. Die, hoor je nu. Q-Music.

0: Let's go. Nummer 1 in de top 40, Die Die by Q. Maximum Summer. Lekker, zondagmiddag 28 juni 2026. We zijn er tot 3 uur vanmiddag daar, Bram Krikke.
1: En daar Tom van der Weert.
0: Nou, Maximum Summer, dat is vandaag alweer. Maar vannacht was het...
1: Zo, niet normaal. Ben je nog wakker geworden, of niet?
0: Zeker. En je wil niet weten hoe.
1: Hoe?
0: Ja, het was 4:30. Ik denk het regent. Ik denk, het regent niet alleen buiten. Het regent ook binnen.
1: Heb je de lekkage
0: nee, uit het plafond? Maar jij, een meter naast mijn bed.
1: Jij hebt 4 keer per jaar heb jij lekkage.
0: Ik ben geboren voor lekkage.
1: Terwijl jij woont in een super nieuw...
0: Ja, dat is een nieuwbouwwoning van 10, 15 jaar. Ja, 12 jaar oud is het volgens mij. Ja.
1: Vreselijk.
0: Jongen, echt. Ja, dan ben ik echt in alle staat hoor, om 4:30 s'nachts. Nou, en ruzie maken met Helene natuurlijk. Want die zegt dan, joh, ga er maar slapen. We regelen het morgen wel. Ja, echt...
1: Dus jij hebt naast een druppende emmer geslapen?
0: Nou ja, ik heb allemaal inderdaad een emmer en handdoeken op de grond. En nou, dan slaap je natuurlijk niet meer, want je hoort het de hele tijd naast je ploppen.
1: Ja.
0: Nou, dus ik ben blij dat ik hier ben. Geef me alsjeblieft een bak koffie of wat sterkers.
1: Dat gaan we regelen.
0: En jij?
1: Nou, ik werd ook wakker van de knallen en daar ging zelfs mijn alarm vanaf.
0: Echt waar?
1: Hij sloeg zo dichtbij in. Ja, wacht, ik heb het hier. Wacht, ik heb hier een audiootje. Wacht even hoor. Kijk, dit is dus allemaal lekker regen. Je hoort het, hè? Hier moet je horen. Dat ik...
0: Dit was mijn nacht.
1: Nou, daar word je wel wakker van, kan ik je vertellen. Ja,
0: wat gaat dat hard,
1: zo
0: joh.
1: Zeg. En de honden natuurlijk in het plafond, die schoen zich ook dood. Ja. Maar goed, met een beetje kleine oogjes zitten we er klaar voor.
0: En zo is het.
1: En het zonnetje schijnt weer, hè, dus we hebben niet te klagen.
0: Benieuwd hoe jij deze nacht bent doorgekomen en wat je vandaag allemaal gaat doen. Dus kom er gezellig bij via de Q-Music app met een foto, een video of een spraakbericht.

0: Hier is Q Music, Kensington en Living For. Ja, was hij.
1: Dat was hem.
0: Ja, ondertussen is het gezellig in de Q-app. Hier een bericht van Marjan, die zegt... vrijdag onderuit gegaan door de hitte, wou koffie pakte... draaide me om en voordat ik het wist lag ik op de grond. Met helemaal een blauw been, een blauwe knie.
2: Wetenschap, Marjan.
0: Ach. San is erbij, ik ben onderweg naar een festival in Emmen voor dag 2. Alles is hier goed verzorgd qua EHBO en waterpunten.
1: Kevin die zegt aan het werk met de vrachtwagen.
0: Fuad, die was er gisteren ook bij. Ja. Goedemiddag, ik ben weer met deze temperatuur aan het schilderen binnen. Wat is dat warm, zeg.
1: Imke zegt, met het kinderfeestje van mijn broertje sliepen we in tenten. En het was een lichtshow.
0: Oh.
1: Dus wacht even, dus er is een supercel bezig. En dan gaan we lekker in een tentje liggen. Zo, dat zullen ze vast gemerkt hebben.
0: Wat een full experience dan.
1: Ja,
0: hè?
1: Dat denk ik ook.
0: Hier nog Klaas, ik ben net klaar met mijn werk in Giethoorn. En straks mijn verjaardag vieren. Hoera, Klaas van harte.
1: Ja, van harte Klaas. En Sandra, hallo.
3: Hoi, goedemiddag.
1: Hallo, kijk, jullie zijn onderweg. Tenminste, zo klinkt het.
3: Ja, wij zijn inderdaad niet onderweg. En wij rijden net de file uit bij Bremen.
1: Bij Bremen?
3: Wij zijn op weg. Ja, bij Bremen. Wij zijn op weg voor 5 dagen Kopenhagen en 3 weken Zweden.
1: Zo, dat is een lekker trippie hoor.
0: Even een klein maandje, ja. even de hort op. En is het de eerste keer dat jullie daar naartoe gaan?
3: Nee, wij zijn al drie keer naar Denemarken geweest. Maar niet met caravan.
1: Ja.
3: En Zweden ook 3 keer. En ook zonder caravan. En we gaan nu voor het eerst in de zomer met de caravan en de hondjes.
1: Ach.
3: Lekker een maandje op vakantie.
0: En wie nog meer, manlief?
3: Ja, met manlief.
1: Nou, wat superleuk. En is het ook niet in Zweden dat je zo'n camper en zo, die mag je toch echt overal neerzetten?
3: Ja, nou, wij gaan liever op camping staan en gewoon lekker elektriciteit, dat je gewoon alles bij de hand hebt.
1: Oh ja,
0: ik zou me er ook niet lekker bij voelen hoor, dat je dat ding zo ergens langs de weg neerzet, dat je daar gaat...
1: Ja, maar
3: een beetje wild kamperen, dan mis je dat allemaal, hè?
1: Ja, dat is zo. Nee, maar volgens mij is dat toegestaan, dat je echt overal in Zweden mag je een tentje opzetten als je wil. Natuurlijk de camper parkeren. Maar wat heerlijk zeg. En hebben jullie verder nog hoogtepunten op tijdens de reis?
3: Ja, nou Kopenhagen natuurlijk.
1: Ja.
3: Die ontzettend grote zeemermin willen we gaan kijken.
1: Ja, en is die echt zo groot?
3: Nee, die is niet groot. Nee. Ze zit wel prachtig op de zee.
1: Ja.
3: Maar... Ja, ze is geloof ik 50 of 60 centimeter hoog. Dus ja. Moet je goed zoeken.
1: Ja, een soort collega van ons, Judith Eijk.
0: Ja.
1: Die is ook zo.
0: Die zit daar.
1: Ja. Die zit daar. Nou, wat heerlijk, Sandra. Nou, ga er lekker van genieten met je mannetje. En de
3: dat
1: honden natuurlijk.
3: Doen.
1: Is het weer een beetje te doen in Scandinavië?
3: Ja, rond de 22 graden.
1: Ah,
3: dus voor ons en de hondjes prima.
1: Helemaal
0: zou ervoor tekenen hoor. Echt heerlijk.
1: Genieten nou, rij voorzichtig en ga ervan genieten inderdaad de komende weken.
3: Dat gaan wij zeker doen en we gaan lekker naar jullie luisteren.
0: Dat vinden we alleen maar gezellig.
1: Gezellig.
3: Dat dacht ik ook.
1: Tot snel, nou. Sandra.
3: Hey, hele fijne show en tot de volgende keer.
1: Oké, de groetjes.
0: Wel,
3: doei.
1: Doei.
0: Bente komt eraan met 3, 2, 1. En dit is Sia, Never Give Up bij Q Music.

0: Twente. 3-2-1 bij Q-Music. Zometeen misschien ook wel 3-2-1 in Team Dom versus Team Bram. En er komt zomers muziek aan van Carol G.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
5: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes. 1 euro. En Optimaal drinkjoghurt, een literpak, ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
6: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
7: Ja! Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
8: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Orido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
9: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
10: Rijd de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak? Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
11: Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat always maandverband en inlegkruisjes 5 voor €10. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
2: Domino's. Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen. 500 gram voor maar €1,89.
4: Dat gaan we vieren.
3: Zo goedkoop. Daar word je fan van. Dat gaan we vieren.
5: Aldi. VGZ helpt de zorg vernieuwen.
6: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
5: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
4: Dat gaan we vieren.
3: Dus nu naar Aldi.
7: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
8: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
9: Ik heb letterlijk niks.
10: Het gaat de hele dag regenen, hè?
11: Nee, ik heb geen regenjas.
12: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
13: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
14: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Dubbel fris, 1,5 liter of sixpack van 200 milliliter, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
15: Half 1 geweest, goedemiddag. Q-verkeer van Flitsmeister. Er staat een file op de A12 Arnhem richting Oberhausen. Bij de grens 2 kilometer en 10 minuten. Ja, Bram is even Miep buiten een plasje laten doen. Dus ik zal zijn werk maar weer eens doen. De A27, daar staat een flitser. Utrecht richting Hilversum, hectometerpaal 90,5.
16: Tom en Bram.
15: Als hij terugkomt, hè. Als hij terugkomt. Nu Carol G bij Q-Music. Ciante Stereobiera.
17: Vamos a rular y empezó el verano. ¡Fuego!

0: Nou, ik ben op zoek voor Team Bram naar iemand die zich vannacht is doodgeschrokken. Die door een knal of meerdere knallen wakker is geworden. Rechtop in bed zat. En dacht, wat gebeurt hier allemaal? Nou, onder andere bij mij gebeurde dat. Daar was de inslag zo hard dat het alarm ervan afging. Ja, dan zit je
1: dat
0: wel
1: was
0: even...
1: Klap, ja.
0: Ja, ik dacht even, dit is een... Hoe heet het ook alweer? Als er zo'n automaat opblazen.
1: Een plofkraak.
0: Ja, ik dacht even, dit is een plofkraak.
1: Zo.
0: Maar gelukkig viel het mee. Ben je ook vannacht helemaal rot geschrokken? Dan hoor je een Team Bram. Stuur dan Team Bram via de Q-Music app. Dan spelen wij in teamverband. En dan gaan wij spelen. Hoe kan het ook anders?
1: 30 seconds.
0: Want jij gaat bijna op vakantie, Tom.
1: Ja, we moeten hem afsluiten met 30 seconds.
0: Ja, laten we dat doen.
1: Hey, er komt ook muziek aan van Snelle. Laat het licht aan. Eerst Robert Miles bij Q-Music.

0: sneller. Laat het licht aan bij Kim Music.
1: 10 Tom versus 10 Bram.
2: Ja, spelen wij in teamverband. Tom, jij was op zoek naar iemand die de zwembroek of bikini al aan had.
0: Zeker weten. En ik heb gevonden Sarina. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ja, je stuurt er ook een foto bij. Ik omschrijf hem even. Ik zie een zwembad. Ik zie jouw voeten in het zwembad. Ik zie een oranje vlag. Ik zie een grasveld.
3: Ja, dat klopt helemaal.
0: Ik ken weinig mensen die er zo lekker bij zitten vandaag.
3: Heerlijk op de camping.
0: Lekker zeg. Waar zit je precies?
3: Op camping Vechtenbergen in Echten.
0: In Echten. En leuke plannen vandaag of gewoon zitten waar je zit?
3: Nou, alleen nog even onze zoon ophalen die uit Duitsland komt van een voetbalwedstrijd.
0: Oh ja.
3: En van de rest gewoon lekker niks.
0: Nou, super zeg. Dan zou ik zeggen welkom in Team Tom.
3: Ja, dankjewel.
2: Ja, en voor Team Bram was ik op zoek naar iemand die zich helemaal rot is geschrokken. En die heb ik gevonden in Sanne. Hallo Sanne.
4: Hallo, goedemiddag.
2: Hallo, hallo. Nou, waar woon jij ongeveer? Welke regio?
4: Tussen Nijmegen en Den Bosch, in het land van Maas en Waal.
2: Oké, het land van Maas en Waal. En jij lag daar lekker op je nest. En toen?
4: Ja, toen ik denk, wat hoor ik toch van harde knal? En ik zag al wel wat flitsen. Ik denk, oké, hier gaat het nu ook beginnen.
2: Ja, en toen zat je rechtop in bed?
4: Toen zat ik rechtop in bed, ja. Ik denk, ik ga toch wel even kijken. En ik zag een paar keer ergens inslaan, maar uiteindelijk toch wel weer kunnen slapen.
2: Oh, nou gelukkig. Ja, ik ben me ook helemaal rot geschrokken. Maar goed, we zijn in ieder geval wakker, kun je zeggen. En dat is mooi, want we gaan 30 seconds spelen tegen elkaar. Tom, hoe werkt het ook alweer?
0: Ja joh, bij de teams 30 seconden de tijd. Worden dingen omschreven vanaf het kaartje. Het team met de meeste woorden goed, wint het spel, pakt de prijs.
2: Juist, zo simpel.
0: Die honden van jou, die breken hier nog de hele tent af, hoor.
2: Ze zitten achter een hele dikke...
0: Ze zitten achter een dikke bromvliegaan.
2: Dat zijn helemaal gek.
0: Ja, ze hebben helemaal een spin in de kop.
2: Ja.
0: Een kolder in de kop.
2: Ja. Het spel, jongens.
0: Het spel. Wil jij beginnen met Sarina?
2: Dat lijkt mij een goed idee, toch, Sarina?
3: Nou, helemaal goed.
0: Ik pak het kaartje. We gaan op zoek naar... bruine drank. Staat in de koelkast. Het is gemaakt van cacao.
3: Chocolademeel.
0: Ja, en dan de korte variant ervan.
3: Chocomel.
0: Juist. Dit is... dit is die vrouw die altijd auto's op televisie weggaf in Amerika.
3: Geen idee.
0: Dit is vrouw uit de Tweede Wereldoorlog van het dagboek bekend.
3: Anne Frank.
0: Ja, dit zijn... dit is die film met... zitten ze op zo'n boot met een ooglapje voor.
3: Titanic.
0: Ja, nee. Van die gasten die vechten met elkaar.
3: Pirates of the Caribbean.
0: Ja, dat is wel goed. Maar is die binnen de tijd? Nee.
2: Nee.
0: De jury. Ah. Schudden. En we zochten nog Oprah Winfrey. Juist.
3: Oh, nou, geen idee.
0: Sanne, ben jij er klaar voor Team Bram?
4: Ja, zeker.
0: Gaat onze tijd nu in. Even kijken. Ach, dit is het land van Warschau. Naast Duitsland ligt het.
4: Polen.
0: Ja, inderdaad. Dit zijn van die chips in van die krulletjes.
4: Wokkels.
0: Ja, heel goed. Hier woont de minister-president. Of woont. Die zit daar altijd. In Den Haag. In het...
4: Een
0: kasteel heeft een soort aanhangsel met een punt. Nou ja, goed. Maar dit is de voetbalclub van Eindhoven.
4: PSV.
0: Ja.
2: Nou, stop de tijd, zou ik zeggen.
0: Ja, ik zocht nog het...
2: Torentje.
0: Het torentje,
2: ja, inderdaad.
0: Maar goed, het maakt allemaal niet uit, Sanne. Want we hebben er 3 goed. En Team Tom heeft er 2 goed. Dus jij hebt gewonnen.
4: Hey.
0: Ja, sorry, Sarina.
3: Ja, super jammer.
0: Helaas. Maar ga ervan genieten vandaag op de camping. Ja. Fijne dag daar.
3: Ja, dat komt zeker goed. Dankjewel.
0: Doei. Ja. En Sanne, jij wint het Q-prijspakket. Hij komt je kant op. Gefeliciteerd.
4: Yes. Helemaal goed, dankjewel. Superleuk.
0: En laten we hopen dat we vannacht wel een oog dicht kunnen doen.
4: Nou, dat hoop ik ook.
0: Ja, heel goed. Hey, fijne dag, hè.
4: Ja, hetzelfde.
0: Hoi.

0: Turn the Lights Off bij Q Music. Bijna 1 uur. Laatste nieuws komt eraan, aangeschoven is Rebecca.
1: Goedemiddag, ik vertel je zo hoe een paar hockeyballen in Breda tot een rechtszaak hebben geleid.
0: Verder zometeen muziek van Calvin Harris, maar ook deze komt eraan. Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
3: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
4: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
5: Brussel-Zuid.
4: Hé, nu al?
3: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
6: Ben jij net gestart als ondernemer? Kom meteen professioneel over. Verstuur je facturen eenvoudig en snel met
7: eboekhouden.nl. Wereldster The Weeknd. After Hours Till Dawn Stadion Tour. Live in Amsterdam. Johan Cruijff Arena. 16, 17 en 18 juli. The Weeknd met Playboi Carti. Koop nu de laatste tickets via mojo.nl/The Weeknd.
6: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
8: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
9: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen vandaag nog 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
8: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
10: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
11: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
12: Als ik terug in de tijd zou mogen... Kleine Freek, je hebt echt geen flauw idee wat je op te wachten staat.
13: Door ons werk en door Seth lukt het ons om gewoon te leven en niet stil te gaan staan.
12: Het geeft zo'n leuke afleiding aan iets wat een tijdje gewoon niet zo leuk was.
14: Stream de docu Suzanne en Freek, we vieren het leven. Nu bij Videoland.
11: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
15: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
16: Deze zomer pakken ze je niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Doe maar iets sterks, voor papa en mij.
19: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
20: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
19: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn... Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
21: 2 ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
22: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
23: Kom maar verder.
22: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
23: Hij is weer klaar.
22: QuickFit en weer verder.
24: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
25: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
26: Rook?
25: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
26: Nee, rook. Uit de meterkast.
24: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
25: Zo, koffie?
24: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
0: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals Ben & Jerry's of Magnum, diverse bekers, 1 plus 1 gratis. En alle Santa Maria, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: €10.000 per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Renew.
5: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
23: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
27: Honor the craving. Domino's.
28: 1 uur, goedemiddag. Een hele goede middag. Hier is het nieuws van nu.nl. Krijg je van Rebecca.
29: Goedemiddag. Het noodweer van dit weekend zorgt voor een hoop gedoe op het spoor. En dat kan nog een paar dagen voor vertragingen gaan zorgen. Sommige treinen hebben onderhoud nodig, maar kunnen nu niet op die plek komen door stormschade. Vanmorgen was het treinverkeer flink ontregeld door blikseminslag, bomen op het spoor en een kapotte bovenleiding. Er moet een richtlijn komen voor schermtijd bij baby's en peuters. Die oproep doen wetenschappers na een groot onderzoek naar de impact van die schermtijd. Baby's bouwen zo bijvoorbeeld een minder goede band op met hun ouders. En dat zorgt ook voor veel problemen op jonge leeftijd. Hun taalontwikkeling loopt achter. Ze kunnen last hebben van oogproblemen, moeilijker in slaap komen en slechter samenspelen. De Nederlandse reddingsteams in Venezuela hebben nog niemand kunnen redden in de eerste 24 uur dat ze daar zijn. 1 reddingspoging werd gestaakt omdat het onmogelijk was om diegene onder het puin vandaan te halen. In Venezuela worden nog altijd 10.000 mensen vermist na de zware aardbevingen van deze week. Het dodental staat inmiddels op ruim 1400. Toch is er nog hoop. Vannacht werd een jongen van 11 nog levend onder een gebouw vandaan gehaald. En een boze buurman in Breda, die woont naast de hockeyclub en is helemaal klaar met alle ballen die in zijn tuin belanden. Hij is bang dat iemand er zo eentje op zijn hoofd krijgt en eist daarom dat de club stopt met trainen aan die kant. Maar die heeft daar geen zin in. De twee partijen komen er samen niet uit en dus stonden ze deze week voor de rechter. Begin juli volgt de uitspraak. Het weer dan nog van Weerplaza. Overwegend droog met een mix van wolken en zon vandaag. Het wordt een graad of 28. Morgen meer zon, maar wel een paar graden koeler.
28: Flitsmeister dan, 1 file op de A12 Arnhem-Oberhausen. Bij de grens 2 kilometer vertraging, 10 minuutjes.
30: Ja, en geen flitsers.
31: Music, Tom en Bram.
28: Met zomerse muziek, Ultimate Chaos, Castanova. Komt eraan, eerst Calvin Harris, hier is Blessing.

0: Boston Nova. Zondagmiddag, 7 minuten over 1. Daar Bram.
1: En daar Tom.
0: Hey, ja, toch even wij als sportliefhebber even het onderwerp WK voetbal aansnijden.
1: Ja, dat is goed. Ja, ja, de groepsfase zit er nu natuurlijk officieel op.
0: Dan gaat het ineens hard, hè?
1: Ja, dan begint de knock-out fase.
0: Vanavond om 9 uur de eerste 16e finale.
1: Nee, 32.
0: Ja, dat heet dan de 16e finale.
1: Nee, de 32e.
0: God, vent.
1: En daarna komt de 16e.
2: Nou, hier staat 16e.
1: En daarna komt
2: finale.
1: De kwart.
0: Ik heb hier een schema, er staat boven 16e finale. Nee. Zuid-Afrika tegen Canada.
1: Nee, dat is niet 16. Ik heb hier ook een schema, er staat 32.
0: Okay.
1: De laatste 32.
0: Is goed.
1: En dan straks de laatste 16.
0: Okay.
1: Er is een ronde bij, omdat er zoveel landen zijn.
0: Oh ja.
1: Maar ja, het gaat beginnen. Dus vanavond Zuid-Afrika tegen Canada.
0: Canada om 9 uur.
1: Wat denk jij?
0: Ja. Canada.
1: Canada.
0: Ja.
1: 1-0 of zo.
0: Ja, ja, zoiets.
1: Dat denk ik. Ja, en dan natuurlijk morgen. Oh nee, niet morgen. Is het? Nee.
0: Ja, morgen nacht. Maandag op dinsdag nacht om 3 uur tegen Marokko.
1: Ja, dan zit jij op dat moment in Italië. Ga jij een wekker zetten, Tom?
0: Ja, nou, we gaan dus met de auto. Dus ik moet even kijken hoe ik erbij hang morgenavond / nacht. Of ik de wekker daarvoor ga zetten.
1: Ik wil het eigenlijk wel. Ja, ik wil het eigenlijk ook wel aan de andere kant. Kijk, als je hem verliest, dan ben ik weer blij dat ik heb doorgeslapen. Ja. Ja, nou ja, goed. Nee, ik ga hem wel zetten. Ja, wel met een beetje pijn in mijn hart. Want het is te laat om op te blijven. Het is te vroeg om je wekker te zetten.
0: Precies een waardeloos tijdstip.
1: Ja. Echt, ja. Is het 2 uur 's nachts, dan trek je hem door. Is het 4 uur 's nachts, dan zet je de wekker vroeg. En 3 uur is precies dat je denkt, ja, dan gaat mijn rem slaap. En ik kan niet opblijven.
0: Hey, trouwens, wel even een goeie voor iedereen die meedoet aan een WK-pool. Inclusief jij en ik. Je moet dus die nieuwe voorspellingen moet je gaan invullen.
1: Ja, dat voor 9 uur.
0: Voor 9 uur. Anders dan lig je eruit. Dan is het klaar.
1: Dan is het klaar. Dus ja. Voor 9 uur, vul hem nog even in. Maar het is natuurlijk waardeloos. De koffiejuf die staat bovenaan en die heeft maar wat gedaan. Dan heb je nog een andere pipo. Die heeft hem via ChatGPT ingevuld. Nou, dat vind ik je sowieso een dikke loser. En iedereen met verstand van voetbal staat onderaan.
0: Ja, bij ons de eerste Q-DJ die staat op plekje 12 van het hele bedrijf.
1: En wie is dat?
0: Bas van Nimwegen.
1: Ja, dat bedoel ik. Ja.
0: En dan onderaan, dat is volgens mij nog steeds Eefje van de middagshow, van het nieuws. Want die heeft haar voorspellingen gedaan op basis van hoe mooi de vlaggen zijn.
1: Oké. Okay. Ja, nou ja.
0: Nou, dat blijkt.
1: Ja, dat blijkt. Ja. Goed, in ieder geval. We zitten er weer klaar voor. 9 uur, de knock-out fase.
0: Poltje invullen, niet vergeten.
1: 32e
0: of 64e.
1: Nee, die hebben we nu gehad.
0: Oké. Okay.

0: Ambassadors Make Your Music, Renegade. Hey Brammy.
1: Tom.
0: Vorig jaar augustus ben jij getrouwd.
1: Zeker, ja, 8 augustus.
0: Ja, met jouw prachtige Robin.
1: Oh,
0: nou, hadden jullie veel supersterren 's avonds op het feest?
1: Chips
0: hebben we van kunnen genieten. Maar Cloud kwam ook even zingen.
1: Ja, zeker.
0: Wiebe Suryadi natuurlijk overdag op de piano.
1: Ja, Nicky Romero achter
0: Nicky
1: de
0: Romero
1: draaitafel.
0: Kwam een plaatje draaien.
1: Ja, was hartstikke leuk.
0: Dit overtreft alles.
1: Ja, het kan niet vetter dan dit.
0: Ja, het is een verhaal vanuit Chicago, een paar uur geleden. Daar was Martin Garrix, die stond daar op het podium met Ed Sheeran. Dat heeft iemand gezien van, hey, Garrix is hier in de buurt. Die heeft Garrix een DM gestuurd op Instagram. Met, hey, mijn zus trouwt vandaag. Wil jij met Ed Sheeran de wedding komen crashen? Zij dachten, dat is leuk, gaan we doen. Dus die zijn met z'n tweeën zijn ze naar die bruiloft toegegaan. En die lopen daar gewoon met z'n tweeën die zaal in. En die komen daar even de wedding crashen. Besef, je bent getrouwd. Je hebt het feest 's avonds. En ineens gaat de deur open. Martin Garrix en Ed Sheeran.
1: Ja, dat is wel echt geweldig, hè? Hebben ze ook nog opgetreden daar?
0: Volgens mij wel.
1: Oh, wat superleuk.
0: Ja, ja. Ja, nou, je kan toch... nu de beelden staan dus nu op Martin Garrix op Instagram. Hij heeft ook niet zijn normale DJ-set. Maar hij gaat daar gewoon op een controller draaien. Dat staat normaal gesproken niet op de plekken waar hij draait. Daar staat het allemaal veel groter en veel uitgebreider. Dit is gewoon een kleine controller waar hij even een mopje op doet. En Ed Sheeran krijgt een microfoon in de handen gedrukt.
1: Ja, dat is toch wel... Ik smul van dat soort verhalen.
0: Is goed, hè?
1: Ja, ik heb dus toen... onlangs zag ik nog zo'n filmpje van iemand die had destijds Queen Elizabeth en Prins Philip uitgenodigd voor hun bruiloft. Gewoon ook een beetje als grap. En pardoes, wie kwamen er voorrijden?
0: Oh joh.
1: Queen Elizabeth en Prins Philip. Ja, geweldige beelden. Maar deze, die kan toch ook wel in dat rijtje, hoor. Wat geweldig leuk.
0: Te gekke video. Kijktip op de Instagram van onze vriend Martin Garrix. En je hoort ze nu, samen met Ed Sheeran. Repeat It bij Q Music.

0: Whitney Houston bij Q-Music en I Wanna Dance With Somebody. Er is wat gedoe in de Q-app.
1: Wat?
0: Over het WK voetbal. Daar hadden we het net even kort over. Ik riep, het zijn vanavond de 16e finales. Jij zei het zijn de 8e finales.
2: Nee, de 32e, zei ik.
0: De 32e, sorry.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Het zijn vanavond volgens Roeland Kuipers de 16e finales. Met 32 landen. Roy zegt, er zitten 32 teams in de 16e finale. Bram Vinkers zegt hier, het is de 16e finale inderdaad. Er zijn nog 32 deelnemers. En Harm Jan die sluit af met, Bram is een sukkel.
2: Nou, dan lik ik mijn wonden. Dan hebben jullie inderdaad gelijk. Ja, ja, inderdaad, in de 16e zitten 32.
0: Heel vervelend. Hierna gaan we naar de 8e finales met 16 landen.
2: Weet je hoe dat komt? Weet je hoe dat komt? Omdat er zijn natuurlijk zo achterlijk veel landen bij dit WK.
0: Ja.
2: Dus ze moeten een extra ronde erin lassen. En ik dacht de 16e, dat klinkt te normaal.
0: Hey!
2: Oh.
0: Miep!
2: Hey!
0: En Gibby, doe eens even rustig. Nou. Klaar.
2: Sorry,
0: de honden.
2: De voetbal.
0: Ja. Nee, excuus. Nou dan, wie noemde mij een sukkel?
2: Harm-Jan. Ga even wat appen met hem.
0: Nee, Harm-Jan heeft gelijk.
2: Rode kleedje komt eraan. Mooie prijs voor 100 rode kleedje. Misschien die honden. Kun je weggeven.
0: Ja, ik geef 2 straathondjes uit Portugal.
2: En ook zometeen Teddy Swims. Mr. Know-It-All komt eraan bij Q.
3: Ontvang je toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En taxi en dubbel fris boost. Een pak van 1,5 liter. Ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
5: Oranje fans opgelet. KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders schrijf je mis.
6: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier. Nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
6: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
2: Keukenkopers, opgelet. Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Serieus, tv's in de badkamer en de keuken, overal speakers en een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
5: Sorry, het is WK.
6: Scoor nu een Miele M1 parket flex stofzuiger met zak voor €288. Mediamarkt.
7: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
8: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
8: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Loop binnen bij Bruna voor een zomerlang leesplezier. Heerlijke romans, bloedstollende thrillers en de allerleukste kinderboeken. Nu, tijdelijk, 2+1 gratis. Dus kom langs in de winkel of op bruna.nl. Een goed verhaal begint bij Bruna.
12: Tip om je lunch up te spicen: softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
13: Ondersteuning bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Avogel perimenopauze mentaal met safraan. Wat helpt bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Nu met 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Lees voor het kopen de verpakking.
14: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
15: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
16: Dat gaan we vieren.
15: Zo goedkoop, daar word je fan van. Dat gaan we vieren. Aldi.
17: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
15: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
16: Dat gaan we vieren.
15: Dus nu naar Aldi.
18: Half 2, goedemiddag. Q, verkeer van Flitsmeister. Er staat file op de A12. Arnhem-Oberhausen bij de grens, 3 kilometer, 20 minuten. A20, Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht. Dat komt door een ongeval, 2 kilometer en 20 minuten. En de A58, Bergen op Zoom naar Tilburg bij Ulvenhout, 3 kilometer, 20 minuten.
19: En een flitser op de A27 richting Hilversum bij 90.6.
20: Tom en Bram.
18: Muziek van Avicii, zometeen eerst Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Stuur dan in de Q-app dat mot ik hebben. En wie weet komt het jouw kant op.
1: Ja, als je er klaar voor bent, dan mag je los, vriend.
0: Nou, graag.
1: Nou, alsjeblieft dan.
0: Oké, dan gaat het rode kleedje er nu af. Wat is dit voor raar ding? Ach, een elektrisch waterpistool.
1: Leuk.
0: 800 milliliter tank. Schiet tot 10 meter. Zo zeg. Kan je een oogbal mee uitschieten. Wil jij het ultieme waterpistoolgevecht? Dan zit je hier goed. Wil je de ding hebben? Twee waterpistolen, elektrisch. Stuur dan dat mot ik hebben via de Q-Music app. Ja, dat was hem.

0: Taylor Swift op Q-Music en Noor en Nieuwjaar.
1: Tom en Brams, lul maar raak en win wat er onder het rode kleedje zit spel.
0: Ja, wat zit eronder?
2: Nou, twee elektrische waterpistolen die 10 meter ver kunnen schieten. Daar kan je een bank mee overvallen en dan geven ze al je geld. Dat is gewoon levensgevaarlijk.
0: Scott, Sandra, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Hey Sandra, heb je lekker weekend? Wat doe je allemaal?
3: Heerlijk, nog naar de film geweest en nu lekker even in de tuin.
2: Welke film?
3: Ja, Toy Story natuurlijk.
2: Ach, wat leuk. Ja, je hebt ook de nieuwe Minions film, hè?
3: Ja, maar daar gaan mijn man naartoe. Dat is niet voor mij.
2: Oh, okay.
0: Daar zit ons Bram in, hè?
2: Ja, ik spreek de schurk in. Maar wel de Nederlandse versie dan.
3: Nou, ga ik misschien ook wel er naartoe.
2: Maar hoe was Toy Story?
3: Ja, superleuk. Ja, goed verhaal.
0: Dat is
3: in.
0: Toch van ja. Die Taylor Swift, van haar nieuwe dan nu?
2: Ja, klopt. Ja. Ja. Heb je gehuild? Ja.
3: Nee.
0: Oké. Okay. Hey Scott,
3: ben
0: hoe is jou?
3: Voor, denk ik.
2: Ja, oh ja. En Scott, en hoe was jouw dag?
4: Ja, ontspannen. Erg warm afgelopen dagen. Maar ja, als je de luxe hebt van een zwembadje in je tuin waar een luchtbedje in kan, dat is genieten. Dat is echt genieten.
2: Wie maak je dan nog wat, hè?
4: Ja, precies. Vakantie Hintergarden, hè? Achtertuintje.
2: Oh, wat heerlijk.
0: Er missen alleen nog twee elektrische waterpistolen.
4: Ja, zeker.
0: Nou, daar hebben we wat op bedacht, want Bram heeft ze hier liggen onder het rode kleedje. Scott, Sandra, jullie mogen een pitch gaan houden aan heel Nederland. Probeer mensen voor je te winnen, want we openen zo direct een poll in de Q-Music app. En dan mag heel Nederland stemmen. Er komen twee knoppen, eentje voor Scott, eentje voor Sandra. En degene die zometeen de meeste stemmen weet te werven, die wint de beide waterpistolen.
2: Ja. En we zijn natuurlijk ook heel erg benieuwd wie jullie voor de flikker willen schieten met zo'n waterpistool. Laten we beginnen met Sandra. Sandra, waarom wil jij zo graag dit elektrische waterpistool keer 2 winnen?
3: Omdat ik in Rotterdam-Zuid werk op voortgezet speciaal onderwijs. En mijn collega Lisette, die heeft al een super mega groot waterpistool. Dus ik wil ze ook nog even lekker te pakken nemen. En er zijn ook nog een aantal leerlingen die dat willen doen natuurlijk. Dus ik kan wel twee waterpistolen gebruiken.
2: En 10 meter, hè? Dus je kan ze gewoon van afstand snijpen.
3: Ik kan, inderdaad, het hele schoolplein over.
2: Ja. Nou, wat goed. En Scott, waarom wil jij zo graag die waterpistolen winnen?
4: Nou ja, ik heb zelf twee kids en je kent het met cadeautjes. De ene wil altijd hetzelfde als de andere. En ik hoorde van, nu zijn het er twee. Dus ik dacht, dat komt mooi uit. Plus dat papa en mama dan ook kunnen zeggen van, jullie gaan even lekker waterpistolen en dan kunnen papa en mama even blijven zitten. Zeker met die 800 milliliter tank die erop zit.
2: Zeker, ja, er gaat wat in. Ja, het is
4: alleen één klein nadeel is natuurlijk wel dat we af en moeten leren natuurlijk dat ze papa en mama lekker met rust moeten laten.
2: Zeker, anders is het klaar.
4: Anders is het klaar, dan gaan ze weer de kast in.
2: Dan steken we zo dat zwembadje lek.
4: Juist, precies. Helemaal niks meer.
2: Goed, Scott, Sandra. We gunnen het jullie natuurlijk allebei. Alleen, er kan er maar één de winnaar zijn. Er opent nu een polletje in de Q-Music app. Dan kan je stemmen ofwel op Sandra ofwel op Scott. En dan gaan we eerst eventjes lekker naar Timbaland. Hè? En dan komen we zo meteen weer terug met de uitslag.

0: Super hoeft je doet het nog hoor hier. Timbaland, Carrie Hilson bij Q-Music en The Way I Are. We hebben twee elektrische waterpistolen, liggen onder het rode kleedje... en zojuist hebben Scott en Sandra allebei een pitch gehouden. Inderdaad. Zijn jullie er nog?
1: Ja, absoluut.
2: Allebei, dat is mooi.
0: Maar wie had de beste pitch volgens Nederland?
2: Ja, nou, het waren twee hele goede pitches. De een heeft alleen net wat meer stemmen opgeleverd. De winnaar van de twee elektrische waterpistolen... die 10 meter ver kunnen schieten... is geworden Sandra.
1: Yes.
0: Mijn
1: collega
0: Lisette,
1: maak je borst
0: wat
1: nat.
0: Hey, sorry man, maar we sturen jou wel even het Q-prijspakket. Heb je toch iets gewonnen vandaag?
3: Yes, tof.
0: Fijne zondag, later.
3: Joe.
0: Ja, Sandra, gefeliciteerd dus.
1: Ja, superleuk.
0: Ja, wat zou je tegen iedereen willen zeggen die op jou heeft gestemd?
1: Ja, super mega bedankt. Ja, echt super gaaf. Ja, echt heel blij mee.
4: Tom en Brams, lul maar raak en win wat er onder het rode kleedje zit spel.

0: Kensington bij Q-Music en Stay. Er is een beetje paniek hier in de studio. Bram is even buiten met hond 1. Dat is Miep, moest even plassen. Hond 2, Gibby, is ontsnapt op de een of andere manier. Geen idee wat die uitspookt. Dus ja, het halve bedrijf is er weer mee bezig. Nou, we horen het zo meteen wel hoe dat afloopt. Eén ding is zeker, het nieuws van 2 uur komt eraan. Rebecca, zeker. Vertel.
1: Nou, over honden gesproken. Een paar Nederlanders hebben een hond gered in Italië.
0: En Bruno Mars...

0: Nadeel.
1: Nadeel.
0: Goud.
1: Zilver.
0: Fontein.
1: Water.
2: Ja, mijn god.
0: Het laatste woord is ketting.
2: Armband.
3: Armband.
4: Ben jij de volgende?
0: Win 2500 euro.
4: Mattie en Marikus, vier op een rij.
0: Mattie en Marikus. Q Music.
5: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: Oh, daar heb je Tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
10: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
11: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
12: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
13: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
14: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
15: De beste plek voor jou, NVM.
16: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
17: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
18: Domino's. Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
19: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
20: Ik heb letterlijk niks.
21: Het gaat de hele dag regenen, hè?
22: Nee, ik heb geen regenjas.
23: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
24: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
25: De zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
26: Doei doei!
25: Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon...

0: Toon de prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
1: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
3: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
4: Kom maar verder.
3: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
4: Hij is weer klaar.
3: QuickFit en weer verder.
5: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
6: Weekenddeal bij Karwei. Alleen vandaag nog vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
5: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
7: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
8: Juich mee met Oranje. Score je eigen Jumbo juichjack en personaliseren met unieke juichjack-emblemen. Bij besteding vanaf €35 krijg je één gratis pakje emblemen extra. Samen juichen voor Oranje, dat is de ja van Jumbo.
9: Het is 2:00, een hele goede middag.
10: Miep,
9: stoppen. Honden van jou.
10: Hey Miep, kap eens.
9: Wat is er nou mis?
10: Miep, klaar.
9: Zeg.
10: Naar buiten. Sorry, ja, het nieuws.
9: Rebecca.
10: Wacht even, ik ga Miep even mee naar buiten nemen. Wacht even.
11: Dat is een goed idee.
10: Kap.
9: Oh. Goed. Zo kan je toch niet werken? Sorry hoor, Rebecca, voor dit.
11: Nee, ik wacht wel even. Ja?
9: Ja, deur dat dicht. Hoi. Ja, Rebecca, het nieuws.
11: Goed, goedemiddag. Boerenorganisaties gaan deze week protesteren tijdens het Kamerdebat over nieuwe stikstofplannen. Want die maatregelen zouden voor veel veehouders het einde van hun bedrijf betekenen. Dat zeggen de boerenbonden in een verklaring. Vrijdag werd het nieuwe stikstofpakket gepresenteerd. Daarin staat dat de uitstoot flink naar beneden moet en er bijvoorbeeld minder koeien gehouden mogen worden. Het noodweer heeft vannacht ook voor flinke schade gezorgd aan een monumentale molen in Veldhoven. Daar is de hele bovenkant van de molen afgebroken. Je hoort de burgemeester erover bij de NOS.
12: De hele kap is van de molen afgevallen. Wieken en alles wat eraan vast zit. Dus heel groot stellage is naar beneden gekomen. Maar gelukkig zijn er geen slachtoffers gevallen.
11: De molenaar is flink geschrokken, maar denkt wel dat alles weer te herstellen is. In Frankrijk zijn 11 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Het ging mis met een klein vliegtuigje waar parachutespringers in zaten. Het zou gaan om een groep verpleegkundigen die voor het eerst een sprong zouden maken. Ook hun instructeurs en de piloot hebben de ramp niet overleefd. Hoe het mis is gegaan is nog niet duidelijk. En een heldenactie dan nog van Nederlandse toeristen in Italië. Die zagen hoe een hond mishandeld werd en besloten in te grijpen. De eigenaar probeerde het dier te laten stikken door met zijn voet op de nek te duwen. En later dwong hij ook nog om hem Red Bull te laten drinken. De Nederlanders zagen het gebeuren en hebben de hond gered. De man is daarna opgepakt. Het dier is nu veilig en wordt mogelijk door de Nederlanders geadopteerd. Het weer dan nog van Weerplaza. Overwegend droog met een mix van wolken en zon vandaag. Het is een graad of 28. Morgen meer zon, maar wel een paar graden koeler.
9: Flitsmeister meldt een file op de A20, hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht. Daar is een ongeluk gebeurd. Weg is dicht. 4 kilometer, een half uur vertraging. En een flits gemeld op de A12 van Arnhem naar Duitsland bij hectometerpaal 148.7. Nou, eens kijken of we de hele beestenboel hier nog een beetje in het gareel kunnen houden. In ieder geval is de muziek lekker vanmiddag, want hier is Armin van Buuren met Dream a Little Dream.

0: Lynn Marlin, Back Your Music en Sitting Down Here. Een lekkere, rustige zondagmiddag. Tom en Bram hier. Het is 11:11. Ja, eerder vanmiddag hebben wij al verteld over onze nacht, die natuurlijk beroerd was met het weer.
1: Ja, jij had een kleine lekkage.
0: Lekkage.
1: Bij mij ging het alarm af, omdat die best wel dichtbij insloeg. Ja. Zo'n klap dat het alarm ervan afging.
0: Nou, het valt in het niet bij wat Maaike heeft meegemaakt. Maaike, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, Maaike, hoe laat was het ongeveer toen de hel losbarstte?
2: Het was om 2:30. En ik schrok in één keer wakker. En ik denk, ik voel pijn aan mijn benen. En in één keer lag er een raam van 100 kilo op me.
0: Een raam van 100 kilo op je benen?
1: Hè? Hoe kan het nou?
2: Ja, dat weet ik dus ook niet. Dus ik denk, wat is dit nou hier? Ik was helemaal beduusd, ik had mijn lens ook niet in. En op een gegeven moment, ik zie dat ding zo op mij liggen. Ik denk, ik ga er even onderuit. En een heel gat gewoon in mijn raam. Gewoon de hele raam eruit.
1: Maar dat is er gewoon uitgeblazen.
2: Ja, dat is eruit geblazen. Ja.
0: En jij ligt onder een schuin dak, of hoe moeten we het zien?
2: Ja. Nee, gewoon een soort woonkamer, een studentenkamer.
0: Ja.
2: Dus het is zeg maar de hele benedenverdieping. En het is zo'n kiepraam. En die is gewoon door de wind, denk ik, erin geblazen. Ik weet niet, ik was ook niet wakker geworden door het onweer, maar wel door het raam.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen.
0: Maar lieve schat, dat hij als hij op je hoofd was gevallen.
2: Ja, dat was dus ook mijn eerste gedachte. Ik denk, ja, dan was ik hier dus niet meer geweest. Dus ik vanochtend mijn huisbaas bellen.
0: Ja.
2: In ieder geval appen. En hij, ja, maar je moet dat raam ook niet open doen.
0: Wat dus niet hij, open doen?
2: Ja, niet open doen. En ik zeg, ja, maar dat hele systeem werkt toch niet? Ik bedoel, het hoort toch niet dat er een raam eruit valt?
1: Nee. En wat zei hij daarop?
2: Nou, dan dus zei hij, ja, nou, maar ja, met onweer en alles is ook wel logisch. Ik zeg, ja, maar ik word wakker met
0: logisch dat een raam uit het dak. Dat heb ik nog nooit gehoord.
1: Ik weet niet wat ik hoor.
0: Ja. Ik wie is die man?
2: Dat weet ik ook niet. Nee, maar het is heel aardig. En toen ik op een gegeven moment een beetje pissig werd, toen zei hij wel van, nee, nu is een valbeschermer gekocht.
1: Oké. Dus het gaat niet nog een keer gebeuren. Ach, maar
2: nee,
1: wat vreselijk zeg.
2: Ik heb hem er nog ingezet zelf, want ik dacht, ik kan niet met een gat, zeg maar, van wat is het, 1.5 bij 1 meter slapen.
1: Nee, maar zo zeg. Dus jij moest in je eentje moest jij een raam van 100 kilo er weer in gaan hangen.
0: S'nachts om 2:30.
2: Ik ben 1,67
0: zonder
2: lens.
0: Zie je staan,
1: Maaike. Ach, Maaike, ja, vreselijk. Nou, ja. Om dit toch een beetje op te beuren, krijg je wel van ons een Q-prijzenpakket.
2: Okay.
1: Dus dat is in ieder geval iets. En laten we hopen dat niet bij de volgende storm dat je weer onder een raam van 100 kilo ligt.
2: Nee, dat mag ik hopen, inderdaad.
0: Ja. Nou, en goddank kunnen we gewoon met je bellen vanmiddag.
1: Ja, inderdaad. Hey, geniet van de week, Maaike.
2: De groetjes.
0: Shepard komt eraan bij Q Music, Coming Home. En eerst deze heerlijke glijer van Bruno Mars.

0: Music, Shepherd en Coming Home. Berichtje van Luca via de Q-Music app. Mannen, ik wacht op de update over de hondenontspanning.
1: Ontspanning.
0: Ontsnapping. Man. Sorry hoor, het is de warmte, denk ik.
1: Oh. Ja, ontsnapping.
2: Hoe bedoel je ontsnapping?
0: Nou, jij was rond het nieuws. Was jij even met Miep, jouw ene hond, naar buiten. En toen heb ik Gibby per ongeluk hier laten ontsnappen. Die was ineens weg. Dus die rende ergens binnen het bedrijf.
2: Hoe kan dat nou? Het is hier hermetisch afgesloten.
0: Ja. Ik ben heel...
1: Ja, maar jij maakt er een dierentuin van hier. Dan gebeuren dit soort dingen.
2: Jij hebt zelf ook een hond. Hoe kan dat nou?
0: Ik weet het niet. Ze was ineens weg. Maar
2: ja, nou, het is goed gekomen. Ja, ik dacht al, waarom kom ik haar nu tegen op de gang?
0: Bij de terug, toch?
2: Ik dacht, jullie hebben die hier gewoon eventjes erop uitgestuurd.
0: Nee, ze was ineens footsie, dus ik begon het helemaal warm te krijgen.
2: Terug. En ze zijn nu ook allebei rustig. Nou, dat is ook voor het eerst sinds 2,5 uur.
0: Heb je er al spijt van?
2: Ik heb er meer dan spijt van. Maar ja, weet je, de andere optie was dat ik ze thuis zou laten zitten.
0: Mm.
2: Ja, en dat is met die hitte ook niet echt verantwoordelijk. Dus ik neem ze gewoon lekker mee naar de coole studio.
0: En thuis zijn de plinten ook niet veilig natuurlijk.
2: Nee, ook dat.
0: Kunnen ze beter hier iets lopen?
2: Nee, dan moeten ze in de benches ook weer zo
0: zwaar. We were extra fatalists op Q-Music. New Religion. Deep.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Smeuïg, rijk gevuld. Dat is de krentenbol van Fomar. Als beste getest, nu 8 bonnen voor €1,69. Bij
2: Fomar. Toyota Mania duurt nog 3 dagen. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg hey, doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
4: Vergeet je niet in te smeren.
3: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
2: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
6: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
7: Domino's. Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
9: Laat die wasmachine maar draaien hoor! Nu Lenoir vloeibaar wasmiddel. Pots, wasverzachter en geurbooster. 3 voor maar €15. Wasmand in de hand. En op naar
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Chevy-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
11: Die flitsers met Tom bij TomTom.
13: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram €1. En Glorix toiletblok en gel ook €1. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
14: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.

0: Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
2: Kom maar verder.
1: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
2: Hij is weer klaar.
1: QuickFit en weer verder.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp alleen vandaag nog je kans met een Brabantia droogrek hang-on voor maar 49,99. Karwei, maak het mooier.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
5: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
8: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Pepsi, Rivella of Sissi, 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En snacktomaatjes, 500 gram, ook 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
9: Het is 2:30, goedemiddag. Goedemiddag Bram.
10: Hallo.
9: Q-verkeer van Flitsmeister, viel op de A12 Arnhem-Oberhausen bij de grens. 2 kilometer en een kwartier. En op de A58 Breda-Tilburg bij Tilburg Centrum West. Het komt door een defect voertuig. 8 kilometer, 1/2 uurtje.
10: Ja, dan ook nog een flitser. Nee, die staat er niet meer. Dat is mooi.
11: Tom en Bram.
9: Nathan Dahl komt eraan en nu Harry Styles en American Girls.

0: Call me back when you get this, okay? I love you and I miss you so much.
1: Heaven.
0: Okay, bye.
1: Nathan Dahl, Joe Corey en Ella Henderson bij Q-Music.
2: Zo, Tom.
1: Bram.
2: Ben je er klaar mee?
1: Nou, klaar mee is een groot woord.
3: Hey, jij gaat bijna met vakantie.
1: Ik ga even naar Italië toe, ja.
3: Ja, wat heerlijk. Ja, wat staat er allemaal op de planning?
1: Precies niks.
3: Precies niks.
1: Nee, we zitten in Toscane, dus dat is natuurlijk al bingo. Daar hebben ze goede wijn, daar hebben ze goed eten.
3: Zo.
1: We gaan lekker met die kleine, lekker naar het zwembad, lekker naar de speeltuin, lekker naar de minidisco. Lekker, ja, even niks.
3: En hoe lang moet ik je missen?
1: Ja, toch wel lang. 3 weekenden ben ik hier niet.
3: Oh.
1: Ik ben terug op 20 juli. En dan starten we... Nou, dan ben je wel weer direct 5 dagen in de week met mij op de radio.
3: Ja.
1: Dus dan doen we een middagshow.
3: Een middagshow, dat klopt inderdaad.
1: Ja.
3: En ga je met het vliegtuig?
1: Auto.
3: Oh, je gaat met de auto?
1: Ja, zeker, jongen.
3: Wat leuk. Dus je gaat met...
1: Oh, ja, wacht even, hoor.
3: Kijk, dus je gaat met...
1: Ja, ik denk, waarom ben je ook in één keer zo lief over de vakantie aan het...
3: Gaat dus met een sleepauto ga je richting... richting Italië.
1: Ik ga met een Alfa Romeo Tonale naar Italië. De auto die daar hoort.
3: Want je gaat hem daar, die rommel ga je daar weer terug inleveren. Maar jongens, kom bij me
1: Hou
3: terug.
1: Maar.
3: Wanneer jullie echt een goede auto maken.
1: Het is toch een super auto, man.
3: Nee, het is een prachtige auto. Het zou leuk zijn als hij ook reed.
1: Hij rijdt ook. Ik heb een dakkoffer. Ik ben helemaal gezind. Ik ben helemaal
3: okay.
1: Dakkoffer erop.
3: Ja. Dakkoffer erop, zodat je daar de krik in kan doen.
1: Zou ik weer muziek gaan draaien dan?
3: Superleuk, Tom.
1: Ga jou ook missen, hoor.
3: Nee, het is je hartstikke gegund. Je hebt de afgelopen week natuurlijk veel... ben je op de radio geweest? Je hebt de avondshow ook gedaan, hè?
1: Ja, 2 weekies.
3: Ja. Dus nu lekker op vakantie. Ga ervan genieten. En probeer ook een beetje af te sluiten.
1: Voor jou zeker.
3: Niet ook nog de radio aandoen, hoor.
1: Nee.
3: Gewoon lekker met je vrouw en met je kind. En een hond. Gaat die ook mee?
1: Olly gaat ook mee.
3: Echt waar?
1: Ja, die laten we daarachter.
3: Nee, ga ervan genieten.
1: Ja.
3: En in de tussentijd zit ik hier met Stefan Bouwman. Dus dat is ook leuk.
1: Thanks, vriend. Nou, toepas het liedje dan, want vannacht gaan we rijden.

0: tijdje niet gehoord. Gewoon lekker nog.
1: Heel leuk.
0: Naughty Boy, Sam Smith, La La La.
2: Dit is Q Music.
3: Sienna Spyro.
2: En dit is Q Music.
3: Jonas Blue.

0: Zo.
1: Zo,
0: dat was hem.
1: Tot hier en niet verder.
0: Tom, een hele fijne vakantie gewenst.
1: Dankjewel, lieve vriend. Ik ga de dakkoffer inpakken.
0: Ja, doe dat maar eens eventjes. En
1: jij veel plezier met Stefan Bouwman. Dat is een super duo, man.
0: Zeker. En als het Stefan niet was, dan was het misschien wel Vincent Pronk.
1: Hey, jongens. Ja, fijne vakantie vast.
2: Dankjewel, vriend.
1: Hey, ik heb een pianootje mee van Stefan. Ja. En ik heb een hele week zitten oefenen op een liedje. Want ja, ik ga gewoon Kees Casio doen zometeen. Ja. Ik ben benieuwd of je kan raden wat ik ga spelen. Maar ik wil even waarschuwen, kan het niet zo goed.
0: Nee, dat is oké. Okay.
1: Zal ik gewoon proberen iets te spelen, een bekend liedje?
2: Play gokken via de Q-Music app. Wat gaat hij zometeen draaien?
1: Komt-ie.
0: Nee, dit is...
1: Wacht.
2: Ik ben weg, hoor.
1: Hier.
0: Nee, hou maar op.
1: Nee. Wacht.
0: Nee.
2: Volgens mij brengt Stefan Bouwman maar
0: terug. Is niks.
1: Ja, maar er is toch wel iemand die iets herkent hier?
0: Ja. Een dikke drol.
1: Nou, jongens. Het is... Een goede tijd.
2: Doe maar een gokje via de Q-app.
0: Ik weet nog steeds niet.
2: Hè, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo voor maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
7: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
6: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
8: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
9: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Met alleen deze week een 50-plus mobiel sim-only. Het eerste jaar voor maar 1 euro per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
10: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
11: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
12: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
11: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
13: Miles Smith, kom naar Nederland. Op 4 november staat hij in de Ziggo Dome Amsterdam. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/Miles Smith.
14: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
15: Domino's. Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
16: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
15: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
17: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
18: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
3: Deze zomer pakken ze hier niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
20: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
21: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
22: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
23: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
24: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
25: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
26: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis, kijk op WeCycleVoorBedrijven.nl.
27: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
28: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
1: Goedemiddag, het is 3:00. Dit is het Q-Music Nieuws door nu.nl. Krijg je van Rebecca Looijen.
29: Goedemiddag. In een groot deel van Noord-Holland en een stuk van Utrecht kan je de komende dagen beter niet zwemmen in open water. Door de hevige regenbuien is er namelijk rioolwater in terechtgekomen, waardoor het vervuild is geraakt. Direct contact met dat water kan zorgen voor gezondheidsklachten. Je kan al last krijgen van je maag en je darmen. Het negatieve zwemadvies geldt tot en met woensdag in onder andere Amsterdam, het Gooi en een deel van Utrecht. Shorttrekker Sven Roes wordt vermist. Er is sinds gisteravond niks meer van hem vernomen en werd een paar uur daarvoor voor het laatst gezien bij een tankstation in Muiden. De Nederlandse Schaatsbond is geschrokken. Veel Olympische shorttrekkers maken zich zorgen en delen een oproep om naar hem uit te kijken. In Frankrijk zijn 11 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Het ging mis met een klein vliegtuigje waar parachutespringers in zaten. Het zou gaan om een groep verpleegkundigen die voor het eerst een sprong zouden maken. Ook hun instructeurs en de piloot hebben de ramp niet overleefd. Hoe het mis is gegaan is nog niet duidelijk. Ja, niemand zit natuurlijk te wachten op mensen die je bruiloft komen crashen, tenzij het Ed Sheeran en Martin Garrix zijn. Dat gebeurde gisteren in Chicago. De broer van de bruid had de artiesten voor de grap uitgenodigd, want die speelde toevallig op dezelfde avond in die stad. En het leek ze wel wat om daarna op te duiken op die bruiloft. Dat vertellen ze op Instagram.
30: Martin did a show, I did a show. We finished. He's got a DM from someone saying, can you crash my sister's wedding? So we're going there. So we're going to go and crash the wedding.
29: Ja, het zorgde voor een hoop gejuich op de bruiloft. Ze hebben er ook nog even opgetreden. Het weer dan nog van Weerplaza. Overwegend droog met een mix van wolken en zon vandaag. Het is een graad of 28. Morgen meer zon, maar dan wel een paar graden koeler.
1: Giel verkeer door Flitsmeister. De vertraging op de A2 gemeld richting knooppunt Empel. Tussen Sint-Michiels-Gestel en Empel. Ongeluk gebeurd en een half uur vertraging. A4 richting Amsterdam tussen Leidschendam en Zoetewoudendorp. Een kapotte auto zorgt voor 10 minuutjes vertraging. En de A12 richting Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland doe je er ook 12 minuutjes langer over. Let op je snelheid op de A1 richting Amersfoort. Staan ze te controleren bij Hoogland. Hectometerpaal 37,1. En de A12 richting Duitsland bij Babberich 148,7.
31: Vincent Pronk.
1: Ja, lekker relaxed die zondag door. Voetjes omhoog zou ik zeggen. Tenzij je achter het stuur zit, dat is een beetje lastig.

0: Back Your Music and Family Affair. Wat speelde ik nou op dat pianootje net? En ja, ik kan niet zo goed piano spelen, dat hoor je terug. Maar ik hoop dat je er iets in kan herkennen. Welk liedje was het? Tamara stuurt een berichtje. Tamara die zegt, is het Baby van Justin Bieber? Dat is hem niet.
1: Dit is Q Music.
2: BB Rexha en Faithless.
1: En dit is Q Music.
2: Cameron Whitcomb.
1: En dit is nieuw.
0: Na 3 jaar zijn ze terug. Nothing But Thieves. Wat een waanzinnige track. Dankzij jouw stem in Repeat of Niet hoor je hem gelukkig vaker op Q Music. Dit is Evolution.

0: Nothing but Thieves, Back Your Music, Evolution. Waanzinnige track. Hey Elina, goedemiddag.
1: Hele goedemiddag.
0: Ben je nu op de locatie?
1: Nee, net erbuiten. Wij zijn even lekker naar het bos gegaan om nog wat lunch te eten. Wel een late lunch, maar we hebben zo gezellig zitten kletsen dat het allemaal een beetje uitliep.
0: Ja.
1: Maar we zijn nou lekker in het bos en ineens word ik gebeld.
0: Ja, zeker. Je hebt natuurlijk een berichtje in de Q-app. En als het goed is, ben jij aan het kijken naar een trouwlocatie vandaag.
1: Klopt, helemaal. Klopt.
0: Is dat voor jezelf of ben je voor iemand anders aan het kijken?
1: Voor onszelf.
0: Oh, wat goed. In een bos dus ergens.
1: Nou, het ligt wel tussen de weilanden, maar het ligt heel dicht in de buurt van een bos. Dus dat was 5 minuutjes rijden. En toen met een half oor foto's kijkend, met een half oor hoorde ik ineens een nummer op de radio wat ik herkende.
0: Ja.
1: Dus ik dacht, voor het eerst even een keer iets insturen, kijken wat er gebeurt.
0: Nou, misschien een leuk liedje voor je bruiloft dan. Wanneer gaat het gebeuren?
1: Ja, wie weet. 4 september volgend jaar.
0: 4 september, nou geweldig. Gefeliciteerd alvast. Top.
1: Dankjewel.
0: Jij hoorde mij dus een liedje spelen op Kees Casio, het kinderpianootje van Stefan, heb ik even geleend. Ik heb daar een week op zitten oefenen. Klonk niet best, hè, Eline? Klonk niet best.
1: Het was herkenbaar. Laten we het daarop houden. Okay,
0: daar ben ik al heel blij mee, want ik speelde net dit. Maar wat was het dan?
1: Het was Good Time van Carly Rae Jepsen en Owl City.
0: Ja. Goed geraden. Dat is helemaal goed. Je wint het Q-zomerpakket.
1: Nou, superleuk.
0: Ja,
1: helemaal leuk.
0: Allemaal leuke dingen in, onder andere de Q-strandbal. Nu is de vraag natuurlijk, hebben Tom en Bram het ook goed? Als dat zo is, dan win je ook nog een prachtig fotolijstje van de piano Kees Casio. Is dat leuk?
1: Nou, superleuk.
0: Even luisteren.
1: Geweldig.
0: Tom en Bram, ik hoop dat ze het goed hebben.
2: Wacht even voor Vincent. Die vent is weer, dat is al de 5e keer dat hij met die hond buiten is. Bram! Spraakbericht voor Vincent. Welk is het? Nou, Vincent, ik weet niet wat die jongen allemaal roept, maar hij is druk met Miep en Gibby. Dus doe maar iets met time.
0: Iets met
2: en
0: time.
2: Anders dan moet er maar de helft van het fotolijstje gegeven worden. Hey, doeg lieverd.
0: Dag jongen. Hey, dat kunnen we wel goed natuurlijk, Eline. Ik krijg er ook nog een fotootje bij met de handtekeningen van Kees Casio. Hey, is dat leuk?
1: Yes, super, dankjewel.
0: Oké, fijne bruiloft alvast volgend jaar.
1: Hey, dankjewel. Doei.

de zon schijnt. Maar ik ben wel heel blij. Het is eindelijk even wat koeler. We kunnen weer ademen. Lekker jongens. De komende dagen ook een graad of 23. Kijk, dat is een stuk aangenamer. I'm good, zou Jelly Roll zeggen.

0: Het is Jelly Roll bij Q-Music. Hey, zometeen wil ik je heel graag nieuwe muziek laten horen in Repeat of Niet. Het is de nieuwste van Last Frequencies. En ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt. Kan je vast een klein stukje laten horen? Heb je alvast een idee?
1: Repeat of Niet.
0: Bij mij staat hij al een tijdje op repeat. Maar goed, wat vind jij ervan? Zometeen hoor je hem helemaal in Repeat of Niet. Ook Shakira komt eraan.
2: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
3: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Orido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
5: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
7: Toyota Mania duurt nog 3 dagen. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
8: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
7: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
9: Het is cent de sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder €1. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
10: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeerce is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeerce.
9: Nu bij Dirk, biezen rauwkost, 99 cent. Lekker fris.
11: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
13: Domino's. Johan's witgoed plus Johan's elektra niet goed is...
14: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
15: Rook?
14: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
15: Nee, rook. Uit de meterkast.
13: Johan's witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
14: Zo, koffie?
13: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
16: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
17: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
16: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
18: Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat always maandverband en inlegkruisjes 5 voor €10. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde.
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
20: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
21: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
22: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer.
23: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
24: Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
20: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life. Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar. Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
25: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
26: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier. Nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
27: Q-Music, the party. Q-Music vind je vrijdag tijdens Molenpop in Nieuw-Lekkerland met Lars Boelen en Edwin Orlander. En zaterdag tijdens CSI Omme met Lars Boelen en Edwin Orlander.
28: Q-Music, the party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op Q-Music.nl.
29: Q-Music.
26: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
0: Half 4, goedemiddag. Q-verkeer door Flitsmeister. Vertraging op de A2 richting knooppunt Empel. Tussen Sint-Michiels-Gestel en Empel. 21 minuten vertraging. A12 richting Oberhausen. Tussen Ouddijk en Duitsland doe je er 12 minuutjes langer over. En de A59 richting Os. Tussen Waalwijk en Waalwijk Centrum. Daar 11 minuten. Controles op de A1 richting Amersfoort. Dan staan ze bij Hoogland. Hectometerpaal 37,1. A10 richting de A10 Noord bij Amsterdam 6,9. En de A12 richting Duitsland bij Babberich 148,7.
30: Vincent Pronk.

0: dit is hem, hè. De nieuwe nummer 1 in de top 40. Shakira heeft hem te pakken met Burna Boy, Die Die.
1: Repeat. Of niet?
0: Oké, ik wil je heel graag nieuwe muziek laten horen en ik hoor dan graag meteen wat jij ervan vindt. Is dit een repeat of niet? Oftewel, zou je het vaker willen horen op Q-Music? Het is ronde 4 van de 10 voor Last Frequencies. En ja, Last Frequencies is alweer 11 jaar geleden inmiddels doorgebroken met deze. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue light. Are You With Me begon hij allemaal mee in 2015. Nou, inmiddels staat hij op elke poster van elk dancefestival. Tomorrowland staat hij dit jaar ook weer. Hij scoort hit na hit. Maar is de nieuwste van Lost Frequencies ook een hit? Hij heet Live It All. Nou, als je het mij vraagt, lekker zomers. Echt zo'n liedje dat je kan horen in een strandtent terwijl de zon ondergaat. Maar ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt. Dus luister goed en geef meteen je mening. In de Q-app stuur een audio-appie of een berichtje.
1: Repeat of niet?

0: Live It All. Wil je het vaker horen of zeg je nee in de prullenbak ermee? Even kijken, Judith stuurt een berichtje die zegt... Ik vind Last Frequencies grandioos. Ik heb hem in 2024 nog live gezien. Mega onder de indruk van zijn enthousiasme. Dit is ook weer een lekker zomerhitje, dus een dikke repeat. Michael.
1: Deze is toch wel bij categorie, ja, dit is wel een heerlijke track. Dit is een lekkere beat, dus voor mij zeker een repeat.
0: Lekker hoor, een dikke repeat, zegt Anne. Patrick zegt, ik moest er even aan wennen, maar ik ben er inmiddels over uit. Toch maar een nietje, want ik vind het toch niet zo leuk. Hans die zegt ook, ja, wel lekkere beat, doe voor nu maar een repeatje. Hugo.
2: Heerlijk zomers up-tempo nummer. Doe mij maar een repeat hoor.
0: Beetje boring, zegt Samantha. Een nietje voor mij. En Juliette zegt lekker de raampjes open, de radio vol aan en een dikke repeat. Je hoort het. Een paar nietjes, maar zeker een meerderheid voor repeat. Dat betekent vanavond, dat is wel leuk, bij ene Vincent Pronk om 10:15. Mag je opnieuw je mening geven, dan hoor je hem in ronde 5. Het nieuwste van Last Frequencies.

0: Project, Sia en David Guetta. Awake Tonight, Back Your Music. Het is Vincent hier op de plek van Stefan. Lijkt me wel gewoon leuk om zometeen even terug te blikken op Stefans pianobar. Want pas was hier te gast Helene Fischer. En zij heeft deze foute hit echt prachtig gedaan. Akoestisch op een gitaar. Wil ik je zometeen nog even laten horen. En het is bijna 4 uur. Het laatste nieuws krijg je zometeen van Rebecca.
1: Ja, ik vertel je zometeen waarom je echt even een rondje langs je huis en je auto moet doen.
2: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Dubbel fris, 1,5 liter of sixpack van 200 milliliter, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
3: Altijd helder en onafhankelijk, dat is een Veldzinkadvies.
4: Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
5: En er is altijd een Veldzinkantoor bij jou in de buurt. Ga eens langs, bijvoorbeeld voor een hypotheekadvies. Voor een nieuw huis, een verbouwing, helder en onafhankelijk.
3: Dat is een Veldzinkadvies.
6: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Een helder, onafhankelijk hypotheekadvies. Ga voor jouw adviseur naar veldzink.nl.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet. Alleen vandaag nog 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
8: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
9: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
10: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1 plus 1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor dit gouden deeltje kom je heel snel naar...
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes, 1 euro. En Optimaal drinkyoghurt, 1-literpak, ook 1 euro. Euroweken, we doen met je mee. Plus.
13: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
14: Kom maar verder.
13: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
14: Hij is weer klaar.
13: QuickFit en weer verder.
15: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op Landal.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
2: Domino's. Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
5: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
6: Hola, ¿dónde está mi casa?
5: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
6: Paella, paella.
5: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
6: Buenas noches.
5: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
7: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
8: Dat gaan we vieren.
7: Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi Renew.
9: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
7: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
8: Dat gaan we vieren.
7: Dus nu naar Aldi.
10: Maal Smit, kom naar Nederland. Op 4 november staat hij in de Ziggo Dome Amsterdam. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/maalsmith.
11: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
12: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
13: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
14: Get ready for the OG.
15: All y'all bitches wanna look like me.
16: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
17: Goedemiddag, het is 4 uur. Dit is het Kim Music Nieuws door nu.nl. Hier is Rebecca Looijen.
18: Goedemiddag. De verzekeraars krijgen nu al tientallen meldingen binnen van schade die is ontstaan door het noodweer. Het gaat vooral om brandschade door blikseminslag. Maar er zijn ook dakramen en auto's gesneuveld door flinke hagelbuien en bomen die zijn omgevallen. Het advies is om je huis en je auto goed te controleren, want schade is niet altijd meteen zichtbaar. In een groot deel van Noord-Holland en een stuk van Utrecht kan je de komende dagen beter niet zwemmen in open water. Door de hevige regenbuien is er namelijk rioolwater in terechtgekomen, waardoor het vervuild is geraakt. Direct contact met dat water kan zorgen voor gezondheidsklachten. Je kan dan last krijgen van je maag en je darmen. Het negatieve zwemadvies geldt tot en met woensdag in onder andere Amsterdam, het Gooi en een deel van Utrecht. De Nederlandse reddingsteams in Venezuela hebben nog niemand kunnen redden in de eerste 24 uur dat ze daar zijn. Een reddingspoging werd gestaakt omdat het onmogelijk was om diegene onder het puin vandaan te halen. In Venezuela worden nog altijd tienduizenden mensen vermist na de zware aardbevingen van deze week. Het dodental staat inmiddels op ruim 1400. Toch is er nog hoop. Vannacht werd een jongen van 11 nog levend onder een gebouw vandaan gehaald.
19: WK 2026.
18: Ja, het Nederlands elftal mag zometeen weer aan de bak. Ze zijn op dit moment nog in Amerika. Amerika. Maar dat gaat vanavond veranderen, vertelt onze voetbalverslaggever Riepke Bakker.
19: Middag om 17:30 Nederlandse tijd traint Oranje in Kansas City. En daarna gaat de selectie het vliegtuig in richting het Mexicaanse Monterrey. En daar hebben we dan in de nacht nog de persconferentie van Ronald Koeman, waarin hij vooruit gaat blikken op de kraker Nederland-Marokko.
18: Die wedstrijd begint morgen in de nacht van maandag op dinsdag om 3:00. En dat wordt een bloedhete wedstrijd, want het is op de speelplek in Mexico de hele week ruim boven de 30 graden.
20: Ga jij kijken om 3:00 s'nachts?
18: Nee, echt niet.
20: Nee, toch?
18: Nee, sorry.
20: Net te gek. Ja, ik vind het fanatiek, maar ik moet ook gewoon werken de volgende ochtend.
18: Maar ik heb Tunesië niet eens gekeken, die was eerder.
20: Heb je niet eens gekeken? Nee. Geen samenvatting?
18: 1:00. Ja, ik heb de eerste, na 7 minuten heb ik hem aangezet, stond het al 2-0 voor Nederland. Toen dacht ik, nou, dat zal wel goed.
20: Je gelooft het wel, ja.
18: Het weer van hier dan nog van Weerplaza. Overwegend droog met een mix van wolken en zon vandaag. Het is een graad of 28. Morgen meer zon, maar wel een paar graden koeler.
20: Ook wel eens lekker. Q-verkeer door Flitsmeister. Een vertraging op de A2 richting Utrecht. Tussen Del en Culemborg is een ongeluk gebeurd. De vertraging is daar 1/2 uur. A28 richting Hogeveen. Tussen Assen-Zuid en Bijlen doe je er 13 minuten langer over. En de A37 richting het Duitse Meppen. Tussen Zwarte Meer en Duitsland ook 13 minuten vertraging. Let op je snelheid op de A1 richting Amersfoort. Staan ze te controleren bij Hoogland. Hectometerpaal 37.1. A2 richting Eindhoven bij Maarhezen 180.4. A7 richting Amsterdam bij Berkhout 32.5. En de A12 richting Gouda. Daar staan ze bij Nieuwerbrug aan de Rijn 39.8.
21: Music. Vincent Pronk.
20: Zometeen nog even terug naar Stefans Pianobar. Was echt goed. Helene Fischer deed ademloos helemaal akoestisch.

0: Ik heb het gevoel dat dit met de kerst nog steeds in de top 40 staat. En het wordt gewoon niet minder leuk, toch? Summer by Q, you're the homewrecker. Nog altijd op nummer 8. Hey, goedemiddag op de zondagmiddag van Q Music. Ik ben Vincent, op de plek van Stefan. Maar natuurlijk wel leuk om even terug te blikken op Stefans Pianobar. Elke vrijdagavond, dan wordt hij hier geopend. Ja, toch de gezelligste kroeg van Nederland. Met gratis live muziek op de radio. Maar echt, de grootste namen zijn hier al langs geweest. Miles Smith was hier pas. We hebben Bebe Rexha gehad. Sienna Spyro. Pommelien Thijs. Antoon. Ed Sheeran ooit nog. Het gaat maar door. En een paar weken terug was hier Helene Fischer. En zo leuk, Helene Fischer heeft natuurlijk altijd een grote hit in het Foute Uur. Ademloos Doeg Die Nacht. En overmorgen staat ze in de Gelredome. Heeft ze heel veel zin in, toen al, zei ze. Want vooral die Nederlanders, die doen lekker zo gek mee, zonder schaamte altijd.
1: I really felt in love with this crowd. I felt like, okay, they have a lot of energy and they want to have party. So at the very first second, I was like, okay, great. Then we have a good time. And if you are singing a ballet, no matter, they want to have party. It was so much fun.
0: Zo is het, of je nou een ballad zingt of niet. Wij gaan toch wel los. Een tijdje geleden was Helene Fischer dus hier. Ze deed deze live.
1: I really felt
0: niet deze, deze. Ja, te gek. Maar dan dus, helemaal akoestisch. Dit was live, Helene Fischer bij Q.

Lekker, back your music and talk to you. Ik zit ondertussen even met een schuin oog mee te kijken naar de Formule 1. En ik moet je heel eerlijk zeggen, ik was tot vandaag echt volledig afgehaakt. Ik heb al maanden geen race meer gezien. Want ik vind het gewoon doodsaai dit jaar de Formule 1. Vooral omdat Max niet wint. Ik weet het, ik ben 100% een mooi weersupporter. Maar er is nu toch wel een cruciale race bezig. Het is namelijk gaande in Oostenrijk sinds 3 uur vanmiddag. Het is de thuiswedstrijd voor Red Bull en dus ook voor Verstappen. En nou heeft hij allemaal updates uitgevoerd aan zijn auto. Hè. Er zijn wat kilo's vanaf. Die auto heeft een beetje een summer body gekregen, zeg maar. Is helemaal fit. En dat zou hem stukken sneller moeten maken. En Max heeft gezegd, het is erop of eronder. Het wordt een cruciale race. En inmiddels zit ik even te kijken. Hij gaat best lekker. Max staat tweede. Russell gaat nog aan kop. Maar het is ronde 62 van de 71. Dus Max, gas erop!

0: Taylor Swift, Back to Music en The Fate of Ophelia. Binnenkort staat hij in Nederland in de arena. En je hoort hem zometeen op Q. Put it on anything, put it on Bruno Mars. Ja, volgende week jongens. Hè. Volgende week, het staat al een tijdje in mijn agenda met de rood omcirkeld. Zondag 5 juli, het concert van Bruno Mars in de arena. En nou dacht ik, ik heb daar zoveel zin in. Laten we even een rondje doen. Pronken bij Pronk zometeen. Je bent welkom bij mij, Vincent Pronk, om even te pronken over jouw eerstvolgende concert. Ik ga dus naar Bruno Mars, maar heb jij misschien nog iets in je agenda waarvan je zegt, dit wil ik even met je delen. Hier heb ik echt heel veel zin in. Misschien ga je wel naar Pitbull, die komt ook naar Nederland. Binnenkort staat hij in de Gelredome. Eén dag later staat The Weeknd in de arena. Komt ook naar Nederland. Niall Horan komt deze kant op. The Script. Ja, laat maar even weten wat er op de planning staat. Wat is jouw eerstvolgende concert? En gelijk een Hollandse vraag. Wat heb je voor de tickets betaald? Gooi het even in de Q-app.
1: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Weekenddeal bij Karwei. Alleen vandaag nog vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
4: Hallo, Odido hier. Dit weekend hebben we iets extra leuks voor je. Bestel tot en met zondag de Samsung Galaxy S26 Plus of S26 Ultra met extra weekendvoordeel. En krijg er een Galaxy Tab A11 Plus bij cadeau van €329. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
5: Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat, alle Biodermal, van zonbescherming tot bodylotion, 1+1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi hem vol bij
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
8: Eén vrouw. Twee schoenen. 10 kilometer. En één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met een hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
9: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
10: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbuien van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol.
11: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
12: Samen juichen en samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor €10. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
13: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
14: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
15: Vergeet je niet in te smeren.
14: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
13: slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
15: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
16: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
15: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
17: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
18: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
19: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
20: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
21: Domino's. Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
22: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
23: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
24: Het is weer tijd voor Mudmasters. Samen bikkelen en lachen tot aan de finish. Ga op 25, 26 en 27 september de uitdaging aan bij Mudmasters Biddinghuizen. Trommel je leukste vrienden op en score snel je tickets op mudmasters.nl.
0: 4:30, goedemiddag. Q verkeer door Flitsmeister. Er is een vertraging op de A2 richting Utrecht tussen Geldermalsen en Culemborg. Er is een ongeluk gebeurd. De vertraging is een half uur. A8 richting Zaandam tussen Zaandam en de brug over de Zaan. De weg is daar dicht. 11 minuten vertraging. A28 richting Hogeveen tussen Assen-Zuid en Bijlen. Doe je er 20 minuutjes langer over. En de A37 richting het Duitse Meppen tussen Zwarte Meer en Duitsland. Ook een kwartier vertraging. Eén controle maar op de A1 richting Amersfoort. Dan staan ze bij Hoogland. Hectometerpaal 37.1.
25: Vincent Pronk.

0: Als ik dit hoor, ben ik echt meteen weer terug. Vorig jaar in de Kuip, in mijn stadje in Rotterdam. Dat was alweer een jaar geleden, joh. Direct was daar natuurlijk live in de Kuip. Was echt fantastisch. Toen zat ik even te denken. Ik heb eigenlijk helemaal geen concerten meer gehad sinds vorig jaar. Dat was het laatste, denk ik, juni vorig jaar. Wel wat festivals en zo. Een Foute Party in het Philips Stadion. Maar echt een concert. Dat is al even geleden. Ik zie gelukkig in de Q-app heel veel mensen die wel iets op de planning hebben staan. Dus laten we even een rondje doen.
1: Pronken, pronken, pronken bij Pronk.
0: Even pronken met het eerstvolgende concert dat je gaat bezoeken. Schaamteloos, schreeuw het uit. Hetske, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag. Ik wil graag pronken met mijn kaarten voor Teddy Swims aanstaande dinsdag in Oxford, Engeland.
0: Oh, wat gaaf. Ook helemaal in het buitenland ga je hem zien.
2: Ja, zeker. Hij kwam natuurlijk niet in Nederland. Alleen maar heel even op Pinkpop. We vonden het niet lang genoeg.
0: En maar ga je dan daar een hele reis van maken? Of ga je even op en neer?
2: Nee, we gaan echt even op en neer. Dat is echt heel asociaal, maar goed.
0: Je vliegt even naar Engeland voor een dagje?
2: Ja, precies nou, met mijn zoon. Dus die vond het ook helemaal tof.
0: Ja, dat laat wel zien hoe groot fan jij bent dan, zeg.
2: Ja, zeker, zeker. En soms moet je gewoon dingen doen waarvan iedereen zegt, doe eens normaal.
0: Nou, zo is het. En we hoeven helemaal niet normaal te doen, Hetske.
2: Nee, precies. Gewoon leuke dingen doen. Zelf de slingers ophangen.
0: Toch even een Hollandse vraag. Wat heb je betaald voor die tickets dan, voor Teddy Swims?
2: Ja, dat weet ik niet meer precies, maar volgens mij iets van 80 of 85 euro.
0: Oh, dat valt nog mee.
2: Ja,
0: nou, dat vind
2: beter
0: ik
2: dan hier prima. In Nederland, toch?
0: Ja, inderdaad. Mag ik je vast heel veel plezier wensen?
2: Ja, dankjewel. Geniet komt helemaal goed.
0: Bo,
2: yo, dank je.
0: Dit is jouw moment, Bo. Pronken maar.
3: Ik wil graag pronken met mijn tickets voor Bruno Mars en Pitbull.
0: Zo, 2-in-1.
3: Ja, het is echt fantastisch. Vorig jaar zijn we naar Pitbull geweest, was geniaal. En dit jaar ook nog met Bruno Mars, dus fantastisch.
0: Ja, te gek. Ga jij ook zondag volgende week? Ga ik je zien met Bruno?
3: Ja, zeker. Ik ga ook zondag. Dus dat is superleuk.
0: En dan binnenkort ook nog Pitbull. Nou, dit is een duur grapje geweest bij elkaar allemaal, of niet?
3: Ja, ik had net even snel gekeken, maar dat zat er over de 600 euro heen. Met beide concerten bij elkaar voor 2 personen. Dus dat is inderdaad een hele hoop geld. Maar al lang geleden gekocht tijdens van Girl Math we dat een beetje...
0: En ik. Oh ja, dat is echt vrouwenlogica dit, inderdaad. Ja. Ja, dat voel je nu niet meer na die tijd. Is Bruno speciaal voor jou dat jij een puppy hebt vernoemd naar Bruno Mars?
3: Nou, het is eigenlijk echt pure toeval. We mogen volgende week zondag gaan kijken bij onze puppy. En we hadden van tevoren al de naam Bruno Mars bedacht. En toen zeiden we ineens tegen elkaar, maar we hebben zondag wat. En toen keken we naar onze agenda en gingen we Mars. Dus toen we dat eenmaal hoorden, was het echt wel 1-2. Nou, en was Bruno ook echt de perfecte naam voor onze puppy. Dus superleuk.
0: Wat leuk. Ik wens je vast heel veel plezier bij zowel Pitbull als Bruno Mars.
3: Yes, dankjewel.
0: Tot volgende week.
1: Pronken, pronken, pronken bij Pronk.
0: En laat hem gelijk maar even draaien dan toch. Even alvast in de stem.

0: tonight.
1: Train bij Q-Music. En daarover gesproken, even een dienstmededeling. Belangrijk als je morgen met de trein moet. De NS verwacht ook morgen en overmorgen problemen op het spoor. Wat is nieuw?
0: Q.
1: Ja, het is natuurlijk een noodweer geweest vannacht. Daardoor liggen er op sommige plekken nog bomen en takken op het spoor. Dus mocht je met de trein moeten morgen, dikke tip, check even de reisplanner. En anders heb je ook een hele goede reden om lekker thuis te werken als het kan, toch? Lekker in het zonnetje.

0: Benson Boone, Back Your Music. Sorry, I'm here for someone else. Vorige week hadden we natuurlijk het Philips Stadion op zijn kop gezet. Hadden we de foute party, de big one. Waanzinnige avond, echt fantastisch. 30.000 feestende Q-luisteraars in het stadion in Eindhoven. Het scheelde niet veel of ik stond vorige week half naakt op het podium. Hoe dat zit, vertel ik je zo. Ook Miles Smith komt eraan.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
6: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
5: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
8: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Scoola.nl.
9: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
8: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
10: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
13: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
12: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
14: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
15: De beste plek voor jou, NVM.
16: Switch nu naar Ziggo en scoor een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
16: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
18: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
19: Domino's. Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En taxi en dubbel fris boost. Een pak van 1,5 liter. Ook 1 euro. Eurobeken. We doen met je mee. Plus.

0: Biddinghuizen. Trommel je leukste vrienden op en score snel je tickets op Mudmasters.nl.
1: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op Suzuki.nl.
2: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
3: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
2: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
4: Oranje fans opgelet,

0: van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Als ik terug in de tijd zou mogen... Kleine Freek, je hebt echt geen flauw idee wat je allemaal te wachten staat.
3: Door ons werk en door Seth lukt het ons om gewoon te leven en niet stil te gaan staan.
2: Het geeft zo'n leuke afleiding aan iets wat een tijdje gewoon niet zo leuk was.
4: Stream de docu Suzanne en Freek, we vieren het leven. Nu bij Videoland.
0: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem, per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
5: 5:02, goedemiddag. Het Q Music nieuws door nu.nl. Hier is Rebecca Looijen.
6: Goedemiddag. Er rijden morgen en dinsdag op verschillende plekken in het land minder treinen. Het gaat vooral om trajecten in de Randstad. Maar volgens de NS ga je daar niet heel veel last van hebben. Door de hitte vielen er de afgelopen dagen al veel treinen uit. En bij verschillende wissels zijn storingen ontstaan. Verder ontstond er op sommige plekken ook stormschade. En over die stormschade gesproken, de verzekeraars krijgen nu al tientallen meldingen binnen. Het gaat vooral om brandschade door blikseminslag. Maar er zijn ook dakramen en auto's gesneuveld. Door flinke hagelbuien en bomen die zijn omgevallen. Het advies is om je huis en je auto goed te controleren. Want schade is niet altijd meteen zichtbaar. Er zijn dit weekend twee watersporters om het leven gekomen. In Vught raakte een 35-jarige zwemmer gisteren in de problemen. Hij werd bewusteloos uit het water gehaald en gereanimeerd, maar is vandaag alsnog overleden. Het ging vanmiddag ook mis in Haren. Daar is een man overleden tijdens het subboarden. Hij kwam niet meer boven water nadat hij gevallen was. En dan nog Formule 1, want Max Verstappen is net tweede geworden in Oostenrijk. George Russell was nog sneller en won de race. En het was spannend tot aan de laatste ronde. Want Kimi Antonelli deed er alles aan om de tweede plek van Verstappen over te nemen. Maar dat is hem niet gelukt. Voor Max is de tweede plek van vandaag zijn beste resultaat in het hele seizoen. En daar is hij zelf ook best tevreden mee, vertelt hij vlak na de race.
7: I think it was of course a very good race for us. And honestly, I think the car was in quite a good window. Or I would say a half of the race. And then we just picked up a few issues with the car, but still to be second that close to a win, I think is extremely positive for us, so I'm very happy.
6: Volgende week zondag wordt er weer geraced, dan in Engeland. Het weer dan nog van Weerplaza. Overwegend droog met een mix van wolken en zon vandaag. Het is een graad of 28. Vanavond in het zuidoosten nog kans op buien met onweer. Morgen meer zon, maar dan wel ook een paar graden koeler.
5: Verkeer door Flitsmeister, vertraging op de A16 richting Ridderkerk. Tussen het Terbrechtseplein en de Van Brienoordbrug. Daar 25 minuten vertraging. En de A28 richting Hogeveen tussen Assen-Zuid en Bijlen doe je er ook 25 minuutjes langer over. Controles op de A1 richting Amersfoort, dan staan ze bij Hoogland, hectometerpaal 37.1. A7 richting Den Oever bij Middenmeer 50.1. A12 richting Utrecht bij Harmelen 49.5. En de A16 richting Dordrecht, daar staan ze bij Hendrik Ido Ambacht 30.7.
0: Music. Vincent Pronk.
5: Ja, het scheelde dus niet veel of ik stond vorige week naakt...

Deze draaiden we een week geleden in het Philips Stadion in Eindhoven. Op de Foute Party stonden we met alle DJ's op het podium. En ik hoor dat dus ingestart worden. Ik hoor dus dit van. En toen dacht ik heel even, zal ik nu gewoon mijn shirt uittrekken? Nou ja, 30.000 man voor je. Ja. Ik dacht nog ergens, heb ik de afgelopen maanden niet 4 keer per week voor niks in de gym gestaan. Maar ik heb het niet gedaan, nee. En ik denk maar beter ook, want ja, toen had ik het hele stadion verblind met mijn witte buik. Moet je ook niet willen. En bovendien staan die beelden dan nog voor altijd online. Want gisteravond was de show te zien op RTL 5. Misschien heb je jezelf nog gespot in het stadion. En de hele Foute Party komt ook nog op Videoland. Kan je gewoon nog een keer nagenieten en een feestje bouwen in je woonkamer. Binnenkort is te zien op Videoland de hele Foute Party.

Macklemore en Ryan Lewis bij Q Music en Kent Holders. Even kijken in mijn weerappie. Vandaag nog, op veel plekken ruim 30 graden. Komende week gaat het 23, 24. Hey, lekker toch? Even wat verkoeling. Dan kunnen de ramen weer open. Met een beetje geluk is het vrijdag een keer afgekoeld in mijn huis. Nu nog steeds 30 graden binnen. Ah, goed, hey, het is toch lekker zomer. En nou dachten we bij Q Music, het kan natuurlijk zomaar weer zijn dat de temperaturen binnenkort weer gewoon omhoog schieten. Dus we willen je alvast voorbereiden op de Q Top 500 van de zomer. Die gaan we gelijk doen zodra de temperaturen dus omhoog gaan. Bedenk je alvast even, wat zou je willen horen in de Q Top 500 van de zomer?

Wat mij betreft de beste zomerrit aller tijden. De Summer Jam. Je kan stemmen via qmusic.nl of via de Q-app op jouw favoriete zomerliedjes. Want zodra die temperatuur dus omhoog gaat, dan gaan we los. En deze kan ook in je lijstje. Nieuwste van Zara Larsson.

lekker om deze weer eens te horen. De Red Hot Chili Peppers bij Q. En Other Side. Terwijl er een berichtje binnenkomt van Denise. Die zegt, hey Vincent, ik heb zo lekker genoten van een weekend concert at sea. Kan je nog iets van Suzanne en Freek draaien? Ja, die stonden er vrijdag. Hè?

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Oh, daar heb je Tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp alleen vandaag nog je kans met de Brabantia droogrek hang-on voor maar 49,99. Karwei, maak het mooier.
4: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram 1 euro. En Glorix toiletblok en gel ook 1 euro. Euroweken, we doen met je mee. Plus.
5: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Wereldster The Weeknd. After Hours Till Dawn Stadion Tour. Live in Amsterdam. Johan Cruijff Arena, 16, 17 en 18 juli. The Weeknd met Playboi Carti. Koop nu de laatste tickets via mojo.nl/The Weeknd.
5: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenore. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Switch nu naar Ziggo en scoor een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Het is weer tijd voor Mudmasters. Samen bikkelen en lachen tot aan de finish. Ga op 25, 26 en 27 september de uitdaging aan bij Mudmasters Biddinghuizen. Trommel je leukste vrienden op en scoor snel je tickets op Mudmasters.nl.
7: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
10: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
11: Hola, ¿dónde está mi casa?
10: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
11: Paella, paella.
10: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
11: Buenas noches.
10: Dus retteketet. En vamos naar Beterbed.
12: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
13: Ik heb letterlijk niks.
14: Het gaat de hele dag regenen, hè?
15: Nee, ik heb geen regenjas.
14: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
16: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
14: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
17: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
18: Domino's. Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
19: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
20: Fans van voordeel.
19: Aldi. Renew.
21: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
19: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
20: Fans van voordeel.
19: Aldi.
0: Half zes, goedemiddag. Q-verkeer door Flitsmeister. Vertraging op de A15 richting Nijmegen. Tussen Leerdam en Del is een ongeluk gebeurd. De vertraging 20 minuten. A28 richting Hogeveen. Tussen Assen-Zuid en Dwingelo 17 minuten. En de A59 richting Zonzeel. Tussen Waspik en Hooipolder een ongeluk gebeurd. En een kwartier vertraging. Let op je snelheid op de A1 richting Amersfoort. Dat wordt gecontroleerd bij Hoogland, hectometerpaal 37.1. A2 richting Utrecht bij Waardenburg bij 89.2. A4 richting Leiden staan ze bij Weteringenbrug bij 19.2. A12 richting Zoetermeer bij Den Haag 9.1. En de A15 bij Gorkum bij 71.1.
1: Vincent Pronk.
0: Martin Garrix voor je na Suzanne en Freek. Dit is Halverwege.

0: Martin Garrix, Back Your Music en High On Life. Ik had gistermiddag verjaardag van mijn moeder. Echt een soort traditionele Hollandse verjaardag. Grote partytent in de tuin, kaas en worst erbij. Ik zat alleen met een dilemma. En dit dilemma komt eigenlijk elke verjaardag terug. En ik hoop dat jij me kan helpen.
1: De vijfde bepaald.
2: De vijfde bepaald.
0: Ja, we doen de vijfde bepaald. En het gaat over verjaardagen vandaag. Want ik bel dus aan bij mijn ouders. Zit daar de hele tuin vol met familie. Dus mijn opa en oma waren er. Mijn twee tantes. Oom Leon. Oom Peter. Leuk om je weer te zien. De buurvrouw. Die hele tuin zat ramvol. En toen dacht ik, wat is nou netjes om te doen? Ga je dan iedereen langs en geef je iedereen een hand? Misschien ook nog drie zoenen erbij op zo'n verjaardag? Of zeg je, okay, dat doe ik eigenlijk meestal, van ik doe het even zo. Gefeliciteerd allemaal. Nou, dat heb ik dus gedaan, maar ik ben heel benieuwd wat jij zou doen. Want misschien zeg je wel, het is heel erg onbeleefd om geen hand te geven. Dus spreek even in via de Q-app hoe je erover denkt. Want ja, aan de ene kant wil ik beleefd zijn, vooral naar mijn opa en oma, weet je wel, hun dochter is jarig. Aan de andere kant denk ik, moet ik nu echt iedereen afgaan? De stelling is daarom, op een verjaardag is het wel zo netjes om iedereen een hand te geven. Ben je het eens of oneens? Iedereen mag zijn zegje doen met een audio-appje in de Q-app. En de vijfde bepaalt zometeen hoe we het gaan doen. Is het netjes om een hand te geven? Hoe denk jij erover? Spreek het even in.

0: Vandaag gelukkig niet nodig, de Umbrella, Rihanna en Jay-Z bij Q.
1: De vijfde bepaald.
0: Ondertussen, dank voor alle vele appjes in de Q-app, want dat dilemma gaat eindelijk opgelost worden. Het dilemma waar ik gisteren tegenaan liep bij de verjaardag van mijn moeder. Moet je nou iedereen een hand geven als je bij een verjaardag komt? Ik bedoel, die hele tuin zat ramvol en ik dacht eigenlijk, ik heb er niet zo zin in. Dus ik zei even, doe het even zo, gefeliciteerd allemaal. Maar wat vind jij? Is het beleefd om iedereen een hand te geven? Is dat wel zo netjes?
2: 1. Oneens, zeker sinds corona. Gewoon allemaal gefeliciteerd. Ze zijn niet jarig.
3: 2. Ik vind het zelf een beetje overdreven om iedereen een hand te geven. Want dan moet je je buurvrouw feliciteren met de geboorte van je moeder. Wat heeft zij ermee te maken? Leuk dat ze er zit, maar... Ja, ik vind het overdreven.
4: 3. Iedereen in het algemeen feliciteren kan prima. Maar je opa en oma geef je even een kus of een knuffel.
5: 4. Ik vind het op zich netjes. Ik heb een kleine familie, dus ik geef wel iedereen een handje. Maar als het een grote familie is of ik ken veel mensen niet, dan zeg ik ook gewoon gefeliciteerd allemaal.
6: 5.
0: Oké, de vijfde gaat bepalen. En dat is Maud, 11 jaar. Goedemiddag.
7: Goedemiddag.
0: Maud, hoe denk jij erover?
7: Nou, wij hebben best wel een grote familie, dus ik zeg vaak gewoon even gefeliciteerd allemaal, dan ga ik zitten.
0: Kijk, jij gaat niet iedereen langs.
7: Nee, ik zeg gewoon tegen iedereen gefeliciteerd, gewoon in het hart.
0: En heb jij nou net dat er toevallig een jarige bij jou in de buurt is, Maud?
7: Ja, klopt. Mijn moeder is vandaag jarig.
0: Je moeder is jarig. Gefeliciteerd.
7: Ja, dank u wel.
0: Ik doe het even zo via de radio. Ja, is dat goed?
7: Ja, is goed.
0: Heb jij haar wel gewoon een knuffel gegeven?
7: Ja.
0: Ja, bij je moeder doe je dat wel, hè?
7: Ja.
0: Nou, dan Maud, dankjewel. Zo gaan we het voortaan doen. We gaan het gewoon lekker zeggen van, ik doe het even zo. Doei, Maud.
7: Doei.
0: Doei.
8: Dit is mijn beslissing. De zaak is afgedaan. Dank u wel.
9: De Q-Music alarmschijf.
10: Somber, my body isn't ready.

0: bij Q-Music. My Body Isn't Ready, de alarmschijf van deze week. Het was een eer om het voorgerecht te zijn. Vanavond ben ik graag het dessert. Maar mag ik een applaus voor het hoofdgerecht van de avond? Tom en Joe! Hey!
1: Mijn body is ook nog niet ready, maar ik pak even een kop koffie.
0: Even een koffietje. Ach, heb je het zwaar vandaag?
1: Nee, ik heb veel gedaan vandaag.
0: Wat is er gedaan op deze zondag?
1: Ik ben op een verjaardag geweest.
2: Ja, maar je doet alsof je een marathon hebt gelopen.
0: Ja,
2: wat is dit nou?
1: Nou, rustig aan.
2: Jij komt binnen een beetje zo met je arm onder je ziel onder je arm.
0: Verjaardag, veel gedaan.
1: Ja, veel gedaan.
2: Ja, verjaardag. Dus gewoon plakje cake eten en dan een plakje leverworst. Dat ben je toch? Ja.
1: Ja, nee, zeker. Ik moest een stukje rijden voor de verjaardag. De vriendin van mijn oma was jarig.
0: Gefeliciteerd.
2: Alpakenia.
1: 99 jaar geworden.
0: Zo.
1: Ik heb gelijk even een tipje gevraagd. Ik zeg, hoe word je nou 99? Kan ik zo meteen uit de doeken doen?
0: Leuk, ik ben heel benieuwd. Ik zou ook wel 99 willen worden.
1: Echt waar?
2: Nou, je ziet, zo ziet er al uit.
0: Ook Afrojack hoor je zo.
3: Denk jij hetzelfde als Mattie, Marieke of Annemarie? Elke ochtend om 8:30. Voordeel.
4: Nadeel.
3: Goud.
4: Zilver.
3: Fontein.
4: Water.
5: Ja, mijn god.
3: Het laatste woord is ketting.
4: Armband.
6: Ben jij de volgende?
3: Win 2500 euro.
6: Mattie en Marieke's 4 op een rij.
3: Mattie en Marieke. Q-Music.
0: Hé, het licht doet het niet.
7: Ik heb geen bereik.
8: Hebben we nog wel water?
9: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
10: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
11: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2 plus 2 gratis. Dat wordt aanvallen. Vind nog meer mega mooie oranje deals in de winkel of shop op ethos.nl.
12: Mooi van Ethos.
13: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
14: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Loop binnen bij Bruna voor een zomerlang leesplezier. Heerlijke romans, bloedstollende thrillers en de allerleukste kinderboeken. Nu, tijdelijk, 2 plus 1 gratis. Dus kom langs in de winkel of op bruna.nl. Een goed verhaal begint bij Bruna.
17: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
18: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
19: Rijd de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak? Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
20: Oh, wat een goal!
21: Goal?
22: Zit je ook in de was dat nou een goal-fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
23: Ga naar de oertijd, naar vuurstenen,
5: kasten vol skeletten, knopen en kanonnen, naar een modern schilderij dat je of begrijpt, of niet. Als je maar ziet, als je maar meemaakt. Ga met een arm vol kippenvel, een hoofd vol gedachten, een minuutje of vijf, of de hele dag lang. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
7: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
8: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
7: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
12: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
20: De beste plek voor jou, NVM. Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
21: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
23: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
24: ANWB en gaan.
25: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1.

0: kledinghuizen. Trommel je leukste vrienden op en scoor snel je tickets op mudmasters.nl.
1: 6 uur, het Q-Music nieuws krijg je van Robert-Jan Knook.
2: Goedenavond. In Zweden is een dagje pretpark geëindigd in mineur toen de bliksem verschillende keren insloeg op het terrein. Daarbij raakten zeker 10 bezoekers gewond, ook kinderen. Een vrouw van 45 is er slecht aan toe. Bij een van de incidenten werd een boom geraakt door de bliksem, waardoor takken naar beneden vielen. Groot alarm bij een naakt strand in het Gelderse Buslo toen een zwemmer verdween. Volgens de regioomroep kwamen meerdere duikteams en een speciale onderwaterdrone. Maar de zwemmer was ergens anders aan wal gegaan en kwam rustig teruglopen. In Groningen en Vught ging het wel mis, daar verdronken 2 mensen. Na de zware aardbevingen in Venezuela hebben bijna 2 miljoen mensen hulp nodig. En 1 op de 3 is kind, zegt UNICEF. Veel scholen zijn beschadigd, waardoor kinderen moeilijk aan schoon drinkwater kunnen komen. En ook ziekenhuizen hebben schade. Intussen wordt hard gezocht naar overlevenden, ook door Nederlandse reddingsteams. Max Verstappen is 2e geworden bij de Grand Prix van Oostenrijk. Zijn beste resultaat van het seizoen. Het heeft hij mede te danken aan een nieuwe update van zijn auto. En Verstappen noemt het een belangrijke stap vooruit. George Russell werd 1e in Oostenrijk. Kimi Antonelli 3e. Het weer nog van Weer Online. Het gaat snel afkoelen vanavond. In het zuidoosten kans op een bui. Morgen begint met wolken. Een groot gedeelte van de dag verloopt zonnig. Bij 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Robert-Jan, dankjewel weer. Q-Music verkeer krijg je van Flitsmeister. Je krijgt een vertraging van 10 minuten of langer. Op de A10, Ring van Amsterdam, Koenplein richting Amstel. Bij Amsterdam Watergraafsmeer, kwartiertje vertraging. Er is een ongeluk gebeurd op de A15, Gorkum richting Nijmegen. Tussen Arkel en Deil heb je 20 minuten vertraging. En ook op de A59 sta je wat langer vast. Os richting Zonzeel, tussen Waspik en Hooipolder. Ook daar een kwartiertje vertraging. Tom en Joe wens je veel veilige kilometers.
4: Q-Music. Tom en Joe.
1: Zometeen antwoord op de vraag: hoe word je 99 jaar? Ik heb het geheim namelijk. Je hoort

0: Stella Lefty en Boston op Q Music.
1: Tom en Joe.
2: Tom en Joe.
0: Met de zondagavondshow. Ik hoop dat je een hartstikke lekker weekend hebt. Dat je de donderstormen hebt overleefd afgelopen nacht.
3: Zo, geen flinke keer.
0: Ik wou het zeggen, ja. Ik was vandaag zelf in het Brabantse Roosendaal. Want de oma van mijn vriendin die vierde haar verjaardag. Oma Bets.
3: Oma Bets, wat een leuke naam, oma Bets.
0: Oma Bets is 99 jaar geworden.
3: Zo, wat een leeftijd.
0: Mooi, hè?
3: Dat is echt mooi.
0: Dus ik dacht, laat ik haar nou wijze raad en advies vragen. En ook voor alle luisteraars van Q-Music. Wat is nou het geheim? Hoe word je nou 99 jaar? Als iemand het kan weten, is het oma Bets natuurlijk.
3: En wat zei oma Bets?
0: Luister mee.
4: Gewoon tevreden zijn met wat je hebt. Ja, dat is het gewoon. En niet altijd maar alcohol.
3: Wat? En niet altijd maar wat?
0: Alcohol.
3: Oh.
0: Ja, nee, ik snap dat je net het hoef je niet verstaat.
3: Wat jammer. Ze klonk namelijk wel alsof ze een borrel op had.
0: Nee,
3: maar,
0: nee. Ze zei wel, met carnaval mag het wel, maar niet te gek.
3: Oh, maar zij laat eigenlijk de neus staan en daardoor is zij 99 geworden.
0: En je hoort het, hè, tevreden zijn. Dus het zit hem in het kopje, het mentale stukje.
3: Ja, wat goed.
0: Ja.
3: Hey, wat vet. Als ze 100 wordt, krijgt ze een brief van de koning, hè?
0: Is het echt zo?
3: Ja, volgens mij wel. Als je 100 wordt, dan... hij komt niet langs voor de tomboes, dat niet. Maar hij ziet wel een kaartje van, hey, te gek dat je 100 bent geworden.
0: Oh, vet zeg.
3: Ja. Ik heb een beetje stress vandaag. Ik weet niet of ik 100 ga worden met al die stress in mijn lijf.
0: Wat dan?
3: Nou ja, vanavond is de deadline voor de WK-poeltjes. Ja, je moet natuurlijk die WK-wedstrijden allemaal gaan voorspellen. En vanavond is eigenlijk de deadline. Voor 9 uur vanavond moet je dan je WK-pool hebben ingevuld. Want nu beginnen al die...
0: De laatste 32.
3: Ja.
0: Die wedstrijd, de knock-out fase.
3: De knock-out fase begint nu inderdaad. Ja, ik heb geen idee. Kijk, het eerste waar ik mee bezig ben is Nederland-Marokko. Dat gaat bijna beginnen.
0: Ja.
3: Maandag is dat. Ik heb geen idee. Ik weet niet. Geen idee. Ik ben helemaal geen voetbalkenner. Wat heb jij ingevuld bij Nederland-Marokko?
0: 2-2.
3: Oh, en dan penalties.
0: Ja.
3: Oh.
0: Ja.
3: En dan denk je wel dat we doorgaan?
0: Nee, dat denk ik niet.
3: Oh.
0: Ik hoop het, voor de duidelijkheid. Ik hoop het, maar ik ben er bang voor.
3: Oh.
0: Maar goed, wat denk jij dan? Jij weet het niet.
3: Ik weet niet hoe goed
0: Marokko
3: is. Ja, maar
0: je bent voor Nederland, dan vul je toch gewoon in dat we...
3: Ja, maar ja, met 3-0 kan ik invullen voor Nederland. Maar als jij nu 2-2 zegt, jij bent voetbalkenner, dan gaat het dus niet, dat gaat hem niet worden.
0: Ja, maar goed, ik doe ook maar een gok.
3: Ja, laat even weten in de Q-Music app, wat heb je ingevuld? Nederland, Marokko, dan kan ik dat invullen nog even snel mijn poeltje.
0: Oh ja, moet je wel snel zijn inderdaad.

0: Antoon en de enige op Q-Music. Je luistert naar de zondagavondshow met Tom en Joe. Waar Joe toch in redelijke paniek is. Want om 9 uur vanavond dan verloopt de deadline voor alle WK-pools. Dus als je hem nog niet ingevuld hebt, snel naar je computer of je telefoon rennen. Want om 9 uur begint de eerste wedstrijd van de laatste 32. Van die knock-out fase. En dan moet je al ingevuld hebben wat je denkt dat er gaat gebeuren.
1: Ja, ik heb er ook helemaal geen zin meer in. Weet je wel, bij die eerste fase vond ik het nog leuk. Maar ik heb nu het gevoel alsof ik mijn inkomstenbelasting aan het doen ben. Weet je wel, belastingaangifte. Allemaal cijfers en dan straks hebben we die 32 gehad. Dan heb je 16 winnaars. Moet ik weer aan de slag.
0: Achtste finales, dan kwartfinales.
1: Ja, nee, ik weet hoe het werkt. Ik kan het tellen. Maar het is zoveel. De eerste keer vond ik het leuk. En nu voelt het echt als een soort schoolopdracht. Ik heb er heel weinig zin in. Maar ja, het meeste ben ik nu bezig met Nederland-Marokko. Want dat gaat gebeuren. Daar ben ik het meestal mee bezig. Ons landje natuurlijk.
0: Ja, tuurlijk.
1: Maar ik heb geen idee. Ik ben geen voetbalkenner. Dus ik vroeg me af, eigenlijk aan iedereen in de Q-app. Wat denken jullie dat het gaat worden? Want dan kan ik dat invullen.
0: Nou, ik vind het fijn dat er in ieder geval heel veel binnenkomt. Ik word overigens door heel veel mensen ook van Flap Drol een landverrader uitgemaakt. Want ik heb gezegd dat ik denk dat het 2-2 wordt. Marokko dan met penalties wint. Maar ja, sorry jongens, dat denk ik gewoon. Ik hoop dat niet. Ik hoop ook dat Nederland wint. Maar blijkbaar mag je dat ook niet voorspellen.
1: Nee, je moet achter je land blijven staan. Ja. Dat zie je ook een beetje in de reacties in de Q-app. Ria zegt 1-0 voor Nederland. Dan komt Lola 2-1 voor Nederland. We gaan gewoon een ronde verder. Jan Boomsma die zegt Nederland wint met 3-1. Dat gaat helemaal goed komen. Danielle zegt 2-1. Bas zegt 2-1, maar dan voor Marokko.
0: Hey.
1: Dat is wel de eerste. Nesim die zegt wij gaan sowieso winnen. 3-1 voor Marokko.
0: Kijk, die is team Marokko.
1: Ja, die is team Marokko. Snap ik ook weer. Ja, Lisanne zegt ook 2-1 voor Nederland. Dus ik, ja, Tom, als jij 2-2 zegt, ik ga nu mee met de meerderheid van de Q-Music app.
0: Oké, wat vul je in?
1: 2-1 voor Nederland. We gaan winnen. We worden kampioen.
0: Gelijk die vlag uit.
1: Hartstikke idee.
0: Vergeet ook niet die andere wedstrijden, hè? Anders scoor je geen punten.
1: Oh, ja. Nou. Oh, wat een werk dit.
0: Nou, je gaat er gelijk met Femke, die app nu ook. Goed dat je het zegt. Ik ga nu inloggen.

0: echt schoolfeesttijd voor mij.
1: Och, zo lekker. Ik zing het ook allemaal mee.
0: Stiekem indrinken. Kom je dan laveloos aan in de aula. Ja.
1: Lauw pils bij de supermarkt halen. Ja. Op een bankje in een park opdrinken.
0: Ja. En dan knalde zeg maar deze muziek zo je bek in.
1: Ja, stond je weer te schuren. Terwijl de wiskundeleraar achter je stond.
0: Ja, maar dat deed je dan weer op Kaliber.
1: Ja, nou, ik deed het ook op Cascade.
0: Dat maakte jou niet
1: uit. Ja, maakt mij eigenlijk niet uit.
0: Geldtekkeltje daar. Over kinderfeestjes gesproken, maar dan wel iets jonger nog. He, daar hebben we het echt over. Welke leeftijd bellen wij meestal voor? Jaar of 7?
1: 7, 8, 9. Niet voor een schuurfeest, absoluut niet.
0: Nee. Elke week bellen wij met een random plek met de vraag: doen jullie ook kinderfeestjes? Vorige week hebben wij de snelste nee ooit gekregen. Was echt een record.
1: Ja, dat klopt.
0: We belden toen met een bejaardentehuis met die vraag. Joe, jij belde. Ik kan even heel snel laten horen hoe dat ging.
2: Henriette Sefspunt, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag. Je spreekt met Joe.
2: Dag.
1: Hallo, ik heb een beetje een gekke vraag.
2: En dat is?
1: Doen jullie ook kinderfeestjes?
2: Nee.
1: Oh, ja, dat was klaar. Ja, dat was heel jammer. Ik had er heel veel zin in. Dat gesprek werd meteen afgekapt. Zometeen, een nieuwe ronde, nieuwe kansen. Bellen we opnieuw een random plek met de vraag: doen jullie ook kinderfeestjes? Maar wat voor plek moet dat zijn? Laat het nu weten in de Q-Music app.
0: Ben benieuwd. Het kan niet slechter gaan dan het bejaardentehuis, hè?
1: Nee, dit is echt all-time low.
0: Nou, laat het weten, jongens, in de Q-app.
3: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Altijd helder en onafhankelijk. Dat is een Velsink-advies.
7: Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
8: En er is altijd een Velsink-kantoor bij jou in de buurt. Ga eens langs. Bijvoorbeeld voor een verzekeringspakket. Dat past bij jouw situatie. Helder en onafhankelijk.
6: Dat is een Velsink-advies.
9: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
10: Samen delen we Oranje.
11: Een helder, onafhankelijk verzekeringsadvies. Ga voor jouw adviseur naar Veldsink.nl.
12: Zomer bij Trendhopper betekent barbecue vibes. Score jouw nieuwe interieur en krijg bij besteding vanaf €2000... een Trendhopper Kamado barbecue cadeau. Dus shop, chill en grill. Dat is typisch Trendhopper.
13: Q-Music The Party.
14: Q-Music vind je vrijdag tijdens Molenpop in Nieuw-Lekkerland met Lars Boelen en Edwin Orlander. Zaterdag tijdens CSI Omme met Lars Boelen en Edwin Orlander.
15: Q-Music The Party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op qmusic.nl.
16: Q-Music.
12: Score die Trendhopper Kamado Barbecue. Kijk nu in de winkel of op trendhopper.nl.
17: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Super voordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
18: Maal Smit, kom naar Nederland. Op 4 november staat hij in de Ziggo Dome Amsterdam. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/maalsmith.
19: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
2: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
8: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
3: Pas je eindelijk het perfecte...

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
2: Sorry, maar het is WK!
3: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Hisense 58-inch QLED 4K Smart TV voor 379 euro. Mediamarkt.
4: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
5: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
4: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
7: ANWB en gaan.
8: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1 plus 1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor dit gouden deeltje kom je heel snel naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
11: Honor the craving.
12: Domino's.
13: Goedenavond, Q-Music verkeer. Eén opvallende vertraging deze zondagavond op de A15 Gorkum richting Nijmegen. Tussen Leerdam en Deil, daar een kwartiertje vertraging.
14: Vroeg je net, waar kunnen wij een kinderfeestje vieren? We zoeken iedere week een random plek, een hele random plek, met de vraag, doen jullie ook kinderfeestjes? Vorige week bijvoorbeeld het bejaardentehuis gehad, dat liep niet zo goed.
13: Nee, die kregen we niet overtuigd.
14: Er komen veel suggesties binnen. Marijn zegt bijvoorbeeld de bibliotheek.
15: Heel zachtjes zijn.
14: Stefan zegt Schiphol bij de bagageafdeling.
13: Leuk, ook levensgevaarlijk, maar heel leuk.
14: Ja, vind ik ook wel leuk. Ik zie ook nog de vuilstort binnenkomen, die hebben we al gehad.
13: Die hebben we al een keer gedaan, ja.
14: Maar deze vind ik wel wat. Maartje, die zegt, wat dachten jullie van een bloemist?
13: Nou, dat zie ik wel gebeuren.
14: Is toch wel kidsproof op zich?
13: Ja.
14: Die zullen het toch niet moeilijk doen?
13: Nou, wil je het proberen?
14: Gaan zo meteen een bloemist proberen, dat vind ik een goeie.
13: Vind ik een heel leuk idee.
16: Tom en Joe.
14: Zoe Levi en Snelle hoor je zo meteen na Bibi Rexha en

0: kinderfeesten.
1: Zoe, Levi en Snelle, ik zing op Q Music.
2: En Joost's kinderfeestje.
1: Ja, veel mensen geven iemand ook een bloemetje als ze jarig zijn. Laten we wel zijn. En de vraag is, kan het ook op een kinderfeestje? Of is het gewoon veel leuker als we die kinderen zelf een boek

0: Dat is ook een ding.
1: Ja, leuk. Nou ja, ik ben benieuwd joh, of het je gaat lukken.
0: Ik kan alvast een stukje van het gesprek laten horen.
1: Ja.
2: Goedemiddag, Florino. Je spreekt met Cheyenne.
0: Goedemiddag, je spreekt met Tom. Ik heb een beetje een gekke vraag.
2: Oh, vertel.
0: Doen jullie ook kinderfeestjes?
2: Kinderfeestjes?
0: Ja, nu is het aan jou. Denk jij dat het me lukt om een kinderfeestje te regelen bij een Blue Mist? Je kan nu inzetten in de Q-app. Laat ook weten waarom je denkt dat het wel of niet lukt. Ik zie al, Anton zegt makkie. Jan zegt gaat lukken. Andy zegt nee, dat gaan ze niet doen. Dan kunnen er veel dingen stuk gaan. Maar goed, laat het weten jongens. Dit zijn Monsters and Men.

0: Lekker hoor. Topic en Becky G. Sorry papi. Op Q Music.
1: En Joost's kinderfeestje.
0: Ja, een boeketje maken, een quizje. Is het een rouw- of een trouwboeket? Een cursus schuin afsnijden. Ik zie het wel voor me, een kinderfeestje organiseren bij een bloemist. Elke week bellen wij met een random bedrijf en stellen wij dezelfde vraag. Doen jullie ook kinderfeestjes? Deze week bel ik dus met een bloemist.
2: Ja, je kon inzetten in de Q-Music app of je denkt dat het Tom gaat lukken om dus een kinderfeestje geregeld te krijgen bij een bloemist. Stefan die appte meteen, ja hoor. Ja, die zijn absoluut bereid om alles ook nog te regelen. Alle kinderen gaan met een boeketje naar huis, wordt helemaal leuk. Aan de andere kant heb je Petra, die zegt nee hoor. Ik heb hier geen vertrouwen in. Dit gaat echt niet gebeuren.
0: Oh. Zullen we maar gaan luisteren?
2: Laten we doen.
3: Goedemiddag, Florino. Ik spreek met Jean.
0: Goedemiddag, je spreekt met Tom. Ik heb een beetje een gekke vraag.
3: Oh, vertel.
0: Doen jullie ook kinderfeestjes?
3: Kinderfeestjes?
0: Ja.
3: Voor bloemschikken of...
0: Ja, nou kijk, mijn dochter die wordt bijna 7 en die is echt gek van bloemen. Die vindt het prachtig, ook altijd als we naar de bloemist gaan. Dus ik dacht, hoe leuk is het als we een kinderfeestje organiseren bij jullie? En dan inderdaad misschien een boeketje maken, bloemschikken, een quizje. Is het een rouw- of een trouwboeket? Misschien een bloemenbingo, dat je dan een bloem omhoog houdt en dat ze moeten raden. Ja, is het een dahlia, is het een chrysant, afstrepen op een kaartje of zo. Echt leuk.
3: Ja, ik vind dat een heel leuk idee, maar ik denk dat mijn baas dat een minder leuk idee vindt.
0: Oh, want?
3: Wij hebben ook geen stagiaires en laatst zijn we ook gevraagd om een school les te geven en dat heeft hij ook niet gedaan.
0: Oh.
3: Dus ik denk niet dat daar kan ik eigenlijk niet al antwoord op geven dat dat niet gaat lukken, terwijl wij als collega's dat heel leuk zouden vinden.
0: Ja, maar de baas is een beetje een treurwil om in de planten te blijven.
3: Nee, ja, daar mag ik niks over zeggen.
0: Nee, dat snap ik. Dat snap ik heel goed. Oké, dus de baas wil het niet, collega's wel, maar we moeten naar de baas luisteren natuurlijk.
3: Ja.
0: Oh, er komt een klant binnen.
3: Nee, die gaat net de deur uit.
0: Oh, oké, gelukkig. Dan stoor ik niet. Dus geen kinderfeestje?
3: Nee, denk het niet. Misschien moet je daar even een paar deuren verder vragen.
0: Ga ik dat proberen.
3: Oké. Helemaal goed.
0: Dag.
3: Tot ziens, hè.
2: Vreemd veertje bij deze bloemist. Maar Petra, je had gelijk. Het is niet gelukt. Jij wint het Q-Music prijzenpakket.
0: Dit is Dua Lipa.

0: Dua Lipa op Q-Music. De moeder van Dua Lipa was jarig.
1: Oh, van harte. Gefeliciteerd.
0: Dat postte ze op Instagram.
1: Wat leuk.
0: Met allemaal foto's van de ouders. En toen zag ik die ouders. Toen dacht ik, ja, nu snap ik het. Die waren hartstikke knap, die ouders.
1: Oh.
0: Om alles samen. Want het is natuurlijk, ja, als die moeder een enorme heks was geweest. En die vader leek op Quasimodo.
1: Ja.
0: Dan was het natuurlijk gek geweest.
2: Nee, maar het is logisch. Als je Dua Lipa ziet, dat kan het. Ja, dat komt uit iets moois.
0: Ja, nee, dat bleek dus.
2: Ja, inderdaad.
0: Ja, dus knappe ouders, ja.
2: Ja, schitterend. Ja, ik kijk ernaar. Ik denk, als ik 100 euro had, tickettegoed, dan zou ik het uitgeven aan een concert van Dua Lipa.
0: Mooi, want je maakt zo meteen weer kans op 100 euro tickettegoed. Dat ligt hier voor je klaar. Mag je uitgeven aan een concert of festival naar keuze? Mag naar Dua Lipa, misschien ook naar de ouders. Ik denk niet dat ze optreden, maar wie weet.
2: Ik zou, op verzoek. Ik heb een foto niet gezien, maar ik zou een kwartier tegenover de moeder van Dua Lipa zitten.
0: Ja. Goed, we gaan te veel hierop in. Ticket Battle komt er zo aan. Net als somber. Homewrecker hoor je zo meteen op Q.
3: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Toyota Mania duurt nog 3 dagen. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
4: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton.
8: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
9: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
10: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
11: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Scoola.nl.
12: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
13: Hola, ¿dónde está mi casa?
12: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
13: Paella, paella.
12: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
13: Buenas noches.
12: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
11: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
14: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
15: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
16: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris, 1+1 gratis. Dat is deal scoren. Kom voor nog meer mega mooi

0: Mudmasters Biddinghuizen. Trommel je leukste vrienden op en scoor snel je tickets op mudmasters.nl.
1: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
2: Domino's.
3: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
5: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
6: 7 uur, het Q-Music nieuws krijg je van Robert-Jan Knook.
7: Goedenavond. Sinds de zware aardbevingen in Venezuela zijn 33 mensen gered, zegt de regering. En die zegt ook dat er nog honderden mensen worden vermist. Er wordt ook gesproken over tienduizenden vermisten. De kans wordt steeds kleiner dat mensen levend worden gevonden. Het officiële dodental staat nu op iets meer dan 1400. Opnieuw is een kind uit een openstaand raam gevallen. Dit keer in Schiedam. Het gaat om een kind van 1 dat van de derde verdieping viel. Het is naar het ziekenhuis gebracht. Het gebeurde kort geleden ook een paar keer in Rotterdam en Dordrecht. En een jongetje van 2 overleefde dat niet. Oud-president Joe Biden heeft hard uitgehaald naar zijn opvolger. Hij noemde president Trump een narcist, corrupt en een loser. En Biden is ook bang dat Trump uit de NAVO stapt. Verder dreef hij de spot met speciale projecten van Trump, zoals de bouw van een balzaal en een soort Arc de Triomphe die zijn naam krijgt. Cody Gakpo deed vandaag gewoon mee aan een training van het Nederlands elftal. Hij en zijn vriendin verloren deze week hun kind tijdens de zwangerschap. Maar Gakpo besluit om toch te blijven op het WK. Oranje bereidt zich voor op de clash tegen Marokko. De wedstrijd is morgen nacht. Het weer nog van Weer Online. Het koelt snel af vanavond. In het zuidoosten is er kans op een bui. Morgen begint bewolkt. Maar een groot gedeelte van de dag toch zonnig bij 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Q-Music. Tom en Joe.
6: €100 ticket te goed om uit te geven aan een concert of festival naar keuze. Ligt hier voor je klaar.

0: euroticket goed om uit te geven aan je favoriete artiest of festival. Dat is aan jou. Je bepaalt zelf waar je het aan uitgeeft. Het enige wat je hoeft te doen is dus mee te spelen met de ticket battle. Joe, jij noemt het altijd.
1: Het spel is makkelijk om te spelen, maar moeilijk om te winnen.
0: Is ook een cryptische omschrijving, dus ik dacht misschien moeten we even een oefenopgave doen.
1: Oh ja, voor als iemand het nog nooit gehoord heeft. Dan,
0: dat
1: ja.
0: Natuurlijk heel goed.
1: Ja, dat is een
0: goed
1: idee.
0: Dan speel ik het even met jou, dan kan jij een soort testkandidaat zijn.
1: Okay. Ja, ik zal niet kijken op het scherm.
0: Dus je krijgt een track en de vraag is iets eerder of later uitgekomen dan de track die je daarvoor hoorde. Nou, we beginnen met deze. Nou, zeg het maar. Oh nee, sorry. Dit is de stad.
1: Nee, dan moet je zeggen. Maar, ik zal even helpen. Nu zeg je wat het liedje is en uit welk jaar die komt.
0: Beyoncé Crazy in Love uit 2003. Dus 2003?
1: Hou ik in mijn hoofd. 2003. Ga ik onthouden. Nee.
0: Dan is nu de vraag aan jou, Joe. Is deze eerder of later uitgekomen dan 2003?
1: Oh, ja. Lastig. Nee, dan denk ik wel eerder. Ik hoor volgens mij de Backstreet Boys.
0: Dat is goed. Backstreet
1: Super.
0: Boys, inderdaad. I Want It That Way uit 1999.
1: Spannend.
0: Nu onthoud je dat jaar weer, 1999. Eerder of later?
1: Dan 1999. Ja, ik denk wel dat dit later is uitgekomen.
0: Klopt, Shakira, Hips Don't Lie uit 2006.
1: Oeh, 2006. Oké, okay, goed onthouden, 2006. Oh.
0: Eerder of later dan 2006?
1: Dit vind ik heel moeilijk. Dit wordt een gok. 50-50. Ik denk eerder.
0: Dat is goed!
1: Ja!
0: Nou, je juicht, maar je hebt niks gewonnen.
1: Oh.
0: Outcast Heya uit 2000.
1: En zo zie je het. Het spel spelen is makkelijk, maar winnen is echt moeilijk.
0: Zat je nou al even mee te spelen, een beetje te oefenen? Nou, dan kan je zo meespelen. En kan je wel 100 euro ticket te goed gebruiken? App dan nu Ticket Battle naar de Q-Music app. En wie weet speel je zo meteen wel mee. Ticket Battle, dus appen naar de Q-Music app. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky.

0: Dus altijd wachten, hè, tot echt de drummer ook klaar is. Hè?
1: Ja, maar die doet ook echt zijn werk goed. Dus wil je even laten. Pat.
0: Voor de drummer van Shanna Spiral, Material Lover op Q Music.
2: Tom en Joe's Ticket Battle.
3: Ticket Battle.
0: €100 tickettegoed ligt hier klaar. Mag je uitgeven aan een concert of festival naar keuze. Maar de vraag is, wie gaat er mee vandoor? In de linkerhoek hebben we niemand minder dan... is het Robin of Robin?
4: Robin.
0: Oké. Okay. Jij bent 29, komt uit Utrecht. Je zou nooit van je leven naar een concert gaan van...
4: Ja, Gerard Joling.
0: Heel duidelijk. Maar wel graag naar Bruno Mars.
4: Ja, zeker. De volgende week staat hij in de arena. Dus ik hoop ergens nog misschien een ticketje te kunnen scoren. Dat het iets voor goedkoper kan.
0: Zou zomaar kunnen via Ticketswap of zo. Laten we het hopen. Dan is €100 ticketgoed inderdaad wel lekker om te hebben. Maar je neemt het op tegen Sanne. En die is 19 jaar, komt uit Huizen. Zou nooit naar hardstyle gaan. Maar je houdt wel van de Bankzitters en Roxy Dekker, hè?
5: Ja, klopt.
0: Heb je die al wel eens live gezien dan?
5: Ja.
0: Oh, en?
5: Geweldig.
1: Eén woord geweldig, ja, dat is wat het is. Hè. Dan wil je erheen. Jongens, jullie gaan de Ticket Battle spelen. Het spel spelen is makkelijk, maar winnen is moeilijk. Jullie horen zo meteen een liedje en dan is de vraag... is die eerder of later uitgekomen dan de track die je daarvoor hoorde? Robin, Sanne, jullie spelen tegen elkaar. Jullie moeten dus om en om antwoord geven. En de eerste die het fout heeft, ligt er meteen uit. Wint automatisch de ander. Bij ons begint altijd de oudste. Sanne, geboren in 2007. Robin, geboren in 1996. Jij bent de oudste, jij gaat beginnen. En je geboortejaar, dat is je startjaar.
0: All right. Robin, ben je klaar voor? Oké, let's go, zegt ze. Daar gaan we.
1: Robin, is dit eerder of later uitgekomen dan 1996?
4: Later.
1: En dat is hartstikke goed. Eminem, Rihanna, Love the Way You Lie uit 2010.
0: Sanne, de beurt gaat naar jou.
1: Sanne, is dit eerder of later uitgekomen dan 2010?
5: Ik denk eerder.
1: Jij denkt eerder, dat denk je fout.
0: Oh!
1: Dit ging snel, Bastille met Good Grief kwam uit 2016, 6 jaar later.
0: Oh, Sanne, daar ga je. Robin, jij hebt gewonnen.
5: Gefeliciteerd.
0: Ah, dat is sportief van Sanne. Je had er maar één goed nodig, Robin. En nu, €100 ticketgoed komt jouw kant op. Ja, het zou wel mooi zijn als het lukt natuurlijk, Bruno Mars.
4: Dat zou fantastisch zijn, inderdaad. Ik ga heel hard mijn best doen.
1: Ik zit online te kijken. Op Ticketswap staan er echt nog heel veel tickets te koop. Dus Robin, volgens mij ben je er gewoon bij.
4: Dan ga ik daarheen. Yes, let's go.
0: Veel plezier. Fijne avond.
4: Joe, dankjewel.
0: Dit is Pink. Just Like a Pill. Q Music.

0: Dave McRae.
1: What I Want op Q Music.
0: Ja, als ik de uitzending van gisteren moet samenvatten, dan is het toch wel...
2: Ayer fuimos en busca del nuevo éxito español del verano.
3: Wat? Wat zei ze?
2: Ayer fuimos en busca del nuevo éxito español del verano.
3: Nuevo, dat is nieuw, hoorde ik. En Espanol, Spaans.
0: Ja, je komt een heel eind. Voor iedereen die niet zo'n Spaans talenknobbel heeft. Ze zegt, wij zijn gisteren op zoek gegaan naar de nieuwe Spaanse zomerhit.
3: Ja, dat klopt. Klopt. Hè? Nee, nu je het zegt, hoor ik het allemaal terug. Ja, dat is precies wat ze zei.
0: Want we hebben eigenlijk vastgesteld dat het lang geleden is dat er echt een ouderwetse klapper van een Spaanse zomerhit op de radio is geweest.
3: Je hebt veel Spaanse liedjes die je nu af en toe hoort, maar niet zo'n Despacito die echt een zomerlang alleen maar bam bam bam overal te horen is.
0: Dus hebben we gevraagd, nou stuur ze op. Stuur echt massaal gewoon hits op uit Spanje die hier nog niet bekend zijn.
3: Zuid-Amerika.
0: Ja, mag ook. Nou, gisteren de appbox stroomde vol. We hebben ook de rest van de dag, tenminste ik spreek voor mezelf, ik denk jij ook, reacties gehad nog op Instagram.
3: Ja, jij stuurde ook heel veel dingen door. Was echt wel leuk. Maar ook van die reacties van, hey, ik was op vakantie in Colombia, daar heb ik dit en dit gehoord. Het is echt een leuk liedje.
0: Ik denk dat we hem gevonden hebben.
3: Ga je nu al die call maken?
0: Ik denk, zeg ik.
3: Ja, oké. Okay.
0: We hebben hem gevonden. Ik zeg, ik denk hem gevonden te hebben. Maar ik wil het in de groep gooien.
3: Nou, je klinkt zelfverzekerd.
0: Ja, nee, ik ben zelfverzekerd.
3: Nou, laat me horen dan.
0: Ja, zometeen.
4: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
5: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: De hete zomer. Crayon rolluiken.
7: Geluidsoverlast.
6: Crayon rolluiken. Zo berekend. Eenvoudig besteld.
8: Crayon rolluiken.
9: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
10: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
11: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
10: Dus?
11: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
10: Ah, met superkorting.
11: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
10: Prijsvrij vakanties.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
10: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
13: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
14: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes. €1. En Optimaal drinkjoghurt, een literpak, ook €1. Euroweken. We doen met je mee. Plus
15: hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
16: Ondersteuning bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw Avogel Perimenopauze Mentaal met safraan. Wat helpt bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens. Nu met 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Lees voor het kopen de verpakking.
17: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
18: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
19: Rook?
18: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
19: Nee, rook. Uit de meterkast.
17: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
18: Zo, koffie?
17: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
3: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
20: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
21: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
20: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
22: Tom en Joe.
0: Q-Music. Coldplay met Clocks hoor je zo meteen. Naar Bruno Mars.

0: Music.
1: Je luistert naar de zondagavondshow.
2: Tom en Joe.
3: Tom en Joe.
1: Gisteravond hebben wij iets gestart hier op Q-Music. En ja, dat is een balletje dat blijft rollen eigenlijk.
4: Hij wordt steeds groter.
1: Wij vragen ons namelijk af, waar zijn de Spaanse zomerhits gebleven? Ik vertelde gisteren dat het me opviel dat er al jarenlang geen Spaanse zomerhit meer is geweest. Ja, in 2010 hadden we natuurlijk Danza Coduro.
4: Ja, absoluut.
1: Later hadden we nog Despacito. We hebben Bailando nog gehad. Maar ook die hits zijn alweer bijna 10 jaar geleden. De laatste jaren zijn er gewoon niet meer echt van die Spaanse knallers geweest waarvan je zegt, ieder radiostation, heel Nederland kent het, iedereen draait het.
4: Ja, er zijn wel wat hitjes in het Spaans, die hoor je echt wel voorbij komen, maar niet één track wat echt de Spaanse zomerhit van het jaar is. Nee, dat klopt.
1: En dus willen wij op zoek gaan naar een goede nieuwe Spaanse zomerhit. Dus hebben wij gevraagd, ken je nou een leuke Spaanstalige track? En het mag uit Colombia zijn, Argentinië, Spanje zelf, Mexico, noem het maar op. Laat het dan aan ons weten. En misschien kunnen wij er dan hier in Nederland een enorme Spaanse hit van maken.
4: Ja, ik vind het ook wel leuk dan om zelf te gaan uitbrengen.
1: Ja, dat vind jij helemaal
4: interessant. Ja, dat vind ik een leuk idee. Kijk, de Q-app stroomde echt over, hè. Er kwamen zoveel berichten binnen met Spaanstalige tracks die hier in Nederland totaal onbekend zijn. Gisteren kwam bijvoorbeeld binnen van Twan. Die zei, Fiesta en las calles. Dat komt uit

totaal onbekend hier, maar wel leuk. Mark, die kwam ook nog iets, die appte dat ook nog. Die zei, Tengo un tractor amarillo. Dat is, ik heb een gele trekker. Is in Spanje een grote hit.

0: klinkt wel een beetje als kinderdisco.
1: Dit kunnen wij zingen, Tom.
2: Oké. Ja, het zijn allemaal goede suggesties. Maar ik moet eerlijk zeggen, ja, er is zoveel binnengekomen dat op een gegeven moment mijn algoritme op zowel Instagram als TikTok zat vol met Spaanse muziek.
1: Oh ja?
2: Ik kreeg de ene naar de andere onbekende Spaanse knallen voorbij.
1: Ja, grappig. Jij hebt me ook nog wel dingen gestuurd. Ja, jij zat er helemaal vuistdiep in.
2: Ja, ik heb iets gevonden. En ik stuurde dat naar jou. En ik zei, dit zou hem wel eens kunnen zijn. En wat zei jij toen?
1: Ja, ik vond het heel catchy. Ik werd er heel vrolijk van.
2: Ja, het zijn een groep gasten die aan het optreden zijn. Ik zag dit op TikTok voorbij komen. En ze staan aan een zwembad. Er is ook publiek bij. En ze zijn allemaal een beetje muziek aan het maken. Een feest aan het vieren. De track heet Tu Puedes Marchar. Ik hoop dat ik het goed uitspreek.
1: Waarschijnlijk niet.
2: We kunnen wel even een stukje luisteren naar waarvan ik dacht, nou, dit zou wel eens wat kunnen zijn. Kijk, dus hier zijn ze feest aan het vieren.
1: Ja, gezellig.

0: gaat dit dan zingen in Nederland? Want die gasten gaan we niet naar Nederland halen. Dus moet je iemand in Nederland hebben die dit gaat zingen. Wie had je in gedachten?
1: Geen idee. Als je zit te luisteren, als je een idee hebt, laat het even weten in de queue. Wie zou dat dan kunnen zingen?
0: Ik denk dat Justin de Wild niet zo goed is in. Maar dat is een gokje.
1: Nou, kom maar door met je suggesties in de queue-app. Dan nemen we ze zo meteen even door.

0: Olivia Rodrigo, Stupid Song. Prachtig liedje, maar niet zomers en niet Spaans. Wij zijn op zoek naar een nieuwe zomerhit. En niet zomaar één. We willen een Spaanstalige zomerhit. Want we zijn er wel achter dat het echt wel lang geleden is. Hè? Danza Kuduro, Despacito, Bailando. Dat ligt al ver achter ons.
1: Ja.
0: Dus we willen weer zo'n ouderwetse knaller van een Spaanse zomerhit op de radio zien te krijgen. En dus zijn wij al een zoektocht gestart dit weekend.
1: Ja, met jullie, met de Q-Music luisteraars. Die hebben heel veel goede dingen ingezonden via de Q-Music app.
0: Nu kwamen wij iets tegen op TikTok waar we best wel enthousiast over zijn. Tu puedes marchar heet het.
1: Echt een feestje hoor.

0: erbij, die helpen ook goed. Je ziet een zwembad met allemaal mensen eromheen. Iedereen viert feest, allemaal mooie vrouwen. Lekker. Iedereen, het is zomer. Ja, het is helemaal leuk.
1: Dit zou het zomaar goed kunnen doen in Nederland. Maar goed, ja, we zeiden het net ook al zelf. Leuk en aardig. Wij zijn geen professionele zangers.
0: Nee.
1: Ik weet dat jij heel graag deze track wil uitbrengen, maar...
0: Ja, ik wil het heel graag dan zelf doen. Ik hoef deze mensen niet naar Nederland te halen.
1: We kunnen wel helpen. We kunnen wel helpen aan de track. Ik denk alleen dat we wel support nodig hebben van iemand die echt kan zingen. Die er verstand van heeft. Dus hebben we net gevraagd, welke zanger zou dit nou kunnen doen eventueel?
0: Marja komt meteen met Jody Bernal.
1: Oh, ja, maar die is toch tegenwoordig DJ ook en zo?
0: Ja.
1: Zingt hij nog?
0: Ja, misschien een beetje. Jette zegt Donnie. Ik moet zeggen, alles wat Donnie maakt verandert in goud. Maar
1: ja, Spaans.
0: Zijn Spaans is niet heel goed. Marloes zegt nog Frans-Duits. Ja, dan heb je nog twee extra talen erbij. extra lastig. Steven, die zegt, ja, wij dachten aan Belle Perez. Die komt ook nog met Jody Bernal. Oh, ja. Want die kunnen wel goed Spaans. Sanne, Melissa, Roy, Dieneke roepen allemaal één naam. Rolf Sanchez.
1: Rolf Sanchez?
0: Kan Spaans.
1: En
0: kan
1: Nederlands.
0: Ja, is ook als gewoon kat in bakkie.
1: Kijk hoor, want Rolf, ja, die zingt natuurlijk ook altijd hier op Instaan.
0: Oh ja.
1: Ja, nou, vind ik ook wel een kandidaat.
0: Jasmijn komt nog met Marco Schuitmaker. Ja, ik blijf erbij. Ik weet niet of die heel goed Spaans kan.
1: Nee, dat weet ik ook niet zo goed.
0: Oké, maar even, heel even, hè?
1: Ja.
0: Zullen we gewoon kijken of dit dan kan, dat we dit gaan uitbrengen?
1: Nee, dat kan. Maar dan moeten we beginnen bij iemand die ons kan meehelpen met zingen en de tekst schrijven en noem het allemaal op natuurlijk.
0: Ja, een beetje vertalen en zo. Maar wat gaan we dan nu doen? Want ja, het is nu ook gewoon zondagavond. Ik ga nou niemand bellen.
1: Nee, weet je, het beste wat we kunnen doen is dat we komende week aan de slag gaan. Morgen al, denk ik.
0: Wil je morgen al mensen gaan bellen?
1: We moeten morgen aan de slag. Ja, nee. Het is al hartje zomer. Moet je kijken buiten. We kunnen niet heel lang wachten als we zomer het willen maken.
0: Wil je wedden op meer paarden? Dus moeten we en Jody Bernal benaderen? Moeten we Belle Perez benaderen? Moeten we Rolf Sanchez benaderen?
1: Ja, we moeten gewoon een lijn uit gaan gooien naar verschillende mensen. En kijken wie er wil.
0: Die hapt er. Oké. Maar dan hebben we volgend... Ja, oké. Maar wat gaan we dan doen nu? Even kijken dan gewoon... laten we het op Insta zetten dan.
1: Ja, nee, dat is sowieso goed. Houd Instagram-account van Q-Music in de gaten. En ook ons eigen Instagram-account, @TomAndJoe. Dan gaan we deze week gewoon aan de slag. En dan gaan we daar updates geven.
0: Ja, vind ik goed. Ja,
1: en volgend weekend hoor je... Ja, nee, daarom. Volgend weekend hoor je sowieso hoe het is gegaan hier op de radio. Maar leuk! Ik voel dat er iets in zit.
0: Ik ga Domien vast contacten voor de top 40.
1: Ja, dat is sowieso slim. Hey, even een beuken van een Spaanse zomer hit knallen toen het nog kon. Despacito.
0: Si, si.
1: Om in de stemming te komen.
2: Ai.

0: Despacito.
1: Ik ben klaar. Ik heb hem net ingevuld.
0: Oh, wat goed.
1: Ja, ik heb het even tijdens de muziek gedaan.
0: Oh, oké. Okay. Fijn dat je dat tijdens het werk doet.
1: Ik moet toch? Ik had het kon
0: jij
1: niet
0: moet
1: anders.
0: Helemaal niks. Wat maakt mij dan nou uit dat jij dat doet tijdens het werk?
1: De deadline voor de WK-pool was straks om 9:00. Dus ik had
0: ja, die is over een uur. Je hebt nog een uur. Dus als je hem nog niet hebt ingevuld, dit is echt de last call.
1: Ja, maar ik heb het nu net gedaan. Ik ben nu net klaar.
0: Ja, en dat is fijn voor je. Maar daar hebben wij toch niks aan?
1: Nee. Nou, gewoon even een heads up.
0: Heads up.
1: Okay. Iedereen zit midden in het WK. Ook Tijn heeft er helemaal issues van. Ja, joh.
0: Klopt. Luisteraar Tijn, maar die heeft de WK-pool wel ingevuld.
1: Ja.
0: Zijn probleem is meer die wedstrijd. Nederland-Marokko. Holst van de nacht natuurlijk, hè. Wordt om 3:00 gespeeld.
1: Maandag op dinsdag, 3:00 s'nachts.
0: Is al snel.
1: Dus, dat is eigenlijk morgen nacht.
0: Ja.
1: Niet vannacht, maar morgen nacht.
0: Klopt. En Tijns probleem is eigenlijk een beetje, ja, hoe gaan we dat nou doen? Zeg maar tactisch. Halen we nachtje door? Of zetten we de wekker?
1: Of niet? Kijk je de samenvatting als je wakker wordt?
0: Want hij moet de volgende dag werken. Dat is een beetje het probleem. Dus hij heeft een beetje advies nodig van wat doet de rest van Nederland. En op basis daarvan gaat hij het afstemmen.
1: Is wel leuk om nu al in te sturen, de Kimus Cap.
0: Nou, laat maar weten. Kom met Joe's hulptroepen. Komen er zo aan. Na Maal Smit ook. En nou hoor je zo.
2: Denk jij hetzelfde als Mattie, Marieke of Annemarie? Elke ochtend om 8:30. Voordeel.
3: Nadeel.
2: Goud.
3: Zilver.
2: Fontein.
3: Water.
4: Ja, mijn god.
2: Het laatste woord is ketting.
4: Armband.
3: Armband.
5: Ben jij de volgende?
2: Win 2500 euro.
5: Mattie en Mariekes. 4 op een rij.
2: Mattie en Marieke. Q Music.
6: Hè, het licht doet het niet.
7: Ik heb geen bereik.
8: Hebben we nog wel water?
9: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
10: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
11: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
10: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
12: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Wereldster The Weeknd. After Hours Till Dawn Stadion Tour. Live in Amsterdam. Johan Cruijff Arena. 16, 17 en 18 juli. The Weeknd met Playboi Carti. Koop nu de laatste tickets via mojo.nl/The Weeknd.
15: Loop binnen bij Bruna voor een gratis zomertas. Je ontvangt hem bij aankoop vanaf 15 euro. Dus hup naar de winkel voor een mooie tas en heel veel vakantieplezier. Een goed verhaal begint bij Bruna.
16: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
17: ANWB en gaan.
18: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
19: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
20: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis!
21: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
7: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
8: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
21: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
22: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
23: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
24: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
0: 8:02, het Q-Music nieuws krijg je van Robert-Jan Knoop.
25: Goedenavond. In Schiedam is een ongeluk geweest met een kind van 1,5 jaar. Het viel van 3 hoog uit een openstaand raam en raakte daarbij gewond. Het ligt nu in het ziekenhuis. De politie onderzoekt wat er is misgegaan. Pas geleden viel een jongetje van 2 uit een raam in Rotterdam. Hij overleefde de val niet. Reddingsteams zijn in Venezuela nog altijd op zoek naar overlevenden van de zware aardbevingen. Ook een Nederlands team doet mee, maar dat heeft nog geen mensen gered. Volgens de regering zijn tot nu toe 33 mensen onder het puin vandaan gehaald. De tijd begint te dringen. Officieel zijn er nu iets meer dan 1400 doden. De TT van Assen was een groot succes. Er waren dit weekend bijna net zoveel mensen als vorig jaar, toen het veel koeler was, 194.000. De organisatie in Assen had allerlei maatregelen genomen tegen de hitte. En dat kon niet voorkomen dat tientallen bezoekers en vrijwilligers niet lekker werden en behandeld moesten worden. In de Duitse stad Bochum, bij Dortmund, is het niet helemaal goed gegaan met een trouwstoet. 7 auto's die op weg waren naar de bruiloft kwamen in botsing met elkaar toen eentje ineens op de rem trapte. 3 mensen raakten licht gewond, maar er was vooral veel blikschade. Die wordt geschat op zeker €250.000. Het weer nog van Weer Online. Vanuit het westen komt koelere lucht het land binnen. In de loop van de avond en vannacht in het zuidoosten een bui. Morgen begint bewolkt, maar een groot deel van de dag zonnig. Maximaal 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Luisteraar Tijn die wil weten hoe hij het beste de nachtwedstrijd van Nederland-Marokko kan kijken. Hij heeft zo je hulp nodig.

0: oproepen. Heb je nou zelf een probleem? Mag je dat altijd doorappen via de Q-app? Want laten we eerlijk zijn, we lossen het altijd op.
1: Je krijgt altijd een op maat gemaakte oplossing. Dat is echt fijn.
0: En die hulptroepen, daar behoor jij bij als je nu aan het luisteren bent. Als je advies hebt, mag je die ook gelijk doorsturen. Het gaat vandaag om luisteraar Tijn. Die heeft het volgende probleem.
2: Hey, Tijn hier. Nederland-Marokko komt eraan. Dat is natuurlijk een wedstrijd die mogen we niet missen. Alleen zat ik dus eens even te kijken en nu zie ik dat die wedstrijd gewoon om 3 uur 's nachts is. En de volgende ochtend moet ik om 8:30 alweer fris en fruitig op kantoor zitten. Ik heb nog wat tips nodig, dus jongens, help me.
1: Wij hebben allemaal dit probleem. Heel Nederland heeft toch dit probleem.
0: Wat je gaat doen om 3 uur 's nachts met die wedstrijd?
1: Iedereen moet dinsdagochtend gewoon weer werken of naar school, weet ik veel. Je hebt gewoon afspraken.
0: Ja, ja, ja.
1: Wat ga je midden in de nacht doen?
0: Kijk, ik, als ik voor mezelf spreek, ik ga de wekker zetten.
1: Jij gaat de wekker zetten?
0: Ik ga niet doorhalen, nee. Nee, kijk, dat is echt... Als ik 18 was geweest, had ik dat wel gedaan, denk ik.
1: Oh, ja. Ja?
0: Ik ga nu de wekker zetten. En ja, ik heb de luxe dat wij natuurlijk de weekend... Want wij werken nu in het weekend. Dus als die wedstrijd is, zijn wij vrij. Dat is wel vrij relaxed.
1: Maandag, dinsdag is ons weekend.
0: Maar ja, de meerderheid van Nederland zal gewoon moeten werken, natuurlijk.
1: Hé, hey, en als jij dan... ik ben benieuwd naar. Als jij dan de wekker straks zet... Ga je dan naar beneden met een oranje shirtje en zet je dan de tv aan? Of doe je dan gedimd op je telefoon... Terwijl je vriendin naast je ligt te slapen, ga je dan de wedstrijd kijken?
0: Nee, ik zet de wedstrijd denk ik 2:45. Dan heb ik 5 minuten om wakker te worden. Dan ga ik naar beneden, zet ik de tv aan. Pak ik nog net het volkslied mee. En dan gaan we gewoon beginnen. Maar ik ga niet een oranje shirt aan doen. Of van die vlaggetjes op mijn wangen, nee.
1: Nee, trek je een pilsje open?
0: Nee, ook niet. Nee. Jij dan?
1: Nou ja, ja. Hey, aan de ene kant denk ik, het is wel gezellig. Maar jij bent ook in je eentje. Ik ga niet met iemand kijken, denk ik. Ik ben er nog niet over uit... Of ik überhaupt ga kijken.
0: Oh, meen je dat nou?
1: Ja, maar ik ben dus benieuwd. Laat even weten in de Q-Music app. Wat is nou de tactiek? Tijn die weet het ook niet. Met die wedstrijd van Nederland tegen Marokko. Van maandag op dinsdag om 3 uur 's nachts. Ga je de wekker zetten? Blijf je de hele nacht op? Kijk je de samenvatting 's ochtends vroeg? Dat kan ook nog.
0: En ook na die wedstrijd, hè? Trek je door of ga je dan weer terug naar bed?
1: Ja, want even denken hoor. Als die wedstrijd 3 uur begint, 5 uur klaar. Ga je dan nog een uurtje tukken, 2 uur?
0: Ja, dat zou ook nog kunnen. Nou goed, laat het weten in de Q-app.

0: Joe, midden in de hulptroepen zit je nu. Luisteraar Tijn die heeft namelijk je hulp nodig.
1: Nederland-Marokko komt eraan. Dat is natuurlijk een wedstrijd die mogen we niet missen. Alleen zat ik dus eens even te kijken. En nu zie ik dat die wedstrijd gewoon om 3 uur 's nachts is.
0: Ja.
1: En de volgende ochtend moet ik om 8:30 alweer fris en fruitig op kantoor zitten. Ik heb nog wat tips nodig. Dus jongens, help me.
0: Tijn wil eigenlijk weten, hoe doet de rest van Nederland dit?
2: Nou, jongens, jullie hebben allemaal echt een plan. Alsof jullie de wereld gaan veroveren. Er wordt heel goed over nagedacht. Jan die zegt, vroeg op bed, om 3 uur eruit, na de wedstrijd even eten en dan begin ik gewoon 2 uur eerder met werk.
0: Oh, dat kan natuurlijk ook.
2: Lisette zegt, ja, ik ga met mijn dochter van 17 de wedstrijd kijken. Die moest en zou dat kijken. Dus we zetten de wekker, we doen gewoon bitterballen erbij. Hop, leuke avond.
0: Leuk.
2: Echt leuk. Dennis zegt ook, ja, Nederland-Marokko, ik ga het gewoon kijken. 3:15 gaat de wekker, heerlijk voetbal kijken. En om 7:15 weer aan het werk, gewoon een dag een beetje doorbikkelen. Ja, zo zit het ook. Richard, die heeft goed aangepakt, die heeft nachtdienst. Je gaat hem gewoon kijken tijdens het werk. Ja, dat is ideaal.
0: Slim.
2: Betaald de wedstrijd kijken. En Jolanda die zegt, ja, dat is echt een bikkel. Koffie nemen en doorhalen. Je kan heus wel een nacht zonder slaap. Ja, dat vind ik echt, echt die hard.
0: Dan hebben we ook nog Silvan aan de lijn. Die heeft de meest bijzondere optie eigenlijk. Silvan, jij bent basisschoolleraar en jij moet de dag erna ook gewoon werken, toch?
3: Ja, ik moet de volgende dag gewoon weer aan het werk om 8:00.
2: Ja, en je wil fris voor de klas staan. Dus hoe ga jij het aanpakken?
3: Nou, ik ben niet zo goed met slaaptekort en de kinderen weten dat. Dus als ik om 3:00 s'nachts mijn wekker zet en ik ga de wedstrijd kijken, dan ben ik de volgende dag niet mijzelf.
2: Nee.
3: Dus ik ga mijn wekker om 6:00 s'ochtends zetten.
2: Hè?
3: En dan ga ik de wedstrijd terugkijken.
2: Maar dan is hij al geweest, dan weet je toch al?
3: Ja, maar dan kijk ik van tevoren niet op mijn telefoon. En als ik dan de wedstrijd terugkijk, dan weet ik nog niet de uitslag. Dus dan is het nog net zo spannend als ik om 3:00 kijk.
2: Oh ja, maar heb je dan, ja, ga je dat gevoel dan ook hebben? Dat je...
0: Ja, als je het niet weet, is het net zo spannende wedstrijd. Maar dan moet je inderdaad echt niet op je telefoon kijken. Dat is ook verleidelijk.
3: Nou, het leuke is, wij hadden afgelopen vrijdagnacht was de wedstrijd natuurlijk ook om 1:00 s'nachts.
0: Ja.
3: Dus daar had ik hetzelfde probleem. En toen heb ik in de middag heb ik met de leerlingen heb ik de wedstrijd teruggekeken. Dus samen met de leerlingen. En toen wist ik de uitslag ook nog niet. Toen was het ook gelukt om de uitslag nog geheim te houden.
2: Joh.
3: De leerlingen moesten dat ook geheim houden.
0: Ah.
3: Sommigen hadden het natuurlijk al lang gezien. Maar dan voel je nog wel die spanning. Dat je nog niet weet wat het uiteindelijk wordt.
2: Ja, ik vind
3: dus op een gegeven moment werd het 2-1. Toen vond ik het best spannend worden.
0: En de, en de les is ook weer gevuld. Laten we wel zijn. Het is ook, ja.
2: Ik wil ook les van deze zin.
3: Het was natuurlijk 35, 36 graden. Dus we zaten in een ander gebouw met airco.
0: Ja.
3: De school heeft zelf geen airco.
2: Ja, joh,
3: dus je moet toch iets.
2: Ja,
0: nee,
2: joh,
0: dankjewel voor de tip, Silvan.
2: Ik vind dit misschien wel een van de betere tips, hoor.
0: Ja?
2: Silvan. Ja, je pakt gewoon je nachtrust. Maar je moet inderdaad echt zorgen dat je geen pushmelding meekrijgt. Je moet de krantenbezorger niet tegenkomen die toevallig staat te juichen door je brievenbus. Ja, dat zijn wel dingen.
0: Nou ja, ik hoop dat we Tijn geholpen hebben. Er zijn genoeg opties in ieder geval.
2: Ja, jongens, ik heb er zin in.

0: Komt-ie. Yeah! Op Q Music. Zondagavondshow met Tim en Joe.
1: Yeah!
0: Ja,
1: daar komt-ie. Yeah! Tom en Joe, Q-Music, Usher.
0: Ja, je voelt je toch altijd tof, hè, als je deze hoort.
2: Dat is toch even... Ja, maar wij voelen ons heel tof, maar...
0: Nee.
2: Goed. Ga verder.
0: Ik moet iets vertellen.
2: Wat wil je vertellen?
0: Ja, dat wil ik zo vertellen. Ik heb iets geks meegemaakt in de trein.
2: Heb je weer in je broek gepoept?
0: Nee. Zo weer.
2: Ik vind wel een leuk grapje.
0: Ja, een hartstikke leuk grapje. Echt een dijenkletser. Nou goed, het was dus in de trein.
2: Ja.
0: Ik ging naast iemand zitten en die moest gelijk iets doen toen hij mij zag. Maar wat het is, hoor je zo.
2: Neus dicht.
3: Ontvang je toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Het is centen sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
4: Nu bij Dirk, Milka chocoladereep, 89 cent. Ja, echt.
6: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
10: Oh, wat een goal! Goal?
11: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
12: Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat, alle Biodermal, van zonbescherming tot bodylotion, 1+1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi hem vol bij
13: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Oranje fans opgelet, KPN heeft

Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.

0: toon de prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Word wakker aan het water. Kom tot rust in de natuur. Of voel de zee aan je voeten. Beleef vakantie zoals vakantie bedoeld is. Boek nu met korting tijdens de grote vakantiedeals op europarks.nl.
2: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: Goedenavond, Q-Music, verkeersinformatie krijg je van Flitsmeister. Opmerkelijke vertraging deze zondagavond op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Zaltbommel en de Empelbrug, 25 minuten vertraging. En ook op de A12 sta je wat langer vast. Utrecht richting Den Haag, tussen Woerden en de Nieuwerbrug. Kwartiertje vertraging.
6: Tom en Joe, Q-Music.
7: Armin van Buren, hoor je zo meteen na Olivia

0: Robin van Buren op Q Music. Je luistert naar de zondagavondshow Tom en Joe. Zometeen de nummer 1 van de top 40.
1: Leuk zin in.
0: Shakira.
1: Dai dai.
0: Maar eerst wil ik nog even iets tegen je aanhouden. Ik zat deze week in de trein. Leuk. En het was hartstikke leuk. En het was nogal warm. Dus het was druk in de trein, plakkerig en broeierig. Maar ik had een plekje. Ik had een plekje weten te bemachtigen. Daar was ik heel blij mee.
1: Ja.
0: En ik moest naast een mevrouw zitten, want die zat er al. Het was een tweezitter. En die zat met haar laptopje opengeklapt.
1: Intiem.
0: Te werken. En ik zat daarnaast.
1: Ja.
0: Op het moment dat ik daar ga zitten, doet zij het volgende. Zij pakt iets uit haar tas. En dat is zo'n anti-spiekscherm. Weet je wat dat is?
1: Ja.
0: Die duwt zij en die vouwt zij zeg maar over de laptopscherm heen. En die duwt ze zo naar beneden. En dat had ze een heel systeempje voor. En dat is ja zeg maar zo'n scherm dat als je ernaast zit, als je van de zijkant op een scherm kijkt, dan zie je niks meer. En dan is het zwart.
1: Ja, maar alleen als je er dus recht voor zit, dan kan je naar je scherm kijken.
0: Exact. Sommige mensen hebben dat ook op de telefoon volgens mij.
1: Ja, dat klopt.
0: Maar zij had het voor de laptop. Maar het was heel obvious dat ze het deed, omdat ik daar ging zitten.
1: Ja.
0: Dus dat speakscherm gaat erop. In mijn hoofd gebeurde toen dit. Ik denk, ik ga deze trein niet uit tot ik weet wat er op dat scherm staat. Al gaan we door tot fucking Maastricht.
1: Ik wil blijf weten, zitten.
0: Ja, hallo. Maar als ze niks had gedaan, het boeide mij namelijk geen reet wat er op dat laptopje gebeurde.
1: Ja, maar dat weet jij niet.
0: Nee, maar omdat zij dit deed, wilde ik verdomme weten wat er op dat scherm gebeurde.
1: Wat heb jij gedaan?
0: Ja. Begon met een lean-over techniek. Dus een beetje zo op je vuist met je gezicht hangen.
1: Ja.
0: Beetje steunen. Beetje zo. Werkte niet.
1: Nee.
0: Telefoon erbij. Net doen of je op je telefoon zit. Toch een beetje naar links. Hoeveren.
1: Ja.
0: Kijken. Lukte weer niet.
1: Nee, je moet er echt recht voor zitten met die speakschermen.
0: Ja. Op een gegeven moment toch maar geprobeerd. Echt zeg maar elleboogje op haar helft.
1: Ja.
0: Goed leunen.
1: Ja.
0: Net alsof je niet kijkt en dan. Je hebt eigenlijk een fractie van een seconde. Met je ogen moet je zeg maar links-rechts zo paf-paf.
1: Ja, klik-klik, kijken, weg.
0: En toen zag ik het.
1: Wat was zij aan het bekijken op haar laptop?
0: Het was het saaiste ooit.
1: Oh.
0: Ze zat in een Excel-sheet met allemaal saaie formules en dingen dat ik dacht, nou is dit het? Moet ik. Want ik kon er helemaal niks mee. Het was echt fucking boring.
1: Ik dacht misschien is ze porno aan het kijken of zo.
0: Nee, ja. Of ik dacht ze heeft weet ik veel wat voor juice.
1: Oh ja, dat zij inside information over wie dan ook heeft.
0: Ja,

0: Alarmschijf. Deze week is voor Summer and My Body Isn't Ready. Nou, My Body is het ook niet helemaal ready voor de summer, maar wat anders.
1: Top 500 van de zomer.
2: Van de zomer.
0: Ja, daar kan je namelijk weer op stemmen. Wil deze week code rood gehad.
3: Ja, bloedheet.
0: Bloedheet. En het blijft lekker weer natuurlijk. Het mooie is, als ergens deze maanden er weer zo'n tropische week voorbij komt als de afgelopen week, dan willen wij op Q-Music de top 500 van de zomer laten horen. En hoe handig is het dat je dan nu alvast kan stemmen en dan kunnen we het nu al verzamelen.
3: Ja, dan hebben we straks echt een waanzinnige lijst met gewoon echt de meest zomerse tracks die er bestaan.
0: Je kan 40 favoriete zomerliedjes insturen. Qmusic.nl is waar je moet zijn. Een stukje inspiratie geven misschien, Joe?
3: Ja, nou, we draaien het al heel veel, maar ik word er heel vrolijk van. Het is heel zomers. Magnetic van de Bauza.

0: Klinkt ook hartstikke lekker namelijk.
1: Maar het is aan jou. Je kan gewoon 40 willekeurige tracks insturen. Als maar zomerliedjes zijn. Qmusic.nl.
0: Ja, misschien is het wel deze. Sun is shining.

0: Kijk, net had je de amuse, dat was Vincent voor ons. Toen waren wij de tomatensoep. En nu komt het hoofdgerecht, de entrecote weer. Vincent Pronk!
1: Hey! Lekker! Wat fijn om een entrecote te zijn, jongens.
0: Ja, je bent echt een entrecote, jongen.
1: Ja, nou, het soepje was ook lekker, hoor. Dat smaakte weer goed.
0: Ja, vandaag. Toch?
1: Ja, ja,
0: mijn
1: ja.
0: Volgerecht is altijd lekker.
1: Zeker, zeker.
0: Wat ga je doen, hoofdgerecht van me?
1: Nou, luister eens even goed, soepje van me. We gaan zo meteen het telspel doen en ik ga lekker zomers liedje draaien. Hoe vaak denken jullie dat het woord bailando voorkomt in deze?
0: Twee, drie, vier.
1: Ja, als je zo doorgaat, ben je er wel.
2: Telt dat ook, dat achtergrondkoortje wat bailando zingt?
1: Oh. Die tellen we mee, ja.
0: Ik denk 21.
1: 21 keer, oké. Okay.
2: Ja, ik denk 16 keer.
1: Eén van de twee, nee, die ga ik niet zeggen.
2: Is right on the money. Eén van de twee is right on the money.
1: Misschien goed, maar dat
2: waarom zit jij nou weer goed?
0: Ja, dat denk ik. Ik denk dat hij al schrok toen ik 21 zei. Ik kijk, ja. Ziet in zijn ogen.
1: Ik zeg het niet.
0: Nou, app 21, dan heb je garantie de prijs gepakt.
1: Veel plezier met bussen.
3: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
4: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
5: Hallo, Odido hier. Dit weekend hebben we iets extra leuks voor je. Bestel tot en met zondag de Samsung Galaxy S26 Plus of S26 Ultra met extra weekendvoordeel. En krijg een Galaxy Tab A11 Plus bij cadeau van €329. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
6: Loop binnen bij Bruna voor een gratis zomertas. Je ontvangt hem bij aankoop vanaf €15. Dus hup naar de winkel voor een mooie tas en heel veel vakantieplezier. Een goed verhaal begint bij Bruna.
7: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Nu bij Van Mossel, zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
9: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
8: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl. Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2 plus 2 gratis. Dat wordt aanvallen. Vind nog meer mega mooie oranje deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
10: Hallo.
11: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boordeleen?
10: Ja hoor.
11: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
10: Tuurlijk.
11: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
10: Ja.
12: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
13: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
14: Zeker. Net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
15: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
16: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
17: Ik heb letterlijk niks.
18: Het gaat de hele dag regenen, hè?
19: Nee, ik heb geen regenjas.
20: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
21: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
20: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
22: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
1: 9 uur, goedenavond. Het laatste nieuws krijg je van Robert-Jan Knook.
23: Goedenavond. Een dode en een zwaar gewonde bij een ongeluk met twee auto's in Heerenveen. En de slachtoffers zaten in dezelfde auto. De bestuurder van de andere auto is aangehouden. Hij zou drugs hebben gebruikt en wordt verdacht van het veroorzaken van het ongeluk. Het noodweer vannacht heeft voor een miljoenenschade gezorgd bij een plantenkweker in de Noordoostpolder, melden regionale media. Het bedrijf is een van de grootste leveranciers in Europa en kan niks meer verkopen door hagelstenen zo groot als golfballen die naar beneden kwamen. Duizenden ruiten van de kas zijn kapot. In de Duitse Alpen was een grote zoekactie naar een bergbeklimmer uit Oostenrijk die al een tijdje vermist werd. Maar het zoeken had niet het gewenste resultaat. Hij was uitgegleden en naar beneden gevallen en heeft dat niet overleefd. De familie van de man zegt dat hij wel vaker in zijn eentje de bergen in ging. Het lijkt erop dat er gespioneerd wordt op het WK voetbal. Er werd eerder al een onbekende drone gezien bij een trainingsveld van Zuid-Korea. En dit weekend hing er ook eentje in de lucht bij de training van Mexico. Het kan zijn dat die van Ecuador is, want dat is de volgende tegenstander van de Mexicanen. Het weer nog van Weer Online. In het zuidoosten enkele buien, vannacht 16 tot 20 graden. Morgen begint met bewolking in het oosten en een spatje regen, maar een groot deel van de dag verloopt zonnig, bij 22 tot 28 graden.
1: Q-verkeer door Flitsmeister. Vertraging op de A2 richting Den Bosch tussen Zaltbommel en de Empelbrug een half uur. Ook de A12 richting Den Haag tussen Woerden en Nieuwerbrug. Er liggen daar voorwerpen op de weg en ook een half uur vertraging. A28 richting Amersfoort tussen Strand Nulde en Amersfoort-Vathorst 10 minuutjes. En de A58 richting Tilburg tussen Tilburg-Reeshof en Tilburg-Centrum-West. Daar is een ongeluk gebeurd. De vertraging 12 minuten. Let op je snelheid op de A1 richting Amersfoort. Dat staan ze te controleren bij Hoogland. Hectometerpaal 37,1. A1 richting Apeldoorn bij Wilp 94,5. En ook de A1, drie op een rij, richting Amsterdam. Daar staan ze bij Muiden bij 11,1.

Martin Garrix, Ed Sheeran en Repeat It bij Q Music. Hey, goedenavond. Welkom. Het is de zondagavond van Q. Even kijken of je nog een beetje scherp bent, hoor. Zorg dat je de

We spelen Vincents telspel. Dat vereist even wat concentratie. 3 minuten lang even full focus. Want het leuke is, je gaat een liedje horen waarin één woord heel vaak wordt gezongen. En waar je ook bent nu, ook als je in de auto zit, dan kan je het prima meespelen. Het enige wat je hoeft te doen is dus de tel niet kwijtraken. Aan jou de vraag, hoe vaak tel je dat ene woord? En dat ene woord is vanavond bailando.

veel vaker erin. Lekker zomers, Enrique Iglesias en Shanna Paul bij Lando ga je horen. Je maakt kans op het Q zomerpakket. Met onder andere de Q Music strandbal. Uniek item. Goed meetellen, kan ook met pen en papier. Je kan meeschrijven op je telefoon. De vraag is, hoe vaak tel je bij Lando? Iedereen klaar?

En dat was hem. Hoe vaak heb jij het woord bailando gehoord in het liedje? Heb je een idee? Heb je goed geteld? Geef het exacte aantal door. Of doe even een gokkie, kan natuurlijk ook. Stuur het nu in de Q-app.

0: goed.
1: Bente bij Q-Music en 3, 2, 1. Daarvoor hoorde je natuurlijk Bailando, waarin dat woord best wel vaak wordt gezongen. Maar hoe vaak dan? Ja, net deden Tom en Joe al een gokje. Joe zei 21 keer en Tom die zei 16 keer. En ik zei al tegen ze, één van jullie twee heeft het gewoon echt letterlijk goed gegokt. Maar er is ook gelukkig goed geteld in de Q-app. Want Mariska, goedenavond.
2: Hoi, goedenavond.
1: Jouw antwoord is niet op basis van Tom en Joe, toch? Jij hebt echt zitten meetellen.
2: Ja, ik heb echt zitten meetellen, ja.
1: En je hebt geen AI gebruikt, toch?
2: Nee, want ik zat in de auto, dus daar had ik niet eens tijd voor.
1: Kijk, precies. Nou, ik heb dus even AI gebruikt. Ik dacht, laten we eens even kijken of AI dit zou weten. Wat denk je? Dat ze het goed hebben of niet?
2: Ja, dat denk ik wel.
1: Dit is wat AI zegt.
3: Ah, goed dat je het navraagt. In Bailando van Enrique Iglesias wordt het woord Bailando 13 keer gezongen. Het komt best vaak terug, maar het past ook perfect in de vibe van het lied.
1: Nou, Mariska, wat denk jij? 13 keer? Had jij dat ook?
2: Nee, dat had ik niet. Dus dan heb ik fout geteld of zij.
1: Ja, AI is niet te vertrouwen, joh. Je moet gewoon lekker van je eigen hersenen uitgaan. Dat blijkt mij weer wat. Mariska, wat heb jij het goed gedaan? Vertel, hoe vaak hoorde jij Bailando?
2: 16 keer.
1: Ja, 16 keer. Dat is wel helemaal goed. Je wint het Q-zomerpakket.
2: Nou, wat leuk.
1: En zo zie je maar weer. Mariska is nog veel slimmer dan AI, blijkt mij weer.
2: Yes.
1: We zitten het pakket naar je op. Nou, top. Fijne avond.
2: Fijne avond.

0: Damiano, David, back you and talk to me. De eerste maandag van de maand, dat duurt nog even. Dat is pas over een week, eerste maandag van de maand. Maar hij is dichterbij dan je denkt, hoor. Komt-ie. Sarah Larsson, hoor je zo.
1: Keukenkopers, opgelet. Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Aetna. Krijg nu 50% korting op alle Aetna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Aetna, official cooling partner van FIFA 2026.
2: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Fan of the Year 2026.
5: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze.
6: Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
7: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
8: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
9: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
10: Serieus, tv's in de badkamer en de keuken, overal speakers en een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
11: Sorry, het is WK.
12: Scoor nu een Miele M1 parket flex stofzuiger met zak voor €288. Mediamarkt.
13: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
14: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
15: Kom maar verder.
14: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
15: Hij is weer klaar.
14: QuickFit en weer verder.
16: Pas je eindelijk het

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
2: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
3: Wereldster The Weeknd. After Hours Till Dawn Stadion Tour. Live in Amsterdam. Johan Cruijff Arena. 16, 17 en 18 juli. The Weeknd met Playboi Carti. Koop nu de laatste tickets via mojo.nl/The Weeknd.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
6: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
7: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
8: Half 10, goedenavond. Q-verkeer door Flitsmeister. Toch nog wat vertragingen voor de zondagavond. A12 richting Oberhausen, tussen Ouddijk en Duitsland, 8 minuutjes. A12 richting Den Haag, tussen Woerden en de Nieuwerbrug, daar 9 minuten. A15 richting Ridderkerk, tussen Hardingsveld, Giessendam en Sliedrecht-Oost, doe je er 6 minuutjes langer over. A16 richting Ridderkerk, tussen Terbrechtseplein en de Van Brienoordbrug, 7 minuten. En de A58 richting Breda, tussen Heerlen en Wouwe. Nee, geen Wouwen. Wat staat hier? Wouwse Plantage. Ja, de Wouwse Plantage, mensen. Dat is een ongeluk gebeurd. 5 minuutjes vertraging. 1 controle op de A1 richting Amersfoort. Dan staan ze bij Hoogland. Hectometerpaal 37.1.
3: Vincent Pronk.
8: Justin Timberlake en Mirrors hoor je na Zara.

0: Justin Timberlake, Back to Music en Mirrors.
1: Maximum Summer.
0: Zo, eindelijk wat cooler vandaag. Dat is wel even lekker, toch? Wat heb jij deze week allemaal gedaan om je hoofd een beetje koel te houden? Ik heb echt alles geprobeerd. Echt niet koud te krijgen in mijn appartementje. Ik heb koude flessen water voor de ventilator gezet. Koud washandje in mijn nek gelegd. Dus ik slapen. De voeten in een teltje ijskoud water. Ja, dat helpt allemaal voor een paar minuten. Maar ja, daarna zit je gewoon weer te zweten. Ik had eigenlijk, bedenk ik nu, een beetje te laat, ik had beter naar de bioscoop kunnen gaan. Andere mensen waren wel zo slim, zie ik. Want ik zag dus vandaag dat de bioscopen echt topdrukte hebben gehad afgelopen week. Met die bloedhitte. Ze hebben het dubbele aantal kaartjes verkocht. Ja, vooral de familiefilms waren populair. Natuurlijk de nieuwste Minions film, die draait nu in de bios. En Toy Story 5. Heel benieuwd, moet er nog steeds naartoe. Als je hem hebt gezien, dan heb je deze al waarschijnlijk gehoord door de Dolby Atmos heen, keihard in die zaal. Het is de soundtrack van Toy Story 5, gemaakt door Taylor Swift. I knew it, I knew it.

Forever Young. Ja, was ik maar Forever Young. Dat hebben we allemaal wel. Maar nog 2 maanden en dan word ik 30. 30 is wel een leeftijd, hè? Ja, ik vier mijn verjaardag dus echt nooit. Elk jaar zoiets, ja, verjaardag vieren, gedoe, gedoe, gedoe. Maar nu denk ik, ja, 30 jaar, dan moet je toch eigenlijk wel even gaan vieren. Maar ja, hoe dan? Ik vind het knap. Ik vind het knap mensen die een verjaardag kunnen vieren, die dan op tijd een uitnodiging versturen naar alle vrienden, familie. Hebben ze een leuke locatie geregeld. Dan is de taart, dan hangen slingers, drankjes zijn gefixt. Wat een gigantische organisatie om je verjaardag even te vieren. Ik heb dus nog 2 maanden nu. Ik heb nog geen uitnodiging gestuurd. Ik heb nog geen datum, geen locatie, nog geen idee wat ik moet doen. Kortom, er is nog een hoop werk aan de winkel. Ik ga morgen even een save the date appje de deur uit doen. Ik hoop alleen dat iedereen nog kan.

0: Met Sanne.
1: Hey Sanne, met Vincent, Q-Music.
0: Hi, hi.
1: Jij wordt ook 30.
0: Ja, klopt.
1: Ga jij het wel vieren? Heb je al ideeën?
0: Nee, vreselijk.
1: Ja, het is toch... Wat een organisatie, man.
0: Ja, dat ook. En dan heb ik wel nog vriendinnen die zeggen... Ja, je moet het vieren. Nou, alsjeblieft niet.
1: Nee, maar ja, 30 is wel een leeftijd. Ik bedoel... Dat moet je eigenlijk toch. Ja, ik wil het dus gaan vieren, maar het is nog 2 maanden. En ik heb nog helemaal niks in de planning verder. Dus het wordt wel een keer tijd eigenlijk dat ik iets ga appen naar mensen nu.
0: Ja, dan moet je. Nou, ik heb dus 16 augustus al vastgezet.
1: 16 augustus?
0: Ja, omdat ik dacht, oké, weet je, dat is de datum. Maar voor de rest helemaal niks geregeld.
1: Zullen we het samen vieren?
0: Nou, dat kan ook hoor.
1: Doen we dat. Ga jij appen voor 16 augustus? Ga ik mijn vrienden ook optrommelen?
0: Ja, is goed. Waar gaan we het vieren?
1: Ja, waar gaan we het vieren? Ik ken nog wel een kroegje in Rotterdam. Is dat goed?
0: Rotterdam, weet je hoe ver dat is?
1: Ja, dat is toch gezellig.
0: Ja, Utrecht is ook leuk.
1: Doen we Utrecht.
0: Hey, deal hè.
1: Tot daar hè, 16 augustus.
0: Zien we.
1: Hoi, hoi.
0: Doei, doei.

0: Jonas Blue bij Q en Mama. Zometeen laat ik heel graag nieuwe muziek aan je horen. Wil jij dan laten weten wat je daarvan vindt? Dat zou leuk zijn. We doen zometeen een repeat of niet. Kortom, de nieuwste van Last Frequencies. Daar gaat het om. De vraag is, wil je die vaker horen op Q Music? Gaan we zo meteen aan je laten horen. En Alex Warren komt eraan.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
2: Het is centen sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
2: Nu bij Dirk, Mora Megamix, €3,29. Perfect voor het WK.
4: De eerste goal. Eerste crush, de eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3,000. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia, movement that inspires.
6: Het zit in ons bloed, om te geven om elkaar.
7: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
8: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
9: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
10: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
6: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Word bloeddonor op Sanquin.nl. Sanquin. For life.
12: Altijd helder en onafhankelijk, dat is een
13: Velsink-advies. Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
14: En er is altijd een Velsink-kantoor bij jou in de buurt.
15: Bijvoorbeeld voor een pensioenadvies dat bijdraagt aan jouw financiële rust.
14: Helder en onafhankelijk.
12: Dat is een Velsink-advies.
16: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
17: Een helder, onafhankelijk pensioenadvies. Ga voor jouw adviseur naar veldzinken.nl.
18: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
19: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
20: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
0: 10 uur, goedenavond. Het laatste nieuws krijg je van Robert-Jan Knook.
21: Goedenavond. Defensie heeft een Nederlands marineschip naar Venezuela gestuurd met water en voedsel voor de slachtoffers van de zware aardbevingen. Het schip lag bij Curaçao, dus kon er snel zijn. Het is maar een paar honderd kilometer. Het zou rond deze tijd moeten aankomen. Er is ook een waterzuiveringsinstallatie aan boord. Doden en zwaar gewonden bij 2 verkeersongelukken. In Heerenveen botsten 2 auto's tegen elkaar. De slachtoffers zaten in dezelfde auto en werden aangereden door een bestuurder die waarschijnlijk drugs had gebruikt. In Weijen in Overijssel vloog een auto in brand door een botsing. En daarbij viel ook een dode. Rusland heeft het economisch moeilijk, dat zei president Poetin op een partijcongres. Hij schuift de schuld in de schoenen van het Westen, dat Oekraïne steunt in de oorlog. Maar ze zullen ons nooit klein krijgen, zei Poetin. Oekraïne slaagt er steeds beter in om belangrijke doelen te raken in Rusland, zoals oliedepots. De Turkse politie heeft tientallen mensen opgepakt die meededen aan een Pride-mars in Istanbul, waar geen toestemming voor was. Dat soort evenementen zijn al jaren verboden in Turkije. Maar veel mensen uit de queergemeenschap hebben er lak aan. Niemand kan ons negeren, zeggen ze. Het weer nog van Weer Online. Morgen begint met bewolking. In het oosten een spatje regen. Een groot deel van de dag zonnig. 22 graden in het noordwesten. Lokaal 28 in Limburg.
0: Q-verkeer door Flitsmeister. Vertraging op de A15 richting Ridderkerk. Tussen Hardingsveld, Giessendam en Sliedrecht-Oost. 5 minuutjes. En er is een ongeluk gebeurd op de A58. Bergen-op-Zoom richting Breda. Rijden bij Bergen-op-Zoom en moet je richting Roosendaal, volg dan Amsterdam via de A4, de A59 en de A17. 1 controle op je snelheid op de A1 richting Amersfoort. Dat staan ze bij Hoogland, hectometerpaal 37.1.
1: Music. Vincent Pronk.
0: Jouw stem telt zometeen in de nieuwe ronde van Repeat of Niet.

0: Alex Warren, Back to Music en Fever Dream. We hebben in Nederland echt de beste DJ's ter wereld. Wat dat betreft zijn we best wel verwend. Ik bedoel, we hebben namen als Martin Garrix, Armin van Buuren, Hardwell, Afrojack, Tiësto. In België hebben ze Last Frequencies.
1: Repeat. Of niet.
0: Allee. Hij heeft een nieuwe track uitgebracht, Last Frequencies. Die heet Live It All. En die ga je nu horen in ronde 5 van Repeat of Niet. Ik ben echt heel benieuwd naar je mening. Want jij bepaalt of we dit vaker gaan draaien op Q-Music. Zoals hij zelf zegt, is dit liedje echt perfect voor festivals. En om te dansen bij zonsondergang. En laat dat nou net het geval zijn. Het is 10:10. De zon gaat nu onder. Dus het zou een perfect moment moeten zijn voor deze. Ik ben benieuwd naar je mening. Laat van je horen via de app van Q-Music. Wat vind jij van Last Frequencies en Live It All?

0: ervan. Repeat. Repeat. Of niet. Nieuwe muziek van Last Frequencies. Je hoorde Live It All in ronde 5 van Repeat of niet.
1: Voor mij een repeat. Maar voor een zomersnummer vind ik hem echt een beetje te soft. Maar zeker een lekker nummer.
0: Dit warme weer, dat helpt wel mee, zegt Nicky, een hele dikke repeat. Thomas die zegt, ik ga hem in augustus in Eindhoven zien, Last Frequencies. Heel veel zin in, een dikke repeat. Voor Wessel is het iets te saai, die zegt, nou ik geef het toch een nietje. Dennis?
2: Dat is toch wel een repeatje.
0: Kijk, een repeatje van Dennis. Demi zegt nog, ik moest het een beetje wennen, maar ik ben inmiddels wel overtuigd, ik zeg een dikke repeat. Daphne is erbij, die zegt, ik heb de hele dag dansworkshops gegeven en met deze van Last Frequencies dans ik nog lekker verder, een dikke repeat. Shanice?
3: Een dikke, dikke repeat.
0: En Mick ten slotte, die zegt, lekker nummer hoor, ik zie de zon ondergaan terwijl ik met een cocktail in mijn hand geniet. Wat goed. Mick van Antwerpen stuurt dat uit Heiningszand, waar nu het in de zon ondergaat. Nou, je hoort het. Het is toch best wel positief, hoor. Een enkel nietje, maar zeker door. Met vlag en wimpel door naar de volgende ronde. Dat is ronde 6. Morgenmiddag 4:15 bij grote vriend Wim van Helden. Zondagavond met Natasha Bedingfield nu.

Gabriel Ponte bij Q-Music en Thunder. Zo, daarover gesproken, hè, ging het bij jou ook zo los gisteravond? Dat was niet normaal, hè? Nou, ik zat in Rotterdam gisteren aan de Maas, even wat biertjes te drinken met wat vrienden. Echt heerlijk in de zon, goed ingesmeerd. En echt ineens sloeg het om. Was ineens helemaal regen, grote hagelstenen, onweer. Nou, moesten we dus met z'n allen van dat terras ineens naar binnen rennen gisteren, om natuurlijk te schuilen. Maar ja, binnen zat het al aardig vol, dus het werd uiteindelijk nog best wel gezellig. Maar dan moet je natuurlijk een beetje passen, een beetje meten. Je gaat een beetje krap op elkaar zitten in zo'n zaak. Dus we moesten een plekje zoeken. Maar ja, alle tafels waren gisteren bezet. Dus we schoven aan bij een ander groepje, aan hun tafel. Twee dames, een stelletje. Het was echt heel gezellig. Hebben we uiteindelijk gewoon minutenlang een potje 30 seconds wezen te spelen. Topavond gehad. Waar onweer wel niet goed voor is, hè? Je ontmoet nog eens mensen. Ik heb trouwens wel dik verloren.

0: Sommige liedjes heb je echt maar 2 seconden voor nodig en dan herken je ze meteen. Deze hoor je zo meteen op cue. Dan weet je genoeg.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
4: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
5: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
6: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
5: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom bij TomTom.
7: 1 jongen. 2 eieren, 100 gram bakmeel, boter en suiker, een halve theelepel vanille-extract en 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in, met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
8: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
9: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
10: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Ben je ook nieuwsgierig? secondlove.nl.
13: Q-Music The Party.
14: Q-Music vind je vrijdag tijdens Molenpop in Nieuw-Lekkerland met Lars Boele en Edwin Orlander. Zaterdag tijdens CSI Omme met Lars Boele en Edwin Orlander.
13: Q-Music The Party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op Q-Music.nl.
15: Q-Music. Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
16: Vincent Pronk.

0: Kesha, Back Your Music en Timber. In een toch wel rumoerig weekend wat betreft de concerten in Nederland, festivals. Ja, er is natuurlijk een hoop gebeurd door de storm. Er is een hoop afgelast en veel optredens konden niet doorgaan. Zo was er het PSV-stadion dit weekend. Bij ons in Brabant. Hadden natuurlijk vorige week nog de foute party in het stadion. Dit weekend was daar bij ons in Brabant. Dat kon helaas niet doorgaan vanwege het noodweer. Dus de bankzitters, Mart Hoogkamer, Tino Martin, Busy zouden daar optreden. Dat is allemaal uiteindelijk niet doorgegaan. Maar wel leuk. Het is verplaatst naar morgenavond. Dus gewoon op maandagavond nog een feestje in het stadion. En er zijn ook nog tickets te krijgen, zag ik. Had natuurlijk ook nog Lil Kleine. Heb je dat gezien? Ik kwam hem tegen op TikTok. Lil Kleine moest ook optreden. En dat werd afgebroken. Hij mocht niet doorgaan vanwege de onweer.
1: Ze gaan de stikken eruit trekken. Ik mag niet verder gaan. Kijk. Wat is dit? Oké, als het echt zo is, ga voor je veiligheid. Dames en heren, jongens en meisjes, ik wil alleen zeggen, dank jullie wel dat jullie hier waren. Ik had het met niemand anders dan jullie willen vieren. En als laatste wil ik zeggen, we zijn terug, motherfucker!
0: Ja, het laatste kwartiertje kon helaas niet doorgaan. En dan hadden ze ook nog Concert at Sea, waar de bliksem was ingeslagen. Nou ja, gelukkig is het uiteindelijk allemaal weer doorgegaan daar. En Suzanne en Freek hebben daar onder andere opgetreden. Maar wat wel grappig is, Suzanne en Freek die hebben ook in het publiek gezeten van dit weekend. Op Concert at Sea. Helemaal anoniem. Ze zijn dus met een petje en een zonnebril op, onherkenbaar in het publiek gaan zitten bij Ruben Hillen, de winnaar van The Voice of Holland. Die stond er op te treden. En in het publiek zaten er Suzanne en Freek. Maar deze man, je hoort hem nu bij Q. Dit is 20 Seconds.

0: Zo aan het eind van het weekend. Ik wil even het podium vrijmaken voor alle pechvogels van dit weekend. Want er zijn wat mensen die de wind even niet mee hebben. Bij wie het een beetje tegen zit allemaal. En dan wil ik gelijk even beginnen bij Max Verstappen. Ja, ik heb vanmiddag sinds maanden weer eens naar de Formule 1 gekeken. Omdat het toch de thuiswedstrijd was voor Red Bull in Oostenrijk. Max werd bijna eerste. Maar ja, bijna is het net niet, hè. Ja, hij moet het doen met een tweede plek. Arme Max, het is niet zijn weekend.
1: Ik heb ook altijd pech.
0: Nog zo'n pechvogel. Doreen uit Brummen. Ja, Doreen stuurt net een berichtje in de Q-app. Ze was een weekend naar Concert at Sea met de caravan. En dat werd een duur weekend, want haar caravanspiegel is er afgevlogen.
1: Ik heb ook altijd pech. Ze moeten altijd mij hebben.
0: Zijn van die dingen waar je niet op zit te wachten. En wat een pech voor Stefan uit Breda. Die appte ook vandaag in de Q-app. Die stuurde namelijk dat hij zijn portemonnee is kwijtgeraakt dit weekend. Bankpas, rijbewijs, alles moet opnieuw worden aangevraagd.
1: Ik heb ook altijd pech.
0: Voor alle pechvogels van het weekend. Het is nu even balen, maar het komt allemaal goed, hè?

0: Rondé bij Q Music en Break My Heart. Hey, leuk, binnen een paar minuutjes spelen we de foute minuut. Gewoon 5 vragen niet goed, maar fout beantwoorden. Klinkt makkelijk, maar ja, dat gaan we nog even zien zo. En ook Somje komt eraan.
1: Denk jij hetzelfde als Mattie, Marieke of Annemarie? Elke ochtend
2: om 8:30.
0: Voordeel.
3: Nadeel.
0: Goud.
3: Zilver.
0: Fontein.
3: Water.
4: Ja, mijn god.
0: Het laatste woord is ketting.
4: Armband.
3: Armband.
2: Ben jij de volgende?
1: Win 2500 euro.
2: Mattie en Mariekes, 4 op een rij.
5: Mattie en Marieke. Q Music.
0: Hè, het licht doet het niet.
6: Ik heb geen bereik.
7: Hebben we nog wel water?
8: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
10: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
11: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
12: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
13: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
14: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
13: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
15: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
16: Wow!
15: Is binnen 3 minuten geregeld.
16: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
15: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
17: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
18: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
19: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
20: Sorry, het is WK.
21: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Samsung 5000 serie 8 kilo energiezuinige wasmachine voor €469. Mediamarkt.
22: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
0: Elf uur, goedenavond. Het laatste nieuws krijg je van Michiel Frazenstorm.
23: Goedenavond. Nederland schiet Venezuela te hulp met water en eten voor de slachtoffers van de zware aardbevingen. Het wordt gebracht door een marineschip dat toch al in de buurt was bij Curaçao. Aan boord is ook een waterzuiveringsinstallatie. De officiële dodental staat nog altijd op 1400, maar het zijn er waarschijnlijk veel meer. Bij een frontale botsing in het Overijsselse Weijum is iemand om het leven gekomen. Er is ook een gewonde. Een van de auto's vloog in brand. De weg waar het ongeluk gebeurde is afgezet voor onderzoek. En in Heerenveen viel ook een verkeersdode. De veroorzaker van het ongeluk zou drugs hebben gebruikt. Iraanse geestelijken bemoeien zich met de wapenstilstand in het Midden-Oosten. Ze hebben de Iraanse president opgeroepen om het vredesoverleg meteen te stoppen als de Amerikanen opnieuw raketten en drones afvuren op Iraanse doelen. De afgelopen dagen zijn over en weer aanvallen geweest en is het de vraag hoeveel waarde zo'n wapenstilstand nog heeft. En een smakelijke recordpoging in Maasbracht in Limburg. Daar is volgens de regionale omroep de langste frikandel ter wereld gemaakt. De frikandel was ruim 41 meter. Dat is dubbel zo lang als het vorige wereldrecord. De eerste meter van de frikandel is geveld voor het goede doel en bracht ruim 30.000 euro op. Het weer van Weer Online. In het zuidoosten nog een paar buien, maar op andere plekken droog. Temperatuur daalt vannacht naar een graad of 18. Morgen aardig wat zon. Van noordwest naar zuidoost wordt het 22 tot 28 graden.
0: Op de weg lekker rustig, geen vertragingen gemeld via Flitsmeister. Wel één controle nog op je snelheid op de A1 richting Amersfoort. We staan ze nog bij Hoogland, hectometerpaal 37.1.
2: Music. Vincent Pronk.
0: Yes!

0: Rexa en Faithless Back Your Music, New Religion. In het laatste uurtje van het weekend, de zondagavond. En dat gaan we eens even lekker fout afsluiten.
1: De Foute Minuut. Elk fout antwoord is goed.
0: Zometeen doen wij een nieuwe ronde van de Foute Minuut. En het lekkere is, daar hoef je helemaal niks voor te kunnen. Nee, sterker nog, als je niet zo goed bent in spelletjes, dan is het helemaal jouw moment om mee te spelen zometeen. Want je krijgt zometeen 1 minuut de tijd om 5 keer het foute antwoord te geven. Dus gewoon, ja, het foute antwoord, that's it. Een keer wat anders dan alleen maar het goede antwoord. En mocht dat nou lukken, met 5 antwoorden op rij, dan win je het Q Zomerpakket. Met alleen maar leuke dingen, waaronder, kan ik alvast verklappen, de Q-Music Strandbal. Die is bijna op, dus dan heb je 1 van de laatste. Mocht je denken, ik wil meedoen met de Foute Minuut, nou, dan moet je je even aanmelden in de app van Q-Music. Stuur me het foute antwoord op deze vraag. Komende maandag op dinsdagnacht speelt Nederland de volgende WK-wedstrijd op een belachelijke tijd, om 3 uur 's nachts, tegen Marokko. Maar wat is de hoofdstad van Marokko? Is dat Marrakesh of Rabat? Of Rabat? Rabat. Rabat. Marrakesh of Rabat? Wat is de hoofdstad van Marokko? Mocht je het foute antwoord weten, gooi het even in de app van Q.

0: Jelly Roll by Q, I'm good. Nou, dat is precies wat er nu niet moet gaan gebeuren. We moeten niet goed spelen, maar fout spelen. En daar is Nienke. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Nienke, wat is dan de hoofdstad van Marokko? Is dat Marrakesh of Rabat? Rabat.
1: Marrakesh.
2: De foute minuut. Elk fout antwoord is goed.
0: Nienke, dat is helemaal fout. Welkom.
1: Dankjewel.
0: Hoe is je zondag? Hoe is je avond? Hoe is je leven? Ik wil alles weten.
1: Oeh, alles is wel heel veel. Gaat goed. Ik denk dat ik net als de rest van Nederland lekker warm heb.
0: Ja.
1: Ik heb gewerkt vandaag, maar het was prima te doen.
0: Nou, goed, goed. En hoe warm is het bij jou nu?
1: Hij geeft aan 27 graden.
0: 27 graden. Ik kan je nog een beetje slecht verstaan voor de fouten. Kan je misschien aan je oor houden, die telefoon? Is dat mogelijk?
1: Ja. En ga ik even
0: kijken. Ik ga hem even overschakelen.
1: Wordt dit al beter?
0: Ja, geweldig. Wat een verschil. Oké, dus het is. Hoe was het? 27?
1: Ja, klopt.
0: Nou, dat vind ik nog pittig. Hopelijk kan je het hoofd een beetje koel houden.
1: Ja, en dan gaat het goed fouten.
0: Precies. We gaan de foute minuut spelen. 5 vragen niet goed, maar fout beantwoorden.
2: De foute minuut.
0: Vraag 1. Wat drinkt een koe? Melk of water?
1: Melk.
0: Vraag 2. Welk festival vond dit weekend plaats in Zeeland? Concert at Sea of North Sea Jazz?
1: North Sea Jazz.
0: Als hoeveelste is Max Verstappen vandaag geëindigd bij de Grand Prix van Oostenrijk? Eerste of tweede?
1: Oh, tweede.
0: Dat is goed, maar we gaan daarom even snel door. Vraag 4. Welke dating app heeft een vlam als logo? Tinder of Bumble?
1: Bumble.
0: Vraag 4. Tenminste, moet ik even nadenken. Het klopt dit? Nee, dat klopt. Oké, sorry. Vraag 4. Ja, zit ook een kutte. Naar vraag 4. Naar welke plaats ging Berend Botje uitvaren? Zuid-Laren of Zuidwolde?
1: Zuidwolden.
0: En vraag 5. Wie won het vorige WK in Qatar? Is dat Frankrijk of Argentinië?
1: Frankrijk.
0: Ja. Vraag 6. Op welke planeet is het heetst? Is dat Venus of Pluto?
1: Pluto.
0: Ja, het is ook ongelooflijk. Ja, ik zit een beetje met die vraag. Welke dating app heeft een vlam als logo? Dat is Tinder. Jij zei Bumble. Ja, dat klopt dus helemaal. Je hebt het foute antwoord gegeven. Nou, bij deze, je wint het Q zomerpakket.
1: Yay!
0: Yay! Ik kan een beetje afkoelen. We doen er allemaal leuke dingen in, waaronder ook een strandbal.
1: Ja, ik hoor dat een van de laatste was. Nou,
0: ja,
1: heel
0: klopt.
1: Blij mee.
0: Die gaat naar jou. Dus die gaan we opsturen naar welke plaats?
1: Lex Gestel.
0: Kijk, kom die kant op en ik wens je nog een fantastische avond.
1: Ja, maar we doen hetzelfde. Okay.

0: Dit is Q Music.
1: De Bauza.
0: En dit is Q Music.
1: Shakira en Burna Boy.
0: En dit is nieuw.
2: Zo fijn dat ze terug zijn. Nieuwste van Nothing But Thieves. Dit is Evolution.

0: Hopelijk jij ook, Acta en de Munich. Het regent zonnestralen. Ondertussen is er net gevoetbald weer op het WK. Hey, kijk, als we maandag op dinsdagnacht winnen van Marokko, en daar gaan we toch wel vanuit, dat mag ik toch wel hopen, dan is nu ook bekend wie de volgende tegenstander gaat worden. Want zojuist heeft Canada zich geplaatst voor de 8e finales. Dat wil dus zeggen, Zuid-Afrika ligt er nu uit. Het was een van die twee, Zuid-Afrika of Canada. Als winnen van Marokko, dan wordt de volgende tegenstander Canada. Maar ja, eerst even Marokko zien. Die maandag op dinsdagnacht, wat denk je dat het gaat worden? Ik denk zelf 2-1, heb ik ingezet bij de pool met alle collega's. Ik zag al wat voorspellingen binnenkomen in de app van Q-Music. Jaco stuurde een berichtje, die denkt dat het 3-2 wordt voor Nederland. Cynthia denkt ook 2-1, net als ik. Ja, toch wel een beetje de standaard voorspelling vaak. Maar ja, ik hoop dat het 2-1 wordt. En Huip die zegt, ik denk dat we Marokko makkelijk kunnen inmaken met 2-0. Kijk, in ieder geval fijn om te merken dat iedereen verwacht dat Oranje gaat winnen, dat gaan we zien. Ik dacht, laten we zo meteen alvast even de ultieme Oranje-hit draaien. Maar welke moet het eigenlijk worden?
1: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi. VGZ. Helpt de zorg vernieuwen.
3: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
1: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
4: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
7: Ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
10: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Dat is deal scoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
12: Mooi van Ethos.
13: Vincent Pronk.
0: Q-Music. Alarmschijf komt eraan. Nieuwe muziek van Somber.

0: Daigo, Back in Music and Save My Love.
1: Q Music. Maximum Summer.
0: Laten we even de voetballers een hart onder de riem steken. En niet dat ze luisteren nu, maar toch even voor het oranje gevoel. Ik wil even echt een WK-hit gaan draaien. De ultieme WK-hit. Maar welke moet het worden? Zometeen doen we even een battle om oranje aan te moedigen. Maar laat even weten in de app van Q-Music welke ik echt moet draaien. Dus misschien zeg jij, het moet Viva Hollandia worden van Wolter Kroes. Of Wij Houden van Oranje van André Hazes. Links, rechts, snollebollekes. Wat heb je nog meer dit jaar? De Leeuw komt eraan van Samuel Welten. De Leeuw, hè? Nee, dat je niet de Leeuw, nee, de Leeuw, zei ik. Oranje bewaarder. Oranje bewaarder is ook nog even Marco Schuitmaker. Cheerio. Welke oranje hit moet ik echt draaien? Even om die voetballers een steuntje in de rug te geven. En voor het oranje gevoel.

0: We gaan een battle doen, een oranje battle. Twee echte Nederlandse liedjes tegenover elkaar om even dat oranje gevoel op te wekken voor komende maandag op dinsdagnacht als we Marokko kapot gaan maken. In de linkerhoek, Cindy, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ik geef de microfoon aan jou. Dit is jouw moment. Overtuig Nederland van jouw WK-hit.
1: Wij houden van oranje. Van André Hazes. André Hazes is Nederlands. Dit is allesomvattend.
0: Mooi, mooi, mooi. Je kan nu stemmen op André Hazes. Klassiekertje dit, wij houden van oranje. Maar in de rechterhoek is daar Jenny. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: De microfoon is van jou. Overtuig Nederland van jouw liedje.
2: Nou, alles leuk en aardig hoor. En al die klassieke oranje liedjes zijn natuurlijk hartstikke leuk. Maar we hebben ook een jong aanstormend talent met een oranje hit in de top 40. Samuel Welten met De Leeuw komt eraan.

Samuel Welten is de tweede keuze. Leuk. De Leeuw komt eraan. Oké, de poll is nu gestart in de app van Q-Music. Je kan nu stemmen. Ga je voor André Hazes, Wij houden van Oranje... of Samuel Welten met De Leeuw komt eraan. Kleine tussenstand. André Hazes staat nu nog iets voor.

Teddy Swims, Back You, Mr. Know It All. Ik ga er een einde aan breien. Ik ga de poll in de Q-app ga ik nu stoppen. Zo, er kan niet meer gestemd worden. We hebben een winnaar. En dat was nog nek aan nek. Het ging tussen André Hazes, Wij Houden van Oranje. Die wilde Cindy horen. En Samuel Welten, De Leeuw Komt Eraan. Die wilde Jenny horen. 53% van de stemmen. Dit is André Hazes.

0: basis. Dik gewonnen in de battle. Wij houden van Oranje. Even een voorspelling, Kane Slobbe. Wat denk jij dat Nederland gaat doen tegen Marokko?
1: 2-2 en dan penalties.
0: 2-2 en dan penalties.
1: 2-2 en dan penalties.
0: Ik zeg leuk. 2-1.
2: Leuke, als André Hazes dus in het Oranje Legioen had gezeten, waar had hij dan gestaan? Sowieso in de basis.
0: André Hazes is de basis.
1: Ja.
0: Kane, goeie avond.
1: Goeie avond, Vincent.
0: Je hebt je mooie outfit aangetrokken voor deze nacht.
2: Ja, jij hebt je romantische muziekje erbij gepakt.
0: Ik dacht, ik moet het je maar eens vertellen. We kennen elkaar nu 4 jaar.
2: Oh, we gaan erheen. Ja. Moet ik HR bellen?
0: Ja, dat is sowieso wel een keer een goed idee. Nee, je hebt een leuk fout pakje aan.
2: Ja, ik heb de. Ja, heel veel mensen zeggen een fout pakje aan. Maar dit is dus een pakje van elastiek. No spon.
0: Oh,
2: maar,
0: en noemt het merk even.
2: Ja, ja, maar dan heb je een beetje beeld. Moet je maar eens opzoeken. Het is een leuk
0: pak van elastiek. Hij rekt lekker mee.
2: Kleurrijke, gekleurde pakjes. Met ja, van die ofwel strepen ofwel vakjes erop. En dit hadden we inderdaad vorig jaar ook aan op de Foute Party. Dat is waar. Maar dit zijn ook hele leuke zomerse pakjes.
0: Ja, het is niet heel fout. Het is zomers inderdaad.
2: No spon. Maar wel gewoon, ik ben helemaal blij altijd.
0: Allemaal vakjes. Het is een beetje mijn wiskundeschrift van vroeger. Maar dan met kleurtjes. Het staat leuk. Kane Slobbe, is het leuk als mensen even appen naar jou? Van ja. Hey, hallo Kane, we zijn erbij vannacht.
2: Zeker, dat mag je doen. Je kan ook even een audioberichtje sturen waarin je zegt... Hey Kane, ik ben nog wakker omdat... En dan jouw reden naar de puntjes, zeg maar.
0: Ja.
2: Want ik vind het altijd leuk om even te weten... wat jij aan de andere kant van de radio op dit moment doet.
0: Moet je Beloof jij dan dat iedereen die nu een audio hebt gestuurd... zo meteen op de radio komt?
2: Ik kan nooit dat echt beloven.
0: Ik wil die belofte.
2: Ja, maar Vincent, als er nu 200 mensen dit gaan inspreken...
0: Gaat niet gebeuren.
2: Dan heb ik echt een
0: probleem. Gaat meer worden. Ik wil, al duurt het tot 00:30 vannacht... ik wil iedereen die nu gaat appen op de radio horen zo meteen. Deal? Deal?
2: Ja, het gaat ten koste van jullie eigen muziek als je zelf... Nee, ik moet het ook... Ja, alle 500 appjes die zo meteen binnenkomen worden gedraaid.
0: Appen mensen, stuur even een Audi-appje. Waarom je nog wakker
2: heel bent. Confronterend als het er straks maar 3 zijn.
0: Ja, nu weten we precies hoeveel mensen de appen zo meteen. Ja,
2: maar dat is wel echt een audioberichtje. Hey Kane, ik ben nog wakker om dat.
0: Hoor je zo meteen Calvin Harris. En een beetje geluk.
3: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
4: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis. Maal Smit, kom naar Nederland. Op 4 november staat hij in de Ziggo Dome Amsterdam. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/maalsmith.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
7: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
8: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
9: 1 ijskoffie voor mevrouw. Mm.
8: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
7: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
10: Ga naar de oertijd, naar vuurstenen, kasten vol skeletten, knopen en kanonnen, naar een modern schilderij dat je of begrijpt of niet. Als je maar ziet, als je maar meemaakt. Ga met een arm vol kippenvel, een hoofd vol gedachten, een minuutje of 5 of de hele dag lang. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
11: Word wakker aan het water, kom tot rust in de natuur of voel de zee aan je voeten. Beleef vakantie zoals vakantie bedoeld is. Boek nu met korting tijdens de grote vakantiedeals op europarks.nl.
12: Ben je ook nieuwsgierig? secondlove.nl.
13: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: 12 uur, goedenacht. Het Q-Music nieuws krijg je van Michiel Frazenstorm.
16: Goedenacht. Op Texel is een dode gevonden. Hoewel de persoon op het strand is gevonden, is het volgens de politie niet duidelijk of het slachtoffer uit het water kwam of op het strand is overleden. De omgeving is afgezet. Een Nederlands marineschip is op weg naar Venezuela, waar veel slachtoffers zijn na twee zware bevingen. Het schip was al in de buurt en brengt mensen in Venezuela voedsel en hulpgoederen. Ook hebben ze apparatuur om drinkwater te maken. Sinds gisteren zoekt een Nederlands reddingsteam in Venezuela naar mensen onder het puin van ingestorte gebouwen. Bij een frontale botsing in het Overijsselse Weijum is iemand om het leven gekomen. Er is ook een gewonde. Een van de auto's vloog in brand. De weg waar het ongeluk gebeurde is afgezet voor onderzoek. En in Heerenveen viel ook een verkeersdode. De veroorzaker van het ongeluk zou drugs hebben gebruikt. En mocht Oranje op het WK winnen van Marokko, dan is de tegenstander in de volgende ronde al bekend. Dat is Canada. De Canadezen hebben zich als eerste land geplaatst voor de achtste finales. In Los Angeles versloegen ze Zuid-Afrika met 1-0. Nederland-Marokko is morgen nacht. Het weer van Weer Online. In het zuidoosten nog een paar buien, maar op andere plekken droog. Temperatuur daalt vannacht naar een graad of 18. Morgen aardig wat zon. Van noordwest naar zuidoost worden 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Flitsmeister meldt op dit moment geen vertragingen. Wel nog twee controles. Vind je op de A1 van Eemnes richting Amersfoort bij hectometerpaal 37.1. En eentje staat op de A29 van Rotterdam richting Dinteloord bij hectometerpaal 16.3.
17: Slobben.
15: Klaar voor een nieuwe plaknacht. En ik ga het er niet beter op maken, want ik heb wel gewoon weer hartstikke hete hits mee. Zoals Calvin Harris. Dit is Blessings.

0: Hey Kane, wij zijn nog wakker, want net als gisteren zijn we ook vandaag weer naar Harry Jekkers geweest in Den Haag en nu op weg naar huis.
1: Hey Kane, ik ben nog wakker omdat ik net vrij ben van mijn werk en onderweg ben naar huis.
2: Ik ken mijn dochter zijn onderweg naar huis. Ik kom net van Schiphol af. Was ik in Londen geweest naar Harry Styles.
3: Oh, wat cool. Oh, Harry Styles in Londen.
4: De Q-nacht met Kane.
3: Hey, dat ben ik.
5: Yeah!

0: begin van maandag 29 juni 2026. Het is 9 minuutjes over 12. Leuk om te horen waarom je zo laat nog wakker bent. Ja, Vincent. Ja, ik moet mijn belofte nu wel nakomen. Vincent zei net, iedereen die nu een audioberichtje instuurt, die gaat Kane zo meteen uitzenden. En dan moet ik echt mijn belofte wel na gaan komen. Dus het wordt een flink rijtje wat ik nu ga uitzenden. Het zijn er gelukkig geen 200 geworden. Dus ik wil ook de mensen bedanken die dachten, nou, ik passeer wel even. Want het zijn er alsnog best wel wat geworden uiteindelijk. Laten we zeggen, ik heb er ook een klein beetje in geknipt. Want het zijn er wel echt veel.
1: Hey Kane, ik ben nog wakker omdat ik lekker bezig ben met mijn nagels.
2: Yo, ik ben nog wakker omdat ik net van Mil uit de park afkom. En ik ben nu vast thuis.
3: Hey Kane, onderweg mijn dochter en haar teamgenoten op te halen die vandaag landskampioen zijn geworden hockey.
4: Inge vanuit Amerika. Wij kijken lekker de wedstrijd overdag hier. En we zijn onderweg op een roadtrip.
5: Hey Kane, ik ben nog wakker omdat ik keihard aan het werk ben hier op de glasfabriek. Groetjes.
6: Hey Kane, ik ben nog wakker omdat ik nu van werk naar huis rijd.
7: Wij zijn nog wakker, want wij komen net terug van Fable en Fantasy in Emmen.
8: Hey Kane, ik ben nog wakker omdat ik net bij de musical van of de voorstelling van Harry Potter vandaan kwam.
9: Yo Kane, ik sneeze. Ik ben nog wakker omdat ik van maandag tot de vrijdag tot zaterdag zondag naar je avondradio kijk.
10: Ik ben nog wakker omdat ik onderweg naar huis ben vanuit mijn werk.
11: Hey Kane, ik ben nog wakker omdat ik 3 kwartier mocht overwerken bij mij op werk. En ik nu onderweg naar huis ben. Fijne nacht verder.
0: Nou, valt me toch mee. Valt me toch mee, moet ik zeggen. Maar wel iedereen bedankt. Het is leuk om te horen dat we toch weer met z'n allen zo samen zijn zo in de nacht. Ik moet ook zeggen, ik vond het ook een beetje saaie nacht. Want ik ben een beetje gewend geraakt dat ik elke nacht gewoon lekker naar de WK kan kijken. Maar er is vannacht geen WK-wedstrijd. Dus dankbaar dat jij er wel bent om een beetje te vermaken. Gelukkig hebben we ook gewoon lekkere muziek hè, vannacht. Zoals Cameron Whitcomb. Dit is Kingdom of Fear bij Q Music.

0: Dinsdag bij Kim Music, James Carter, Ellie DeHay, Fast Boy, Bad Memories. God, dat is een mond vol. Hé, hey, ik moet mijn excuses aanbieden aan Sander, jongens. Ik was gewoon nog een audioberichtje vergeten. Ja, sorry Sander, die was helemaal woedend in de Q-Music app dat ik hem ben vergeten mee te nemen.
1: Hé hey Kane, ik ben nog wakker omdat ik aan het werk ben. Wel eens te verstaan in Delmenen. Die maken hem extra lak, want je hebt toch niet zoveel audioberichtjes.
0: Nou, blijkbaar dus wel, Sander. Maar werk ze, hè, vannacht in Tilburg. Groetjes daar. Hé, hey, ik ben er deze week achtergekomen dat ik blijkbaar mijn hele leven al iets verkeerd heb gedaan. En ik denk dat als jij het hoort, het misschien ook wel jouw leven kan veranderen. Waar ik het over heb, vertel ik je zo. Na Alex Warren, dit is Passenger.

0: Alicia Keys.
1: She's just a girl, but she's on fire.
0: Girl on Fire by Q-Music. Hey, blijkbaar heb ik mijn hele leven al iets verkeerd gedaan. Ik ben deze week namelijk ergens achtergekomen en ik denk dat als jij dit hoort, het misschien ook wel jouw leven kan veranderen. Ik zag deze week namelijk een bericht voorbij komen op Instagram. En dat bericht zei: jongens, de geruchten zijn waar. Ik heb nu 2 keer dit geprobeerd en het is een wereld van verschil. Als je 2 keer achter elkaar je haar wast met shampoo tijdens dezelfde douchebeurt. Nou, en meestal zie ik dit soort berichten langskomen en dan scroll ik lekker door, want ik geloof dit soort clickbait-achtige beweringen op het internet niet zo heel snel. Maar ik klikte toch even op de reacties om te kijken wat mensen hierop zeiden, want ik ben ook altijd benieuwd, zijn er dan mensen die dit argument even van de tafel afwipen, die zeggen dit is onzin. Maar nee, de reacties stonden dus vol met mensen die vertelden dat ze dit al ofwel hun hele leven doen en dat dit eigenlijk niet meer dan normaal is om 2 keer achter elkaar je haar te shampooen. Of dus mensen die dit ook recent zijn gedaan. En inderdaad, het heeft veel meer effect om je haren te shampooen 2 keer achter elkaar tijdens dezelfde douchebeurt dan dat je dat 1 keer doet. En wat wilde nou het geval? De dag nadat ik deze post zag, had ik toevallig een afspraak bij de kapper. Dus ik heb even gevraagd aan mijn kapper: klopt het inderdaad dat je 2 keer je haar kan wassen met shampoo achter elkaar en dat het dan veel meer verschil maakt in het resultaat? En zij zei: ja, dat klopt. Dat doe ik eigenlijk ook altijd al. Dus de eerste keer, het gaf er ook even een beetje toelichting bij, dat het niet gewoon een verkooptruc was om natuurlijk gewoon veel meer shampoo te verkopen. Ze zei: de eerste keer als je je haar wast met shampoo, dan haalt de shampoo al het vet van je haren af. En dat is eigenlijk een soort van de buitenste laag. En de tweede keer, als je daarna nog een keer je haar gaat shampooen, dus dan moet je het eerst even uitspoelen, dan heel veel wachten en dan weer opnieuw gaan shampooen, dan gaat het eigenlijk pas echt je haar voeden. Dus dan gaat het ook veel meer schuimen, ga je ook merken, waardoor je haar echt schoon wordt en je hoofdhuid natuurlijk. Nou, en als je dus merkt dat het echt gaat schuimen, dan heb je veel meer resultaat. Ik dacht, nou, ik ga het gewoon een keer proberen. Dus ik ben afgelopen donderdag dacht ik, het is een mooie dag om even mijn haar weer te wassen. Ik heb mijn haren gewassen, afgespoeld, nog een keer shampoo erin gedaan en inderdaad, verrek! Het geeft echt veel en veel meer effect. Je voelt het gelijk. En dit is niet gelijk een soort shampoo-reclame. Het is niet alsof ik dit nu aan je probeer te verkopen. Maar ik zou het je willen adviseren. Misschien dat je dit al lang wist. Want het kan ook zijn dat dit een wereld is die nu voor mij pas opengaat, maar dat al heel lang duidelijk is voor sommige mensen. Maar dit is een wereld van verschil. 2 keer tijdens dezelfde douchebeurt je haar met shampooën. Je haar met shampoo wassen. En dan natuurlijk ook nog even wat conditioner erin gooien, zodat je je puntjes ook goed bijwerkt. Nou, het is niet normaal wat je meemerkt. Niet normaal wat je meemaakt. Het enige ding is, geen garantie voor mensen die kaal zijn.

0: zijn het dat je twee keer je haren moet wassen met shampoo en dat dat dan een wereld van verschil maakt. Jeroen Rutger stuurt in de Q-Music app, je komt er helaas 15 jaar te laat mee. Die is kaal namelijk. En Ricardo stuurt,
1: hoi Kane, dat over je haren wassen, dat werkt ook met je handen. Als je twee keer je handen was, de eerste keer voor de schoon en de tweede keer voor de lekker. Het is fantastisch.
0: Nou, allemaal zomaar schoonmakende tips zo in de Q-nacht.

Morgan Wallen, Love Somebody, hoor je voor Eva Max, Every Time I Cry By Q. We gaan het gezongen woord spelen. Jawel, jawel, alweer. Ik heb drie Engelse liedjes voor je klaarstaan. En er is één woord dat zo in alle drie de liedjes voorbij komt. En ik ben benieuwd of jij dat gezongen woord weet te vinden. Ik maak het je alvast wat makkelijker. Ik verklap je alvast dat de eerste letter van het woord dat we zoeken de letter D is. Dus de D van doen of dozen of denken bijvoorbeeld. Nou, als jij denkt te weten welk woord dat begint met de letter D in alle drie de komende liedjes voorkomt, stuur je antwoord dan in via de Q Music app. Maak je kans op een Q Music prijzenpakket. Beginnen we vannacht met Son Mieux. Dit is Dark Before the Dawn. Heel veel succes.

0: Je hoorde Bruno Mars en On My Soul bij Q-Music. In het gezongen woord, ik draaide drie liedjes waarbij één woord dat begint met de letter D in alle drie die liedjes voorbij kwam. Vraag was, welk woord is dat dan precies? Nou, er komen een hoop verschillende gokjes binnen in de Q-Music app. Het is voor het eerst in tijden dat het weer echt een moeilijke was. Heel veel down, die zie ik ook nog heel veel voorbij komen. Onder andere van Lize en Maurits, denk dat het die is. Mitch stuurt nog D. Nee, is het allemaal niet? Dat kan ik je wel verklappen. Richard, goeienacht.
1: Goeienacht.
0: Jij zat ook te luisteren. En wanneer viel het jou op waarvan je dacht, nou, dan moet het wel dit woord zijn?
1: Ja, bij het tweede liedje wel.
0: Bij het tweede liedje dacht je het in de gaten te hebben.
1: Ja, maar ja, die kwam die ook niet zo vaak in voor, maar ja.
0: Ja, ik moet ook bekennen, Richard, dat is er ook wel eentje die echt volgens mij maar één keer per liedje voorkwam. Dus je moest echt scherp zijn vannacht om hem te hebben.
1: Ja, dat klopt wel. Dat klopt wel.
0: Richard, dan heb ik nog één vraag die mij resteert te stellen. Ben jij op de hoogte van de belangrijke spelregel van het gezongen woord?
1: Nee, niet.
0: Nee, dat is dat het gezongen woord wel nog even gezongen tegen horen gebracht moet worden. Het antwoord moet gezongen gehoord worden, zeg maar.
1: Okay.
0: Dus, Richard Keuben, 58 jaar uit Doetinchem. Wat is volgens jou het gezongen woord?

0: Richard. En dat bracht je met volle overtuiging. Daar hou ik van.
1: Dankjewel, dankjewel.
0: Geweldig. Gefeliciteerd. Ik ga het Q-Music prijspakket naar je opsturen.
1: Helemaal geweldig.
0: En ik wens jou nog een heerlijke nacht toe. Ben je aan het werk?
1: Ja, ik ben aan het werk.
0: Werk ze dan nog even, hè?
1: Dankjewel.
0: Hoi, hoi. Hey. Becky Hill, David Guetta, nu Becky Music. Dit is Remember.

Linkin Park. Breaking the Habit bij Q Music. Daarvoor nog Miles Smith en Niall Horan, Drive Safe. Ik ben normaal niet zo heel groot fan van remakes. Van dansliedjes die een oud nummer uit de doos halen en even verversen. Maar ik vind dit toch een weergeloze versie van Still Into You van Paramore. Cyril en Mary Jo bij Q. Hey.

0: In to You bij Q Cyril Mary Jo. Maakt het 1 uur. Goeiedag. Het Kim Music Nieuws krijg je van Michiel Frazenstorm.
1: Goeiedag. In Brabant is een vrouw om het leven gekomen die van het weekend betrokken was bij een heftig verkeersongeluk in Valkenswaard. Een lantaarnpaal die door een tegenligger omver was gereden, kwam op de vooruit terecht van de auto waar ze in zat. De auto crashte en de vrouw raakte zwaar gewond. Ze overleed in het ziekenhuis. Op het strand van Texel is vanavond een dode gevonden. De omgeving is afgezet voor onderzoek. Er zijn nog veel vragen. Zo is niet duidelijk om wie het gaat en wat er precies is gebeurd. Amerika en Iran stoppen met elkaar aanvallen. Ze hebben afgesproken dat ze zich gaan houden aan de tijdelijke wapenstilstand en dat ze morgen verder gaan praten in Qatar. Dat heeft de Amerikaanse nieuwssite gehoord. Ondanks het bestand tussen Amerika en Iran waren de afgelopen dagen aanvallen over en weer. En de voetballers van Canada kunnen nog altijd wereldkampioen worden. Door een doelpunt in blessuretijd hebben ze met 1-0 gewonnen van Zuid-Afrika. Daarmee zijn de Canadezen als eerste land door naar de achtste finales. Ze nemen het daarin op tegen Oranje of Marokko. Die spelen morgen nacht tegen elkaar. Het weer van Weer Online. In het zuidoosten nog een paar buien, maar op andere plekken droog. Temperatuur daalt vannacht naar een graad of 18. Morgen aardig wat zon. Van noordwest naar zuidoost worden 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Flitsmeister meldt geen vertraging op dit moment. Wel nog een paar flitsers. Op de A1 van EMS richting Amersfoort staan ze bij hectometerpaal 37.1. A2 Amsterdam-Utrecht. Even opletten op je snelheid bij 56.6. De A20 Rotterdam richting Gouda bij 31.2. En tot slot op de A29 van Rotterdam richting Dinteloord staan ze te flitsen bij 16.3. Ik neem je zo mee naar het jaar 1793. En dan leg ik je uit hoe iets wat toen gebeurde uitliep tot een van de grootste hits ooit gemaakt.

0: Het is 1793. We bevinden ons in Frankrijk. Eeuwenlang werd het land geregeerd door koningen met absolute macht, waarvan de laatste 30 jaar door Lodewijk de 16e. Maar dit jaar veranderde alles. Het Franse volk was er klaar mee dat ze zoveel belasting moesten betalen, zo weinig te eten hadden en dat de rijken in het land alle armen helemaal uitwrongen voor eigen gewin. En om voor eens en voor altijd van die onderdrukking en absolute macht af te zijn, werd koning Lodewijk de 16e gebracht naar een guillotine om te worden onthoofd. Ontelbaar veel mensen vulden de straten om het schouwspel zwijgend aan te zien. Terwijl hij zijn dood tegemoet liep, hief Lodewijk de 16e zijn hoofd en besloot hij om nog één keer zijn volk toe te spreken. Eén laatste speech.
1: Je meurs, innocent de tous les crimes dont on m'accuse. Je pardonne à ceux qui sont coupables de ma mort.
0: Maar na een paar zinnen werd zijn speech al onderbroken door getrommel. Het getrommel van soldaten, dat expres extra luid werd gespeeld, zodat het Lodewijk zijn woorden zou overstemmen. Het signaal was duidelijk. Het volk wilde niet meer horen wat Lodewijk de 16e nog te zeggen had. Maar wat als de mensen wel hadden geluisterd? Wat als Lodewijk de 16e wel zijn speech af had kunnen maken? Wat had hij dan nog gezegd? Chris Martin, de zanger van Coldplay, was gefascineerd door deze vraag. En hij schreef op papier wat hij dacht dat Lodewijk de 16e nog te zeggen zou hebben. De laatste woorden van een man die letterlijk de wereld aan zijn voeten had en nu de dood in de ogen moest kijken. En die tekst, de speech die Chris toen schreef alsof hij Lodewijk de 16e was, werd een van de grootste wereldhits aller tijden.

1 in de Nederlandse top 40. Shakira, Burna Boy, Die Die. Het officiële WK-enter van dit jaar. Ja, dat is er nooit gelukt met Waka Waka, hè? Dat is natuurlijk nog steeds een klapper van een WK-hit. Maar die haalden het in de top 40 maar tot nummer 6. Dus best knap dat ze nu toch nog met dit WK-enter ook gewoon nummer 1 heeft weten te halen. Eigenlijk ook niet raar ook, hè? Want ik heb ook het idee dat het WK in jaren niet zo erg heeft geleefd als deze editie. En dat kan ook mijn bubbel zijn, hoor. Maar goed, en de voorgaande editie was natuurlijk in Qatar. Dat hielp natuurlijk ook niet echt mee. Maar vanaf vandaag gaat het trouwens echt ergens omspannen, hè, in de WK. De poolfase is nu achter de rug. Dus de knock-out fase, zoals dat dan heet, is nu begonnen. Wat betekent dat als je nu verliest in een wedstrijd, je ook echt uit het spel ligt. Dan is het game over. De eerste wedstrijd daarvan is al geweest. Dat was Canada tegen Zuid-Afrika. Daarbij trok Zuid-Afrika aan het korte strookje, zoals dat volgens mij heet. Dus Canada wordt dan potentieel onze volgende tegenstander als wij morgen nacht weten te winnen van Marokko om 3 uur 's nachts. Tenminste, Nederlandse tijd. Ze spelen natuurlijk daar gewoon in Amerika overdag. Ja, ik heb besloten dat ik toch maar gewoon mijn wekker ga zetten. Want Marokko is wel echt behoorlijk goed. Dus het zou zomaar eens onze laatste wedstrijd kunnen worden. Ik ben ook benieuwd of er dan buren in Nederland morgen wakker zullen worden, doordat er om 4 uur 's nachts overal nergens wordt gejuicht. Lijkt me zo'n grappig beeld dat mensen boos gaan klagen omdat er dan wordt gejuicht. Maar goed. Dit is Q Music met Fleetwood Mac. Little Lies.

0: Martin Garrix en Jax Told You So bij Q-Music. Daarvoor nog Fleetwood Mac en Little Lies. Ik moet nog even mijn excuses aanbieden aan Michael. Michael stuurt namelijk een audiobericht in de Q-Music app. En dat was dit, even kijken.
1: Oké, ik vind het nou heel jammer dat je dit zegt. Ik kom net van mijn werk af. Ik wil vanavond nog even snel de samenvatting kijken als ik thuis kwam. Kijk je wie er doorging en stel jij al wie er doorgaat. Dat vind ik wel heel jammer dit.
0: Ja, sorry Michael. Daarvoor moet ik wel mijn excuses aanbieden. Ik heb inderdaad al verklapt wie er heeft gewonnen. Tussen de wedstrijd van Canada tegen Zuid-Afrika. Maar ja, Michael, aan de andere kant, als je een half uurtje eerder had geluisterd, zat het ook in het nieuws. Dus ja, het spijt me dat je niet. Maar weet je, wat ik ook een beetje denk in deze tijd, hè? Het is ook een beetje alsof je naar Wie is de Mol dan de finale niet hebt gekeken. En dat je dan boos wordt dat je dat tegenkomt op Instagram. Het is toch tegenwoordig ook dat je weet, je moet dan gewoon niet andere media consumeren totdat je dan het hebt gezien wat je wil zien. Toch? Dat is tenminste, dat is een beetje mijn standpunt hier, hè? Maar ik denk ook altijd, ja, als je ontkomt er haast niet aan. Want als je nu je nieuws hebt opent, staat het ook groot in beeld. Als je nu je Instagram opent, staat het groot in beeld. Dus ik snap, Michael, je frustratie. En ik excuseer me er ook voor, want ik vind het niet leuk voor je. Maar ik ben ook een beetje, weet je wel, dus ook mijn functie als omroeper om het ook een beetje te verkondigen, zodat mensen op de hoogte zijn. Maar goed, dat terzijde. Ondertussen wil ik even een dikke shout-out doen naar alle mensen die keihard aan het werk zijn, zoals Ron.
2: Hey Kane, ik ben nog wakker. Omdat ik keihard aan het werk ben, hier op de glasfabriek. Groetjes!
0: Ik wist niet eens dat hij ging zeggen dat hij keihard aan het werk was, maar het is wel waar. Ron, shout-out naar jou dat je nog deze nachtdienst aan het strijden bent. En hij die stuurt ook, hey nachtvroeters, ik ben nog wakker omdat ik mijn man op moet halen van zijn eerste werk, om daarna door te gaan naar ons gezamenlijke werk. Goh! Nou, je hebt werkpaarden en sierpaarden. Het mogen duidelijk zijn onder welke categorie Heidi en haar man vallen. En dat sluit ook gelijk mooi aan bij wat ik zo meteen namelijk ga doen. We spelen straks namelijk weer een nieuwe ronde van De Nachtdienst. En daarin zou ik het leuk vinden dat als jij nu aan het werk bent, even een audioberichtje zou willen sturen in de Q-Music app, waarin je zegt hoe je heet en wat voor werk je doet. Beetje zoals Rick vorige week heeft gedaan.
3: Ik ben Rick en ik ben wakker.
0: Dat is alles wat ik van je nodig heb. Je naam en je beroep. Wie weet dat je dan zo meteen voorbij komt in het spel De Nachtdienst. Dat spel is overigens te spelen door iedereen die luistert. Maar het is vooral bedoeld om even de harde werkers van de nacht in het zonnetje te zetten. Dus je naam en je beroep.
3: Ik ben Rick en ik ben wakker.
0: Met een audioberichtje in de Q-Music app.
4: Kane Slobbe.
0: Hi. Q-Music. Spelen we zo De Nachtdienst naar Mark Ronson. Nothing Breaks Like a Heart. Q-Music.

0: jij ook een mooie dag. You too. Beautiful day. Nou, laat het maar een mooie voorbode zijn voor deze maandag.
1: Nachtdienst.
0: We spelen de nachtdienst. Je hoort zo 5 Q-luisteraars die momenteel hard aan het werk zijn. En die even wel goed in het zonnetje gezet mogen worden. Die vertellen hoe ze heet en wat voor werk ze doen. En na afloop stel ik een vraag over iets wat deze Q-luisteraars hebben gezegd. Als jij de allereerste persoon bent die die vraag met het juiste antwoord weet te beantwoorden in de Q-Music app, dan ben jij in dienst in de nacht. Dan ga ik namelijk een liedje draaien dat jij en jij alleen graag wil horen. Dus spit je oren en luister goed wat iedereen voor werk doet in
1: de nachtdienst.
2: Ik ben Melvin en mijn functie is mobiel surveillance.
3: Ik ben Erik Vrieling en ik ben touringcarchauffeur.
4: Ik ben Maxime en ik heb lekker een nachtdienstje in de jeugdzorg.
5: Ik ben Joey en ik werk op taxi driver in the night in Mallorca.
6: Ah, ik ben Karin en ik ben tramconducteur in Amsterdam.
0: En dan de vraag. Je hoorde net onder andere luisteraar Erik. Maar wat voor werk doet Erik? Nou, de eerste persoon die mij het goede antwoord stuurt in de Q-Music app wint zo een dienst in de nacht. Draai ik een liedje dat jij graag wil horen. Na Topic en Becky G.

0: Papa Young bij Kim Music en Messi.
1: De nachtdienst.
0: Hey Robin, goeienacht.
2: Hey, goedenavond.
0: Wat houdt jou nog wakker zo laat?
2: Ja, een rondje aan het lopen om mijn energie kwijt te kunnen na een operatie. Dus,
0: Kijk eens, wat voor een operatie heb je achter de rug?
2: Voor carpaaltunnelsyndroom. Dat is iets in je pols.
0: En dan, ja, dan moet je dus, denk ik, dan liggen we even goed uit inderdaad. Wat betreft werk, denk ik, en dergelijke.
2: Ja, 6 tot 8 weken ongeveer.
0: Dus omdat je dan een beetje onrust in je lichaam voelt, ga je s'nachts even lekker een rondje lopen?
2: Ja. Nou, als ik nou ga liggen, dan raak ik mijn energie toch niet kwijt. Dus ik moet een rondje lopen.
0: Groot gelijk heb je, Robin. En hoe ziet jouw rondje dan uit? Loop je dan een rondje door een dorp, een stad, een park, een bos?
2: Door een dorp, heen Laren.
0: En kom je dan ook nog veel mensen tegen? Of is het echt helemaal uitgestorven en verlaten zo midden in de nacht?
2: Ik zie momenteel een kat lopen, maar daar houdt het ook wel op.
0: Gezellig dorp. Welk dorp is het?
2: Laren.
0: Laren. Ah, shout-out Laren. Nou, wat leuk Robin. En leuk dat ik je dan op deze manier toch nog een beetje gezelschap kan houden. Want je hoorde net dus ook 5 Q-luisteraars die momenteel hard aan het werk zijn in de nacht. Die stelden zich even voor. En na afloop stelde ik een vraag over een van die Q-luisteraars. Dat ging in dit geval over Erik. Wat voor werk doet Erik namelijk?
2: Ja, die is touringcarchauffeur.
3: Ik ben Erik Vrieling en ik ben touringcarchauffeur.
0: En dat is helemaal goed, Robin. Daarmee was jij de allereerste persoon die dit goede antwoord stuurde in de Q-Music app. En daarom win jij in de nachtdienst een dienst in de nacht. Is er een liedje wat ik voor je kan draaien waarmee ik je nog zo kan verblijden?
2: Doe maar Eminem, Lose Yourself.
0: Kijk, dat is wat we smaak noemen, Robin. Waarom deze?
2: Ja, het is gewoon een lekker nummer. Eigenlijk alles van de Eminem is goed, behalve het nieuwe dan. Maar.
0: Alles is goed, behalve alles wat hij tegenwoordig uitbrengt.
2: Ja, zo'n beetje.
0: Ja, zijn oude muziek is natuurlijk wel echt een stuk beter dan het nieuwe wat hij uitbrengt, hè?
2: Ja, gewoon een stukje nostalgie, toch?
0: Ja, dat is het. Ja, en het is gewoon classic. Gewoon alles wat hij maakte vroeger, man. Het is alsof alle woorden op de juiste plek staan, zoals je het in Lose Yourself hebt. Ik vind het zo goed geschreven. Robin, ik ga hem lekker voor je draaien. Geniet ervan.

0: En succes nog even met wandelen dan, hè?
1: Ja, dankjewel. Succes met je dienst.
0: Dankjewel. En sterkte ook met de arm nog. Beterschap komende tijd.
1: Ja, dankjewel. Dankjewel.
0: Hoi, hoi.
1: Doei. Look. If you had one shot, one opportunity, to seize everything you ever wanted, in one moment.

Gasparo. En Material Lover bij Q. Maakt het 2 minuutjes voor 2. Zometeen hoor je Somber. Afrojack komt eraan. En ook Robin Thicke.

Goedenacht. Kunstenaars moeten compensatie krijgen van bedrijven die hun kunst gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat zegt de Raad voor Cultuur in een advies aan het kabinet. AI-modellen kunnen in een paar seconden afbeeldingen, muziek en video's genereren in de stijl van echte kunstenaars. Die krijgen daar geen geld voor en dat wil de Raad veranderen. In Brabant is een vrouw om het leven gekomen die van het weekend betrokken was bij een heftig verkeersongeluk in Valkenswaard. Een lantaarnpaal die door een tegenligger omver was gereden kwam op de voorruit terecht van de auto waar ze in zat. De auto crashte en de vrouw raakte zwaar gewond. Ze overleed in het ziekenhuis. In Duitsland zijn van het weekend zeker 15 mensen omgekomen tijdens het zwemmen. Net als bij ons was het de afgelopen dagen ook in Duitsland erg heet. Veel mensen zochten verkoeling in meertjes en rivieren en daar ging het soms helemaal mis. Jongste slachtoffer was een kind van 8. En mooie prestaties van de Nederlandse atletiekvrouwen in Parijs. Zo liep Liepe Klaver haar beste tijd van het seizoen op de 400 meter... en Nadine Visser deed hetzelfde op de 100 meter horde. Femke Broeders-Bol kwam uit op de 800 meter... en was net iets langzamer dan het Nederlands record van Ellen van Lange uit 1992. Het weer van Weer Online... Op de meeste plekken droog, temperatuur daalt naar een graad of 18. Overdag aardig wat zon, van noordwest naar zuidoost worden 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.